0: Het is 6:00. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In alle gevangenissen in ons land wordt er gestaakt en dat nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen telkens vast, zegt Eddie de Smet van de Liberale Vakbond.
1: Wij vragen oplossingen voor de grondslapers. Men merkt in dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
0: In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu alle stemmen geteld na de regionale verkiezingen van gisteren. De extreemrechtse partij AfD haalt net geen 44% van de stemmen. Dat is te weinig voor een absolute meerderheid. De kans dat AfD aan de macht komt lijkt klein. De partij is weliswaar aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen en ook niet in een coalitie of minderheidsregering wil stappen. Dat herhaalde kopman Ulrich Siegmund ook gisteravond.
2: Wir möchten das nur mit jemandem machen, der auch die grundsätzlichen Probleme in diesem Land mit bereit ist zu lösen. Wir möchten unsere Position nicht über Bord werfen für Koalitionen. Wir werden auch keine Spielchen mitspielen, keine Tolerierungen oder Minderheitsregierungen. Das möchten die Menschen in Sachsen-Anhalt nicht.
0: Geen enkele andere partij wil ook samenwerken met de AfD. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker nog tot de winter zal doorgaan. Dat heeft hij gezegd na gesprekken in de hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseur. Een grote doorbraak komt er niet, maar volgens Zelensky volgen er in de nabije toekomst wel nieuwe gesprekken. Zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen bij de crash van een vrachtvliegtuig. Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autoweg. Het botste op verschillende auto's en wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. Nog 3 andere mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. In de hoogste klasse van het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Volgens Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er meer in voor zijn ploeg.
3: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld en daardoor... Als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kansen niet afmaken.
0: In het klassement is Anderlecht nu 11e, Racing Genk staat op de 8e plaats. En Beveren heeft zijn 2e overwinning van het seizoen behaald gisteren. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. Op het WK basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg ook de 2e groepsmatch gewonnen. De Belgian Cats hadden het eerst erg lastig met een tie Puerto Rico, maar ze wonnen uiteindelijk toch de match met 64-76. Straks om 11:30 al wacht de laatste groepswedstrijd tegen Australië. De winnaar van dat duel plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Droog en warm vandaag met hier en daar wat wolken, maxima van 23 tot 29 graden. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust en nog 23 graden. Woensdag kans op pittige buien en tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Dekker.
5: 26 graden, ja, op zo'n moment zou je willen dat het weekend 3 dagen duurt in plaats van 2. Maar goed, het is maandag 7 september. Een heel goede morgen.

Maandagochtend, 6:10 en we staken er meteen een beetje tempo in met het Insula Orchestra en het scherzo uit de derde symfonie van Louise Farenc. En de Duitse bariton Matthias Goerne is ook al wakker. Hij komt volgende maand naar Gent, naar het Festival van Vlaanderen. Maar vandaag gaat hij eerst nog wat vogels vangen, want hier is hij als Papageno.

Matthias Goerne als Papageno met der Vögelfänger bin ich ja uit Mozarts opera Die Zauberflöte. En eind deze maand komt hij dus naar Gent, maar dan met de liedcyclus Winterreise van Franz Schubert op 26 september in de Bijlauken.

0: De Poolse pianist Simon Nering met een mazurka van Frédéric Chopin. Het nieuwe seizoen op Clara is begonnen en er is gelukkig ook weer een nieuw seizoen van De Jaren, de podcast van Helene de Bruyne. En het concept is nog altijd hetzelfde. Elke week nodigt ze een interessante gast uit om terug te reizen door de jaren die hen gevormd hebben. En gisteren was dat Nadia Nsayi. Nsayi is auteur, politicologe en voormalig medewerker van het Afrika Museum in Tervuren. Ze werd geboren in Kinshasa, maar op haar vijfde verhuisde ze samen met haar moeder naar België. Dus veel herinneringen aan Congo heeft ze niet, al heeft die verhuis natuurlijk wel sporen nagelaten.
1: Migratie gaat nu eenmaal ook gepaard met gemis. Je mist iets, want je hebt niet alleen mensen achtergelaten. Ik heb bijvoorbeeld een zus achtergelaten die ik dan na 15 jaar terug heb gezien. Maar voilà,

0: Mijn moedertaal.
1: Een moedertaal die ik vandaag niet meer zo goed spreek. Ik spreek beter Nederlands dan Lingala. Maar ja, door het luisteren naar die liederen die mijn moeder vaak speelde toen ik klein was, ja, kan ik die band met Congo ook ergens warm houden.
2: Nadia Nsai, gisteren in de jaren over onder andere hoe muziek herinneringen levend kan houden. En het hele gesprek kan u uiteraard altijd herbeluisteren via VRT Max.

Het scherzo uit het eerste strijkkwartet van Luigi Cherubini door het Britten Quartet. En gracieus aan een nieuwe week beginnen, geloof me, ik probeer het elke maandag, maar Charles Villiers Stanford doet het toch net iets beter, want dit is het Allegretto Grazioso uit zijn klarinetsonate.

0: Michael Collins en Michael McHale in een sonate van Charles Villiers Stanford. En het is 6:30. Lode Roels, goedemorgen.
1: Clara, goedemorgen.
0: Ja, Lode, in alle gevangenissen in ons land wordt er vandaag gestaakt.
1: Ja, en die acties duren nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw, kunnen we zeggen, tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde zijn altijd vastgelopen. De vakbonden waarschuwen ook dat er nieuwe acties kunnen volgen als er geen structurele oplossingen komen. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn alle stemmen na de regionale verkiezingen van gisteren geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt net geen 44% van de stemmen. Dat is te weinig voor een absolute meerderheid. De kans dat de AfD aan de macht komt lijkt ook klein. De partij wil geen compromissen sluiten en geen enkele andere partij wil samenwerken met hen. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen bij de crash van een vrachtvliegtuig. Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende auto's, wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Droog en warm weer vandaag met wat wolken, maxima tussen 23 en 29 graden. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust en nog 23 graden. Woensdag kans op pittige buien en dan nog tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Het Mahler Chamber Orchestra met de dans van de buren uit het ballet El Sombrero de Tres Picos van Manuel de Falla. En liefde en jaloezie, die twee liggen soms gevaarlijk dicht bij elkaar, zeker wanneer er een derde persoon in het spel is. Zoals in dit lied van Joaquin Rodrigo, Adela. Als je mij verlaat voor een ander, dan sterf ik van liefde.

Sopraan Fleur Strijbos en gitariste Emma Wils, twee van onze twintigers, met Adela van Joaquin Rodrigo. En het was een mooi weekend, dat zonnetje gisteren deed echt zo'n deugd. Maar het wordt ook een mooie maandag, daar gaan wij ook voor zorgen. Want ook deze week geven wij op Clara elke dag een cultuurabonnement weg. En daarover vertel ik u zo meteen alles.

Isabelle Faust en Florent Beaufort met de romance voor viool en piano van Gabriel Fauré. Espresso. Het is 7 september en omdat we hier bij Clara zo blij zijn dat het cultuurseizoen eindelijk terug begonnen is, geven wij deze week weer elke dag een abonnement weg. En vandaag is dat er één voor Opera Ballet Vlaanderen. Daarmee kan u naar 5 operas, waaronder De Materie, Der Schmied van Gent en De Draaischijf, gebaseerd op het gelijknamige boek van Tom Lanois. Dus dat worden sowieso 5 topavonden in de Opera van Antwerpen. En daar kan u naartoe. Helemaal gratis, op onze kosten. Het enige wat u hoeft te doen, is gewoon meespelen. Dat kan de hele dag op VRT Max. Dus gewoon doen.

Hoboïst Albrecht Mayer en de musici di Roma in een concerto van Giuseppe Sammartini. En het Franse ensemble La Chéron bracht deze zomer een nieuw album uit, gewijd aan één componist, Johann Michael Nicolai. Een Duitse componist uit de 17e eeuw. Hij schreef vooral heel veel muziek voor gamba. En dit is een van zijn suites voor gamba en orgel.

La Chéron op hun nieuwe plaat met een suite van Johann Michael Nicolai. En het is maandag, dat betekent dat we ook weer een nieuwe keuze van Clara hebben. Die stel ik straks aan u voor. En onze filmman Lieven Trio, die zit nog altijd in Venetië. Want daar is het filmfestival nog altijd volop aan de gang. Dus we gaan ook even horen hoe het daar gaat na 7:00.

0: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De extreemrechtse partij AFD behaalt een ruime overwinning bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Een ex-werknemer van het voormalige chipbedrijf Belgan wordt verdacht van spionage voor China. En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Heel goedemorgen. De extreemrechtse partij AFD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt dus ruim gewonnen. De partij behaalde 44% van de stemmen. Jeroen Rijgaard, je bent in Magdeburg. Dat is historisch, toch? Hè?
1: Ja, zeker. Hè. Nog nooit in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog haalde een partij dat resultaat. Een absolute meerderheid hebben ze niet. De tweede partij, die wordt dan de CDU van de huidige minister-president hier. En dat is natuurlijk ook de partij van kanselier Merz. En zij halveren en stranden op heel ruime afstand. Dus een record voor een extreemrechtse partij na de Tweede Wereldoorlog.
0: Oké, en wat zijn de reacties?
1: Wel, AFD-lijsttrekker Sigmund die sprak over een historische overwinning en zei dat het duidelijk is dat het volk verandering wil.
2: Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche politische Wende in diesem Land mit einer Politik, die sich endlich wieder mit unseren eigenen Interessen, unserem eigenen Land beschäftigt.
1: Ja, mensen willen dat de politiek zich dus weer met het eigen land bezighoudt. En uit de nationale politiek voorlopig geen reacties. Bijvoorbeeld de vraag of dit gevolgen zal hebben voor kanselier Merz. Kreeg gisteren het antwoord in de kringen van de CDU. Nee, hij blijft er zitten voorlopig. Maar straks zijn er in Berlijn wel partijbureaus. Dat is altijd op maandag. En misschien klinkt het dan wel nog anders.
0: Ja, en hoe moet het nu verder in Sachsen-Anhalt?
1: Ja, hier wordt dat heel lastig. Er is momenteel namelijk geen enkele combinatie van partijen die willen samenwerken, zelfs elkaar willen gedogen, die ja, samen aan een meerderheid komen. Met de AFD wil namelijk niemand en de sleutel ligt nu in handen van een kleine populistische partij, BSW. En die wil eigenlijk niemand aan een meerderheid helpen. Dus ja, er dreigt hier politieke chaos en dat juist in een deelstaat Lode waar de kiezers snakken naar een andere politiek.
0: Jeroen Rijgaard vanuit Magdeburg, dankjewel. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker nog tot de winter zal doorgaan. Dat heeft hij gezegd na gesprekken in de hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en ook Europese veiligheidsadviseurs. Zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De VS willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Maar een grote doorbraak is er nog niet, zegt collega Marijn Trio in Kiev.
3: Je krijgt dus ja dat proces dat eigenlijk al meerdere keren is opgestart, maar ook altijd is gefaald met dat grote twistpunt, het grootste twistpunt, de Donbass. Die regio in het oosten die Poetin gewoon wil krijgen zonder ervoor te moeten vechten, maar Oekraïne niet zomaar wil afstaan. Dus je voelt je toch dat niemand er echt van uitgaat dat voor het einde van de winter er een oplossing zal komen voor deze oorlog. Dat zei Zelensky ook en dat hij hoopt op Amerikaanse hulp, waar de Amerikanen blijkbaar wel een pakket voor aan het samenstellen zijn. Want het zal hier opnieuw een loodzware winter worden. Door Russische beschietingen op energieinfrastructuur ongetwijfeld. Maar of daar dan ook Amerikaanse luchtafweerraketten eindelijk weer zouden toe behoren, dat is niet gezegd.
0: In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen bij de crash van een vrachtvliegtuig. Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof meteen na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste daar op verschillende auto's en wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. Nog 3 andere mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. In eigen land voert het federale parket een onderzoek naar een voormalige werknemer van het failliete Belgan. Een bedrijf in Oudenaarde is dat gespecialiseerd was in geavanceerde chips. Het gaat om een man met de dubbele Belgisch-Chinese nationaliteit die ervan verdacht wordt dat hij bedrijfsgeheimen naar China zou hebben doorgesluist. Ja, Veerle de Vos, wat weten we hierover?
4: Wel, de informatie komt uit een onderzoek van onze collega's van RTBF en de krant De Standaard. De zaak dateert al van begin mei, toen werd op de luchthaven de voormalige leidinggevende van de afdeling onderzoek van Belgan opgepakt, net toen hij op een vliegtuig naar China wou stappen. Belgan was in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging in 2024 failliet, waardoor meer dan 400 mensen hun baan verloren. Intussen was er in China een zogenaamd spiegelbedrijf opgericht dat exact dezelfde chips produceerde als die in Oudenaarde. Chips die onder andere gebruikt worden voor batterijen van elektrische auto's. Het is een praktijk waar ook onze veiligheidsdiensten al meermaals voor waarschuwden. Zogenaamde Chinese investeerders die een Europees bedrijf overnemen, het vervolgens failliet laten gaan en dan de technologie meenemen naar China. De man in kwestie zit nu in voorhechtenis op verdenking van het stelen van bedrijfsgeheimen. En ja, de vraag voor onze overheid is natuurlijk hoe we onze eigen technologie beter kunnen beschermen tegen dit soort praktijken.
0: Dankjewel voor de uitleg, Veerle. In alle gevangenissen van ons land wordt er gestaakt en dat nog tot vrijdagavond. Volgens de vakbonden luistert de minister van Justitie, Annelies Verlinde, niet naar de bezwaren van het personeel. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond legt uit waarom er gestaakt wordt.
5: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel, 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
0: In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is niet alleen zijn verdienste, zegt hij.
6: Ja, dat is een beetje de match van toernooi om een beetje...
0: Oei, en dat is niet de juiste quote.
7: De elf spelers, of ja, meerdere die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
0: En dat was wel Luca Brugman. Dus in het klassement staat Genk nu op de 8e plaats. Anderlecht is 11e. Beveren heeft zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats meteen tegen Australië en die match zal het vervolg van het toernooi bepalen, zegt speelster Julie van Loo.
6: Ja, dat is een beetje de match van toernooi om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk en ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
0: En in het tennis zijn Sander Gillet en Sam Verbeek uitgeschakeld op de US Open. Het Belgisch-Nederlandse duo verloor in de tweede ronde van het dubbelspel van een Italiaans duo. In de eerste ronde hadden Gillet en Verbeek nog gewonnen van Alexander Bloks en zijn Kroatische partner Prismic. Droog en warm weer vandaag met hier en daar wat wolken. Maxima tussen 23 en 29 graden. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust bij nog 23 graden. Woensdag kans op pittige buien en nog tot 19 graden. Donderdag dan overwegend droog en vrijdag opnieuw meer en fellere buien. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen met ruime cijfers. Dat zat vooraan in het nieuws. Ze halen net geen 44% van de stemmen. Net te weinig voor een absolute meerderheid. De kans dat AfD aan de macht komt lijkt wel klein, want ze wil geen compromissen sluiten en geen enkele andere partij wil ook samenwerken met hen. Meer details op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara. Espresso. Met Clara de Dekker.
4: En lieve trio, die is op dit moment misschien wel een echte espresso aan het drinken, want hij zit nog altijd in Venetië op het filmfestival. Ik ben heel benieuwd hoe het daar gaat, dus ik bel hem zo meteen even op.

Het Domus Quartet met een van de vijf bagatellen van Antonin Dvorak. En dit is het ideale tempo voor op een maandagochtend. Poco Allegro, het eerste deel uit het nonet van Bohuslav Martinot.

0: Het openingsdeel uit het nonet van Bohuslav Martineau door het Sinfonia Lati Chamber Ensemble.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Lieve trio, buongiorno.
4: Hey Clara, goedemorgen.
0: Hey lieve, jij zit nog altijd in Italië, in Venetië. Het filmfestival is al ondertussen half weg. Oei, die lijn daar, dat klinkt niet helemaal zoals het moet. Maar we gaan eens proberen.
4: Dat zou kunnen.
0: Oei ja, hoe is het daar?
4: Behalve de lijn gaat het hier goed.
0: Ja, lieve, ik ga jou meteen moeten onderbreken. Je klinkt een beetje als een halve robot. Ja, dat heb je dan, hè, als je daar in Venetië gaat zitten. We proberen subiet zo dadelijk opnieuw. We gaan gewoon even naar muziek luisteren ondertussen. We doen ons best hier.

0: Muziek van Alberto Iglesias uit de film The Room Next Door. Een lieve trio, we gaan gewoon nog eens proberen. Hoor jij mij daar?
1: Ik hoor jou klaar en duidelijk. Ik hoop
0: ja,
1: jou hetzelfde.
0: Jij klinkt ook al iets beter. Oké, goed. Dan gaan we het opnieuw proberen, want ja, jij zit daar dus nog altijd in Venetië op dat filmfestival. Ik volg jou ook op Instagram. Jij hebt, lieven, Robert Pattinson ontmoet. Echt waar.
1: Dat klopt. Ik heb inderdaad een babbeltje met hem mogen slaan op de receptie van zijn nieuwe film Primetime. Hij werd daar overweldigd natuurlijk door allerlei mensen die met hem wouden komen babbelen, waaronder ik. Maar het was toch wel gezellig.
0: Uiteraard. En laat me raden, je hebt die film Primetime al gezien?
1: Ja, inderdaad. Het is een heel bijzondere film. Robert Pattinson speelt Chris Hansen, een Amerikaanse tv-presentator die echt bestaat en die een 20-tal jaar geleden heel bekend is geworden met How to Catch a Predator. Mm-hmm. Dat is een reality-programma waarbij Hansen en zijn team zich online voordeden.

0: het hierbij gaan moeten houden. Maar gelukkig, jij blijft daar nog een hele week, want dit weekend wordt ook uiteraard de Gouden Leeuw uitgereikt. En dan kom je terug naar huis en dan moet je gewoon naar hier komen en dan gaat dat veel beter gaan. Wat denk je?
1: Ja, inderdaad. Ja, dat gaan we zo moeten doen.
0: Ja, kijk, dat hoort erbij. Live radio, dan heb je af en toe eens een lijn die minder goed klinkt. Maar we horen elkaar heel snel opnieuw. Lieve, nog veel plezier daar.
1: Dankjewel, tot gauw.

127, eigen muziek van de Franse pianist Benjamin Mousset. En heel jammer dat het gesprek met Lieven Trio daar net zo kort was. Ik had hem nog veel meer willen vragen, maar dat zal voor een andere keer zijn. Het is ondertussen 7:55, zometeen de hoofdpunten van het nieuws en de krantencommentaren. Maar eerst stappen we nog even in bij deze Italiaanse componist Ermanno Wolf Ferrari.

0: BBC Philharmonic met een intermezzo uit de opera L'Amore Medico van Ermanno Wolf Ferrari. Het is 19:30 en Lode Roos, je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
1: Klopt, en vooraan in het nieuws zit dat de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft gewonnen, met ruime cijfers ook. De partij haalde 44% van de stemmen, net niet genoeg voor een absolute meerderheid. De tweede partij is de CDU, dat is de partij van federaal kanselier Merz. Zij verliezen fors. Nu, de kans dat AfD aan de macht komt in de deelstaat Sachsen-Anhalt is klein. Geen enkele andere partij daar wil samenwerken met hen. En AfD zelf wil ook geen toegevingen doen. Politieke chaos dreigt dus in Sachsen-Anhalt. Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. Dat blijkt uit onderzoek van de RTBF en de Standaard. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging in 2024 failliet. En intussen begon een zogenoemd spiegelbedrijf in China dezelfde chips te produceren die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage. En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. In het klassement is Anderlecht 11e, Racing Genk staat op plaats 8. En Bever heeft zijn tweede overwinning van het seizoen binnengehaald gisteren ook. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. Het weer droog en warm met wat wolken vandaag. Maxima tot 29 graden. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust en nog 23 graden. Woensdag kans op pittige buien en dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: De verkiezingsoverwinning van de extreemrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is overweldigend. Dat schrijft Inge Gijs in de Standaard. Kiezers voelen zich economisch in de steek gelaten en zien de partij als laatste redmiddel. Dat is vooral de schuld van de traditionele partijen die maar geen antwoord bieden op de problemen van de mensen. Toch zal de AfD die problemen niet oplossen. Economen berekenen dat de economie er onder een AfD-bestuur alleen maar verder op achteruit zal gaan. Maar tegen de tijd dat kiezers dat beseffen, zal de partij wel een nieuwe zondebok gevonden hebben. Naar het belang van Limburg. De 44% van AfD is ongezien in het naoorlogse Duitsland. Migratieangst speelt zeker mee, maar volgens Bart Beynes is dat niet de enige verklaring. De regio verloor na de Duitse hereniging veel industriële jobs. Jongeren trokken weg en de werkloosheid flirter met de 25%. Economische onzekerheid en maatschappelijke vervreemding blijven nooit lang zonder politieke gevolgen. Die rusten vaak op een bed van racisme en verloren vertrouwen in gevestigde partijen. In het nieuwsblad zegt Hannes Heindricks dat de verkiezingsuitslag in Sachsen-Anhalt een aardverschuiving is. De Duitse kiezer gooit zijn schroom overboord. Vooral de partij van bondskanselier Merz, de CDU, krijgt een pandoering. En dat is ook een probleem voor Europa. Vanuit extremistische hoek wordt aangestuurd op een extreemrechtse golf die het hele Europese project verder moet ondermijnen. Het brede politieke centrum heeft de aardsmoeilijke taak die vloedgolf te stoppen. Zelfde analyse bij Erik Tsiarchik in De Tijd. De monsterscore van AfD is een schokgolf voor heel Duitsland. Als je ziet dat de christendemocraten van CDU zakken van 37 naar 18,5%, dan weet je dat AfD vooral profiteert van het dramatische falen van de middenpartijen. Over 2 weken volgen er nog verkiezingen in Duitse deelstaten en ook daar zou AfD flink kunnen groeien. Zonder koerswijziging van de traditionele partijen dreigt de opmars van extreemrechts zich verder te zetten, ook elders in Europa. Het is makkelijker om een hond voorbij een worstenkraam te krijgen dan Europees uiterst rechts voorbij een berg corrupt geld. Dat schrijft Bart Eekhout in De Morgen. Bij de Britse partij Reform wilden 2 toplui illegaal buitenlands geld aannemen om de campagne te financieren. En ook Nigel Farage zelf moest zich laten herverkiezen omdat hij donaties niet had aangegeven. Dat is geen alleenstaand geval. Ook bij de Oostenrijkse FPÖ, het Franse Rassemblement National en de Duitse AfD kwamen banden met buitenlands geld aan het licht. Hier ligt een kans voor politici uit het belaagde centrum. Het is tijd om de redelijkheid weer te laten zegevieren en om de uiterst rechtse uitdagers op hun plek te zetten als de nutteloze, schreeuwende valsspelers die ze zijn. Zoals te verwachten was, schiet MR-voorzitter Bouchet als eerste met scherp in de begrotingsonderhandelingen. Er komt geen BTW-verhoging, klinkt het stellig. Toch zou die BTW-verhoging tot 3 miljard euro per jaar kunnen opbrengen. Veel meer dan zijn eigen alternatieven, zoals minder ambtenaren of het afschaffen van de Senaat. Bouchet doet aan politiek vanuit zijn buikgevoel, schrijft Fleur Mees in het laatste nieuws. Maar niet alleen Bouchet houdt vast aan zijn stokpaardjes. Ook premier De Wever blijft een lastenverlaging van 5 miljard euro beloven. Wie in het politieke mijnenveld van de begrotingsonderhandelingen krampachtig kiest voor de eigen heilige huisjes, speelt een gevaarlijk spel. Vanaf vandaag rijden er dagelijks 2 treinen tussen Antwerpen en Keulen en dat vindt Christophe Willocks in Gazet van Antwerpen goed nieuws. Maar wie naar verder gelegen Europese steden wil reizen, botst op problemen. Een gemiste aansluiting kan een hele reis in de war schoppen, al wil Europa daar met nieuwe regels iets aan doen. Bovendien is een trein naar Kopenhagen van ruim 12 uur even duur als een vlucht van 1,5 uur, onder meer omdat kerosine niet belast wordt. Het is hoog tijd om die oneerlijke vrijstelling af te schaffen. In deze tijden van klimaatverandering kunnen we de uitstoot van CO2 niet blijven subsidiëren. Treinen in Europa verdienen een eerlijkere kans. Het is maandag 7 september, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.

Het Nash Ensemble in het tweede strijksextet van Alexander Borodin. En de Boomtown Rats zongen het al, I don't like Mondays. Maar misschien heb ik wel iets om uw maandag een beetje beter te maken. Want ook deze week geven we op Clara weer elke dag een cultuurabonnement weg, zodat u het nieuwe seizoen meteen goed kan starten. En vandaag is dat een abonnement voor Opera Ballet Vlaanderen. Goed voor 5 operas, waaronder ook de seizoensopener De Materie van Louis Andriessen. Die gaat volgende week in première en u kan daarbij zijn op onze kosten. Het enige wat u hoeft te doen is meespelen. Dat kan heel snel, heel gemakkelijk. Niet via onze app, want die bestaat niet meer, maar gewoon via VRT Max. Duurt niet lang, maar misschien krijgt u er wel 5 operaavonden voor terug.

0: Brussels Philharmonic onder leiding van Stefan de Neve met het kind Julia. Een stukje uit het ballet Romeo en Julia van Sergei Prokofjev.
1: De keuze van Clara.
0: En na onze cabaret-uitstap van vorige week houden we het deze keer iets soberder, want onze keuze van Clara is deze week het nieuwe album van Mitsuko Uchida. De Japans-Britse pianiste neemt daarop de laatste drie pianosonates van Beethoven onder handen. En dat is niet de eerste keer. 20 jaar geleden nam ze diezelfde drie sonates ook al eens op. Maar ondertussen is ze 77 en die 20 jaar extra levenservaring die kan bij deze sonates alleen maar goed van pas komen. Dat vertelde Bart Thijskens zaterdag aan Carlos Sio.
2: Die drie laatste sonates van Beethoven, dat is toch wel heel bijzonder repertoire. Het is niet alleen technisch veel eisend, maar vooral voor de geest vraagt het erg veel. En je hebt daarvoor in dit geval een artiest die ook een heel lange carrière in de weegschaal kan werpen. En dat heb je hier toch ook wel nodig voor die muziek. Beethoven componeerde het in de jaren 1820, 1822, toen hij al volledig doof was, mensenschuw was geworden ook. Ging daar de meest persoonlijke bekentenissen in die muziek doen. En dan heb je toch wel best ook een interpreet die ervaring, die weet wat die ervaring wil zeggen en die dat ook in haar vertolking kan leggen.

Mitsuko Uchida, na 20 jaar opnieuw in de 30ste pianosonate van Ludwig van Beethoven. En dit was het eerste deel uit die opname. Deze week onze keuze van Clara. Maar hoe zit het met de keuze van Mark Janssens? Naar welke concerten kijkt hij dit seizoen uit? En voor welke concerten kunnen we best nu al een kaartje kopen? Ik vraag het hem na 8 uur.

0: De VRT Nieuws podcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
5: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De extreemrechtse partij AfD behaalt een ruime overwinning bij de verkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt. Een ex-werknemer van het voormalige chipbedrijf Belgan wordt verdacht van spionage voor China. En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Goedemorgen. De extreemrechtse partij AfD heeft dus de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen met ruime cijfers. De partij haalt 44% van de stemmen. Jeroen Rijgaard, je bent in Maagdenburg. Dat is historisch, hè?
6: Dat is het zeker en vast, want nog nooit haalde een extreemrechtse partij dat resultaat in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Maar een absolute meerderheid hebben ze niet en daar hadden ze toch wel op gehoopt hier in Sachsen-Anhalt. Tweede partij wordt de CDU van de huidige minister-president hier en dat is vooral ook de partij van kanselier Merz. Zij halveren meer dan de helft van hun zetels ook kwijt en stranden op heel ruime afstand.
5: Ja, wat zijn de reacties?
6: Wel, de lijsttrekker van de AfD, Ulrich Simon, die sprak van een historische overwinning en zei dat het duidelijk is dat het volk verandering wil.
7: Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche politische Wende in diesem Land mit einer Politik, die sich endlich wieder mit unseren eigenen Interessen, mit unserem eigenen Land beschäftigt.
6: Ja, Sigmund zei nog dat de mensen dus willen dat de politiek zich met het eigen land gaat bezighouden vanaf nu. Uit de nationale politiek voorlopig geen reacties. Op de vraag of dit gevolgen zal hebben voor kanselier Merz bijvoorbeeld, klinkt het voorlopig in de kringen van zijn CDU nee. Maar straks zijn er in Berlijn wel allerlei partijbureaus. En misschien ja, klinkt het dan na die partijbureaus toch nog anders.
5: En hoe moet het nu verder in Sachsen-Anhalt?
6: Ja, hier wordt het heel lastig om een regering te vormen, want er is momenteel geen enkele combinatie van partijen die aan een meerderheid raakt die zouden willen samenwerken. Er is zelfs geen meerderheid mogelijk om elkaar te gedogen op dit moment, want met de AfD wil niemand samenwerken. En de sleutel ligt dus momenteel in handen van een kleine populistische partij, de BSW, maar die wil eigenlijk niemand aan een meerderheid helpen. Dus ja, er dreigt hier politieke chaos en dat net in de deelstaat waar de kiezers juist snakken naar een andere stabiele politiek.
5: Jeroen Rijgaard, dankjewel. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker nog tot de winter zal doorgaan. Dat heeft hij gezegd na gesprekken in de hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseurs. Afgelopen zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Maar een grote doorbraak is er nog niet, zegt ook collega Marijn Trio in Kiev.
8: Ik heb toch niet de indruk dat er echt een nieuw plan vanuit Amerika is gekomen dat dan eerst aan Poetin en daarna aan Zelensky is voorgelegd. Er is wel nog gisteren na die korte persconferentie nog tot laat 's avonds met z'n drieën gepraat, dus de Oekraïnse president Zelensky met Witkoff en Kushner. Maar daarover is na afloop ook niets meer gezegd en de twee Amerikanen zijn intussen alweer op de trein naar Polen gestapt.
5: In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn tenminste 5 mensen omgekomen bij de crash van een vrachtvliegtuig. Het toestel kwam uit Puerto Rico en reed na de landing voorbij het einde van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste daar op verschillende auto's en wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. Nog 3 andere mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de crash is er nog niets bekend. Het federale parket in ons land voert een onderzoek naar de voormalige werknemer van het failliete Belgan. Een bedrijf in Oudenaarde was dat gespecialiseerd was in geavanceerde chips. Het gaat om een man met de dubbele Belgisch-Chinese nationaliteit die ervan verdacht wordt bedrijfsgeheimen naar China te hebben gesluist. Veerle de Vos, wat weten we hierover?
9: Het gaat om een onderzoek van onze collega's van RTBF en de krant De Standaard. De zaak dateert al van begin mei. Toen werd op de luchthaven de voormalige leidinggevende van de afdeling onderzoek van Belgan opgepakt, net toen hij op een vliegtuig naar China wou stappen. Belgan was in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging in 2024 failliet, waardoor meer dan 400 mensen hun baan verloren. Intussen was er in China een zogenaamd spiegelbedrijf opgericht dat exact dezelfde chips produceerde als in Oudenaarde. Chips die gebruikt worden onder andere voor batterijen van elektrische auto's. De man in kwestie zit nu in voorhechtenis op verdenking van het stelen van bedrijfsgeheimen en lidmaatschap van een criminele organisatie.
5: Ja, en dat is geen onbekende techniek blijkbaar.
9: Nee, het is een praktijk waar onze staatsveiligheid al meermaals voor gewaarschuwd heeft. Zogenaamde Chinese investeerders die een klein Europees bedrijf overnemen, het vervolgens failliet laten gaan en dan dezelfde producten in China op grote schaal gaan produceren. Ja, de vraag voor onze overheid is natuurlijk hoe we onze eigen technologie beter kunnen beschermen tegen dit soort praktijken.
5: Vele, dankjewel. Wie bewust fraudeert met Vlaamse subsidies moet binnenkort niet alleen het gekregen geld terugbetalen, maar riskeert daarbovenop ook nog een boete tot €800.000. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Ook wanneer het parket de persoon niet voor de rechter brengt, zal Vlaanderen zelf een boete kunnen opleggen. Die zal gaan van €120.000 tot €800.000, afhankelijk van de ernst van de fraude. De Vlaamse regering zal er ook strenger op toezien dat subsidies niet terechtkomen bij mensen of organisaties die betrokken zijn bij bijvoorbeeld radicalisering, extremisme of terrorisme. Sinds gisteravond om 10 uur wordt er in alle gevangenissen in ons land weer gestaakt. De actie loopt nog tot vrijdagavond. De vakbonden klagen de overbewolking, het personeelstekort en de grote achterstand in het verlof van het personeel aan. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde hebben voorlopig nog geen oplossing gebracht, zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond ACV.
10: We hebben eigenlijk niets aan de maatregelen die de overheid aanbiedt, die tot nu toe enkel eigenlijk maar tijdelijke lapmiddelen blijken te zijn. En wij willen met deze staking eigenlijk een duidelijke oproep aan de politieke overheid geven om uiteindelijk structurele oplossingen aan te bieden.
5: De vakbonden bij De Lijn roepen controleurs in de regio Antwerpen op om vandaag niet te controleren of reizigers een geldig ticket op zak hebben voor bus of tram. Aanleiding is een incident zaterdagavond waarbij controleurs werden aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. Jo van der Herten van de Christelijke Vakbond. En die quote is blijkbaar niet beschikbaar. Dan gaan we gewoon naar het sportoverzicht. Want in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Anderlecht-kapitein Colin Kozemans vond toch dat zijn ploeg had moeten winnen.
11: Elk moment is een leermoment, ook als we wedstrijden winnen. Maar ja, goed, we zouden veel liever nog resultaten aan koppelen. En opnieuw hadden vandaag 3 punten kunnen misschien wel moeten zijn.
5: In het klassement is Anderlecht nu 11e, Racing Genk staat op plaats 8. En Beveren heeft zijn 2e overwinning beet van het seizoen. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. Op het WK basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg ook de 2e groepswedstrijd gewonnen. De Belgian Cats hadden het eerst lastig tegen Puerto Rico, maar ze wonnen uiteindelijk toch met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al opnieuw tegen Australië. Die wedstrijd zal het vervolg bepalen van het toernooi. Dat zegt speelster Julie van Loo.
12: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
5: Ik heb nog het weer voor u, droog en warm vandaag, met wat wolken hier en daar, maxima tot 29 graden. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust en nog 23 graden. Woensdag kans op pittige buien en tot 19 graden. Donderdag dan overwegend droog, maar vanaf vrijdag opnieuw meer en fellere buien. Vooraan in het nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen met ruime cijfers. Ze haalt net geen 44% van de stemmen, net geen absolute meerderheid is dat. De kans dat AfD echt aan de macht komt lijkt klein. Ze willen geen compromissen sluiten en niemand anders wil met hen samenwerken. Alle details op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Musica Divina. Hemelse en helende muziek in de Kempen. Constantinople, Brian Bruce Strings, Orlando Viles, Crème de la Voix, Noah Senden en vele anderen brengen momenten van waarheid. Musica Divina, een organisatie van Festival van Vlaanderen Kempen.
13: van 17 september tot 4 oktober. Samen met Clara.
4: Espresso. Met Clara de Dekker.

Zalig wakker worden in Malaga met de Spaanse jazzpianist Luis Capdevila. En FOMO, Fear of Missing Out, als u daar soms last van heeft, blijf dan zeker luisteren, want Mark Janssens die kan zo meteen misschien wel helpen.

0: De Chileense saxofoniste Melissa Aldana met Ocaso van José Antonio Méndez. Espresso. Vorige week is het nieuwe schooljaar begonnen en ook het nieuwe cultuurseizoen komt stilaan op gang. Het aanbod is zoals altijd gigantisch en kiezen is verliezen. Maar gelukkig hoeft u dat kiezen niet helemaal alleen te doen, want deze week schakelen wij in Espresso opnieuw een paar hulplijnen in. En vandaag is dat onze enige echte maestro. Mark Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clara.
0: Mark, er is zoveel te zien en te horen dat ik soms oprecht niet weet waar te beginnen, maar daarom ben jij hier vandaag. Jij hebt 3 concerten uitgekozen die we volgens jou niet mogen missen. Hoe moeilijk was het om er maar 3 uit te kiezen?
1: Eigenlijk niet zo moeilijk, omdat het is inderdaad gigantisch. Elk jaar opnieuw,
0: toch?
1: Overal.
0: En de seizoensbrochures als je in je bus krijgt.
1: Absoluut. En zeker de herfst- en de winterperiode, dan propt iedereen, elk cultuurhuis propt de avonden vol met concerten. Dus je hebt soms verschillende concerten op 1 avond. Ik vond het niet zo moeilijk, omdat natuurlijk ik laat ook een beetje mijn eigen smaak spreken.
0: Uiteraard.
1: En eigenlijk muziek waarvan ik zeg van, dit is muziek die je live moet horen. Dat is voor mij ook een belangrijk criterium.
0: Ja.
1: De drie voorstellen die ik heb, zeg ik van, als je met die muziek kennis wil maken, niet meteen met een opname beginnen, maar ga naar de concertzaal, ga het meemaken, want in een concertzaal voel je het vibreren, hè, en je knoken op je vel, en dat moet je met deze werken zeker doen.
0: Oké, heel benieuwd. Laten we beginnen. Voor welk concert moeten we volgens jou als eerste een kaartje proberen te bemachtigen?
1: Maar ik vind het fantastisch dat Mark Albrecht naar Antwerp Symphony Orchestra komt. De nieuwe chef-dirigent wordt daar. En de man kennende zou hij niet met een detail van een werk begonnen zijn, maar meteen met een groots werk om te laten horen wat hij in zijn mars heeft. Hè, want hij is al vele, vele jaren dirigent.
0: Mm-hmm.
1: En dat is die 3e symfonie van Mahler, zo'n typisch werk wat je live moet horen.
0: Wat een entree ook.
1: Dat geweldige entree. En ook voor het orkest. Maar ik denk dat ze er heel veel zin in hebben en dat Albrecht ook wel heel veel ervaring meebrengt. En die 3e van Mahler moet je meemaken. Daar zit alles in, dat zei Mahler ook. Hè. Heel de wereld zit in mijn symfonieën. Dus als je die indruk, als je dat gevoel niet hebt, dan is het fout. Er zit een koor, kinderkoor, prachtige solisten. Het slotdeel van die 3e van Mahler, wie het dan droog houdt, heeft volgens mij weinig gevoel in zijn lichaam. Maar het is iets wat je live moet meemaken. En ik heb 2 vrienden uitgenodigd, Clara, die nog nooit naar een orkest zijn gaan luisteren live en die ik meeneem naar Mahler 3, omdat ik denk van, laten we maar meteen erin duiken.
0: Wow.
1: En laten we maar meteen mensen het gevoel geven van, wauw, wat is dit inderdaad. En dan moet je Mahler live horen.
0: De ideale kennismaking. Ja. Oké, fantastisch, staat genoteerd. Waar stuur je ons nog naartoe?
1: Ja, iets heel anders. En we gaan dus over de taalgrens. We gaan graag naar Parijs en naar Berlijn om naar concerten te gaan. Maar waarom zouden we eens niet naar Namen gaan?
0: Ja, goed idee.
1: Ja, daar krijg je nog eens de H-mol-messen, die grote mis van Johann Sebastian.

0: als dat koor daar anderhalf uur zingt en die solisten zingen. Ja, heerlijk gewoon.
1: Dus daarvoor moeten we naar Namen.
0: Naar Namen, heel graag. Allons-y.
1: All right. En we hebben nog plaats voor één concert. Wat wordt dat?
0: We moeten nog een beetje op wachten, want het is pas op 11 maart volgend jaar. Het is het openingsconcert van het Clara Festival dan. En het is de Missa Solemnis van Beethoven. Het is het Beethovenjaar volgend jaar.
1: Dat weet jij al?
0: Dat weet ik al, ja. Soms weet ik al dingen die anderen niet weten. Zo gaat dat nu helemaal in het leven. Nee. Het is een fantastisch werk. Klaus Mäkelä met het Concertgebouworkest. Missa Solemnis. We weten van Mozart en Haydn dat ze veel religieuze muziek hebben gecomponeerd. Beethoven, een kleine mis. En deze grote Missa Solemnis. Redelijk overdonderend, maar Beethoven vond zelf dat het zijn beste werk was. En wie zijn wij om Beethoven tegen te spreken? En het is inderdaad ook weer zo'n heel mooie mis die je live moet meemaken. Het is, hij stuurt je alle hoeken van de kamer in, bij wijze van spreken. Het is soms zo monumentaal en dan is het weer zo intens. De drie werken die ik opgenoemd heb, zijn werken die meteen naar het hart gaan. Mm-hmm. En die je echt live moet meemaken. En denk ik daarna nooit meer vergeet. En die Missa Solemnis is... in zekere zin atypische Beethoven. Je moet je niet verwachten aan de vijfde symfonie of aan een strijkkwartet of aan een pianosonate. Een groot koorwerk. Maar wat Beethoven daar doet, is je tegelijkertijd een klets geven en een beetje aaien. En dat is Beethoven op zijn best.
1: Ja, en Klaus Mäkelä als dirigent. Alleen al dat is een reden om te gaan kijken.
0: Ja, met dat orkest uit Amsterdam. Dus ja, allen daarheen.
1: Oké, fantastisch. Drie concerten om een groot uitroepteken bij te zetten. Mark Janssens, dank je wel.
0: Veel plezier ermee.

0: Un bal, het tweede deel uit de symfonie Fantastique van Hector Berlioz door l'Orchestre de Paris, onder leiding van de Finse dirigent Klaus Mäkelä, die dus dit seizoen het Clara Festival mag openen op 11 maart met die Missa Solemnis van Beethoven. Het is ondertussen 8:30. Lodi, je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
1: Klopt, in de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn alle stemmen na de regionale verkiezingen van gisteren geteld. En uit de cijfers blijkt dus dat de extreemrechtse partij AfD net geen 44% van de stemmen haalt. Dat is te weinig voor een absolute meerderheid. Het aantal zetels van de CDU, de partij van federaal kanselier Merz, werd gehalveerd. AfD-lijsttrekker Sigmund sprak over een historische overwinning en zei dat het duidelijk is dat het volk verandering wil. De regeringsvorming in Sachsen-Anhalt belooft in elk geval erg moeilijk te worden. Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. Dat blijkt uit onderzoek van de RTBF en de Standaard. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging in 2024 failliet. En intussen begon een zogenoemd spiegelbedrijf in China dezelfde chips te produceren, die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage. En de Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker nog tot de winter zal doorgaan. Dat heeft hij gezegd na gesprekken in de hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en Europese veiligheidsadviseurs. Zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De VS willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Maar een grote doorbraak is er voorlopig nog niet. Droog en warm weer vandaag met wat wolken en tot 29 graden lokaal. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust bij nog 23 graden. Woensdag kans op stevige buien en dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Hoe geven staten, legers en musea vorm aan het collectieve geheugen? Welke verhalen overleven de geschiedenis en welke worden uitgewist? Ontdek het vanaf 5 september in de tentoonstelling Soul Witness van de Libanese kunstenaar Ali Cherim. Met audiovisuele werken, sculpturen, aquareltekeningen en installaties. Alle info op wheels.org. Samen met Clara.

Een stevige ouverture, altijd goed om een nieuwe week mee te beginnen. En deze kwam uit de opera L'amore industrioso van João de Sousa Carvalho. En als u van opera houdt, laat dan alles waar u nu mee bezig bent even vallen. De krant, de afwas, uw mailbox maakt niet uit. Want er is maar één plek waar u nu moet zijn. En dat is VRT Max. Daar geven we deze week weer elke dag een cultuurabonnement weg. En vandaag is dat een abonnement voor Opera Ballet Vlaanderen. Daarmee kan u gratis naar 5 operavoorstellingen, jawel 5. En één daarvan is Orphée et Eurydice van Christophe Willibald Gluck. Met die iconische aria J'ai perdu mon Eurydice. Maar er zit ook heel veel mooie dansmuziek in, zoals dit ballet. Ballet des Ombres, heureuse.

A nocte temporis, onder leiding van Reinhard van Mechelen met Ballet des Ombres Heureuse uit de opera Orphée et Eurydice van Von Gluck. En met een beetje geluk wint u vandaag dus wel dat abonnement voor Opera Ballet Vlaanderen. Als u meespeelt natuurlijk, dat kan de hele dag op VRT Max. Dus heel veel succes.

0: De Duitse gambiste Hille Perl met een arpeggiata van Karel Friedrich Abel.
1: Espresso.
0: En ik heb nog heel fijn nieuws uit Amsterdam, want onze eigen Luc Tuymans krijgt daar binnenkort een grote solo-tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Silent Music, zo zal de expo heten. En de opening is ergens in maart, dat is het enige wat we voorlopig weten. Maar in het Stedelijk hangt nu ook al werk van Tuymans. Onder andere een gigantisch portret van koningin Beatrix dat hij in 2012 schilderde. En daar komen binnenkort nog heel wat andere werken bij. Dus boek die treintickets richting Amsterdam maar alvast. Het zou me niet verbazen als Chantal Patin die van Harald besteld heeft en ondertussen wellicht ook al achter een interview met Tuymans aanzit.

De broers Lucas en Arthur Jussen met een wals voor twee piano's van Anton Arensky. En Sigeline Michiel die is hier ook net binnen gewalst, want het is bijna 9 uur, dus zometeen is er iedereen klassiek met een nieuwe componist van de week en ook een nieuwe quizvraag. Dus blijf zeker luisteren.

0: Het Belgian National Orchestra opent het seizoen met Mahler's Titaan. Vol natuurkracht, ironie en visionaire grandeur. Met Anna Vinitskaya, winnares van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Schumann's Piano Concerto. Vrijdag 11 september in Bozar. Alle info op nationalorchestra.be. Met de steun van de Nationale Loterij. Samen met Clara.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De extreemrechtse partij AfD heeft de verkiezingen gewonnen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalt 44% van de stemmen en dat is historisch, zegt Jeroen Rijgaard in Magdeburg in Duitsland.
2: Het is een historische overwinning voor de AfD, want ze doen wat geen enkele extreemrechtse partij in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog ooit gedaan heeft, 44% van de stemmen halen. Het is wel geen absolute meerderheid en dat betekent dat ze dus waarschijnlijk ook niet zullen meer regeren, want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en de AfD wil eigenlijk ook zelf met geen enkele andere partij hier samenwerken. Het zit hier volledig vast na deze verkiezingen. Wat wel duidelijk is, de klassieke partijen van de regering Merz, die hebben slagen gekregen. En dat wil vooral zeggen dat de Duitsers dus heel ontevreden zijn over de huidige gang van zaken in het land.
1: Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. Dat blijkt uit onderzoek van RTBF en De Standaard. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging in 2024 failliet. Intussen begon een zogenoemd spiegelbedrijf in China exact dezelfde chips te produceren die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage. Wie opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies kan boetes krijgen tot 800.000 euro, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze daarbovenop ook nog een hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Dat zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
3: Wel, we willen in Vlaanderen de subsidiestroom aanpakken en daar hoort natuurlijk ook de aanpak van subsidiefraude bij. Bij gesjoemel met subsidies was het tot op heden zo dat de boete erin bestond dat de subsidie gewoon moest terugbetaald worden, omdat er eenvoudigweg geen vervolgingsprioriteit was voor justitie. Daarom maken we er nu een administratieve boete van, waardoor dat in geval van gesjoemel met subsidies, dat je een boete kan oplopen tot en met 800.000 euro.
1: Op bussen en trams in de regio Antwerpen worden vandaag geen tickets gecontroleerd. De vakbonden van de lijn hadden de controleurs daartoe opgeroepen na een incident zaterdagavond. Een controleur werd toen aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. Dit is geen staking, zegt Jo van der Herten van de Christelijke Vakbond.
4: Nu, onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt. En voor alle duidelijkheid, de mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en ondertussen te komen in geval van incidenten of ongevallen. Maar er zullen op dit moment geen controles uitgevoerd worden.
1: De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker tot de winter zal doorgaan. Dat heeft hij gezegd na gesprekken in de hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseurs. Afgelopen zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De VS willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Maar een grote doorbraak is er nog niet, zegt ook collega Marijn Trio in Kiev.
5: Je krijgt dus dat proces dat eigenlijk al meerdere keren is opgestart, maar ook altijd is gefaald met dat grote twistpunt, het grootste twistpunt, de Donbass. Die regio in het oosten die Poetin gewoon wil krijgen zonder ervoor te moeten vechten, maar Oekraïne niet zomaar wil afstaan. Dus je voelt hier toch dat niemand er echt van uitgaat dat voor het einde van de winter er een oplossing zal komen voor deze oorlog. Dat zei Zelensky ook en dat hij hoopt op Amerikaanse hulp, waar de Amerikanen blijkbaar wel een pakket voor aan het samenstellen zijn. Want het zal hier opnieuw een loodzware winter worden. Door Russische beschietingen op energieinfrastructuur ongetwijfeld. Maar of daar dan ook Amerikaanse luchtafweerraketten eindelijk weer zouden toe behoren, dat is niet gezegd.
1: In de Indonesische hoofdstad Jakarta blijft de internationale luchthaven gesloten tot vanavond. Dat komt door een zware uitbarsting van de Anak Krakatoa-vulkaan. Daardoor zitten tienduizenden reizigers al meer dan 24 uur vast. De vulkaan ligt op meer dan 100 kilometer van de hoofdstad, maar de as maakt vliegen onmogelijk. Bovendien dreigt er een nieuwe uitbarsting. Indonesië wordt ook al wekenlang geplaagd door een dikke rookwolk door de vele bosbranden. Droog en warm vandaag met wat wolken en tot 29 graden. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust en 23 graden. Woensdag kans op felle buien en dan halen we nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
6: De verkiezingsoverwinning van de extreemrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is overweldigend. Dat schrijft Inge Gijs in de Standaard. Kiezers voelen zich economisch in de steek gelaten en zien de partij als laatste redmiddel. Dat is vooral de schuld van de traditionele partijen die maar geen antwoord bieden op de problemen van de mensen. Toch zal de AfD die problemen niet oplossen. Economen berekenen dat de economie er onder een AfD-bestuur alleen maar verder op achteruit zal gaan. Maar tegen de tijd dat kiezers dat beseffen, zal de partij wel een nieuwe zondebok gevonden hebben. Naar het belang van Limburg. De 44% van AfD is ongezien in het naoorlogse Duitsland. Migratieangst speelt zeker mee, maar volgens Bart Beynes is dat niet de enige verklaring. De regio verloor na de Duitse hereniging veel industriële jobs. Jongeren trokken weg en de werkloosheid flirter met de 25%. Economische onzekerheid en maatschappelijke vervreemding blijven nooit lang zonder politieke gevolgen. Die rusten vaak op een bed van racisme en verloren vertrouwen in gevestigde partijen. In het Nieuwsblad zegt Hannes Heindricks dat de verkiezingsuitslag in Sachsen-Anhalt een aardverschuiving is. De Duitse kiezer gooit zijn schroom overboord. Vooral de partij van bondskanselier Merz, de CDU, krijgt een pandoering. En dat is ook een probleem voor Europa. Vanuit extremistische hoek wordt aangestuurd op een extreemrechtse golf die het hele Europese project verder moet ondermijnen. Het brede politieke centrum heeft de aardsmoeilijke taak die vloedgolf te stoppen. Zelfde analyse bij Erik Tsiarchik in De Tijd. De monsterscore van AfD is een schokgolf voor heel Duitsland. Als je ziet dat de christendemocraten van CDU zakken van 37 naar 18,5%, dan weet je dat AfD vooral profiteert van het dramatische falen van de middenpartijen. Over 2 weken volgen er nog verkiezingen in Duitse deelstaten en ook daar zou AfD flink kunnen groeien. Zonder koerswijziging van de traditionele partijen dreigt de opmars van extreemrechts zich verder te zetten, ook elders in Europa. Het is makkelijker om een hond voorbij een worstenkraam te krijgen dan Europees uiterst rechts voorbij een berg corrupt geld. Dat schrijft Bart Eekhout in De Morgen. Bij de Britse partij Reform wilden 2 toplui illegaal buitenlands geld aannemen om de campagne te financieren. En ook Nigel Farage zelf moest zich laten herverkiezen omdat hij donaties niet had aangegeven. Dat is geen alleenstaand geval. Ook bij de Oostenrijkse FPÖ, het Franse Rassemblement National en de Duitse AfD kwamen banden met buitenlands geld aan het licht. Hier ligt een kans voor politici uit het belaagde centrum. Het is tijd om de redelijkheid weer te laten zegevieren en om de uiterst rechtse uitdagers op hun plek te zetten als de nutteloze, schreeuwende valspelers die ze zijn. Zoals te verwachten was, schiet MR-voorzitter Boucher als eerste met scherp in de begrotingsonderhandelingen. Er komt geen BTW-verhoging, klinkt het stellig. Toch zou die BTW-verhoging tot 3 miljard euro per jaar kunnen opbrengen. Veel meer dan zijn eigen alternatieven, zoals minder ambtenaren of het afschaffen van de Senaat. Boucher doet aan politiek vanuit zijn buikgevoel, schrijft Fleur Mees in het laatste nieuws. Maar niet alleen Boucher houdt vast aan zijn stokpaardjes. Ook premier De Wever blijft een lastenverlaging van 5 miljard euro beloven. Wie in het politieke mijnenveld van de begrotingsonderhandelingen krampachtig kiest voor de eigen heilige huisjes, speelt een gevaarlijk spel. Vanaf vandaag rijden er dagelijks 2 treinen tussen Antwerpen en Keulen en dat vindt Christophe Willox in Gazet van Antwerpen goed nieuws. Maar wie naar verder gelegen Europese steden wil reizen, botst op problemen. Een gemiste aansluiting kan een hele reis in de war schoppen, al wil Europa daar met nieuwe regels iets aan doen. Bovendien is een trein naar Kopenhagen van ruim 12 uur even duur als een vlucht van 1,5 uur, onder meer omdat kerosine niet belast wordt. Het is hoog tijd om die oneerlijke vrijstelling af te schaffen. In deze tijden van klimaatverandering kunnen we de uitstoot van CO2 niet blijven subsidiëren. Treinen in Europa verdienen een eerlijkere kans. Het is maandag 7 september, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
7: Iedereen klassiek. Met Siglinde Michiel.
8: Goedemorgen. Heeft u een beetje last van de maandagblues? Ik kom u eruit halen, samen met Felix Mendelssohn.

Hilary Hahn en het Philharmonisch Orkest van Oslo onder leiding van Hugh Wolf. Met het slotdeel uit het Vioolconcerto in E-klein van Felix Mendelssohn. Vorige week was hij onze componist van de week. Binnen een tiental minuten komt u te weten wie we deze week meenemen doorheen de voormiddag. Het is een mooie kans om de verschillende facetten van een bepaalde componist eens wat beter te leren kennen. Misschien herontdekt u wel iets moois dat u vergeten was, ontdekt u iets wat u helemaal nog niet kende, of herinneren we u er gewoon aan dat sommige stukken fantastisch blijven, hoe vaak u ze ook al hebt gehoord.

Muziek waar Jean Rondeau en Thomas Dunford naar eigen zeggen van in de wieg mee zijn grootgebracht. Les Barricades Mystérieuses van François Couperin. Hier speelden ze het samen.

Filippo Pantieri met drie delen uit een pianoconcerto van Antonio Salieri. En wie de naam Salieri hoort, die denkt meteen misschien ook aan Mozart. Maar eigenlijk had Salieri een veel nauwere en belangrijkere band met onze componist van deze week, namelijk Christoph Willibald von Gluck. Salieri werd de protégé van Gluck. Hij kreeg van hem ook heel wat kansen die zijn carrière vooruit geholpen hebben. We duiken deze week dus in de muziek van 18e eeuwer Christoph Willibald von Gluck. We beginnen meteen met zijn bekendste opera, Orfeo et Euridice. Eerst in het Italiaans op de planken gebracht in Wenen. En 12 jaar later volgde ook een Franse vertaling, Orfeo et Euridice. Het verhaal van Orpheus die zijn geliefde Euridice achterna reist naar de onderwereld en haar weer terug wil brengen. Nu, waarom is die opera zo belangrijk binnen het werk van Gluck? Wel, hij wilde de traditionele Italiaanse opera eigenlijk hervormen. Hij vond dat er veel te veel show-aria's met vocale capriolen waren, dat het allemaal veel te veel om sterzangers ging en dat dat afleidde van de dramatische kracht van het verhaal. Gluck wilde meer nadruk op de emoties en hij gebruikte daarvoor bijvoorbeeld kortere aria's en hij gaf ook een grotere rol aan het orkest, koren en dans. En het verhaal van Orpheus, dat was daar ideaal voor. Geen ingewikkelde plot-twists. Het is eigenlijk redelijk eenvoudig, emotioneel direct en het draait ook allemaal om heel herkenbare gevoelens van liefde, verlies en hoop.

Ibarokisti onder leiding van Diego Fasolis en contratenor Philippe Jarouski met enkele delen uit Orfeo et Euridice van Christoph Willibald von Gluck. Een sinfonia, een aria Chiamo il mio ben così en daarna de aria Che farò senza Euridice. En wie die opera van Gluck trouwens graag eens live wil zien, doe dan zeker mee aan onze wedstrijd op VRT Max vandaag. Want ook deze week geven we elke dag een abonnement weg voor het nieuwe cultuurseizoen. Vandaag is dat een abonnement voor 4 opera's bij Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen. Met onder andere tickets voor Orphée et Eurydice, de Franse versie dus van die opera van Gluck, eind oktober. Het enige wat u moet doen is 1 vraag beantwoorden via Clara op VRT Max.

Assez vif, très rythmé uit het strijkkwartet van Maurice Ravel, gespeeld door het Hagen Kwartet. Het gebeurt wel eens vaker dat een muzikant een bijnaam krijgt, maar dat mensen iemand terrorist, pianist beginnen noemen, dat is wel bijzonder. Friedrich Gulda die schopte tegen alle mogelijke heilige huisjes in de klassieke muziek, vooral omdat hij vond dat de klassieke muziekwereld te star was, te ouderwets, te veel gericht op prestige, wedstrijden en conformisme. Hij kleurde liever buiten de lijntjes, buiten de genrelijntjes bijvoorbeeld. Hij was bijvoorbeeld ook een top jazzpianist. Zijn concerten waren vaak heel avontuurlijk. Hij begon dan te improviseren of verwerkte allerlei bijzondere stukken in zijn programma's. En hij heeft ooit zelfs eens zijn eigen dood in scène gezet. Hij liet een vals overlijdensbericht verspreiden, maar een paar dagen later dook hij alweer op en organiseerde hij in Wenen een groots concert dat hij zijn Resurrection Party of Verrijzenisfeest noemde. Hier houdt hij het iets rustiger, Friedrich Gulda, in enkele delen uit de Suite Bergamasque van Claude Debussy.

Friedrich Kolda als twintiger, een opname uit de jaren 1950. Menuet, Clair de Lune en Passepied uit de suite Bergamasque van Claude Debussy. En dit is Melbonis uit haar sonate voor viool en piano.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Met Lode Roels. Goedemorgen. Discriminatie op de huurmarkt is de voorbije 20 jaar nauwelijks verbeterd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering hebben minder kans om uitgenodigd te worden om de huurwoning te gaan bezoeken. En dat ondanks allerlei overheidscampagnes van de afgelopen jaren. Dat zegt socioloog Pieter Paul Verhagen van de VUB.
3: In de jaren 80, 90 zijn er wel stappen vooruit gezet. De heel openlijke discriminatie, die is eruit. Je gaat niet meer van die bordjes zien van niet voor vreemdelingen. Maar de meest subtiele discriminatie, waarbij dat eigenlijk kandidaten met een vreemde naam of in een rolstoel gewoon geen antwoord krijgen, dat gebeurt toch wel nog 1 op de 5 gevallen. De afgelopen 20, 25 jaar is de discriminatie niet gedaald, nog in België, nog in de wereld.
2: De onderzoekers raden aan om praktijktests te doen vanuit de overheid, zodat verhuurders die discrimineren bestraft kunnen worden. Wie opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies kan boetes tot €800.000 krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze daarbovenop nog een hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Ook als het parket er geen zaak van maakt. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen grootschalige en kleinschalige fraude, zegt Vlaamse minister van Financiën Ben Weitz.
4: Een concreet voorbeeld waarbij dat bijvoorbeeld in het kader van het opleidingsverlof dat er subsidies worden aangevraagd voor opleidingen die uiteindelijk niet georganiseerd zijn geworden. Wanneer het gaat over echt kleine vergrijpen, wie bewust verzwijgt dat hij geen of maar gedeeltelijk recht heeft op een subsidie, riskeert een boete tot €120.000. Maar als het gaat over grootschalige fraude, ja, dan kan daar een boete op staan tot €800.000.
2: Elektrische wagens worden in Europa steeds goedkoper vergeleken met wagens op benzine of diesel. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de internationale onderzoeksorganisatie ICCT. Op de Duitse automarkt daalde de aankoopprijs van volledig elektrische wagens op 5 jaar tijd met 18%. Tegelijkertijd stegen de prijzen van verbrandingsmotoren met 2%. Ook het rijden zelf is goedkoper. Wie in 2025 elektrisch reed, betaalde gemiddeld 1/3 minder dan iemand met een vergelijkbare benzine- of dieselwagen. Door de elektrificatie van het wagenpark werd vorig jaar ook al voor €4,5 miljard minder fossiele brandstoffen getankt in Europa. In Portsmouth in het zuiden van Engeland zijn vannacht opnieuw rellen uitgebroken tussen gemaskerde demonstranten en de politie. Aanleiding was de aankomst van een bootje met migranten vanuit Frankrijk. Enkele honderden demonstranten wilden beletten dat ze werden overgebracht naar een asielcentrum. Eergisteren was er gelijkaardig protest in Dover. Daar blokkeerden gemaskerde betogers de toegangswegen naar de stad uit protest tegen de migranten die met rubberbootjes de oversteek wagen. De Britse regering heeft het protest veroordeeld. De Belgische Voetbalbond zal de kandidatuur van Gianni Infantino voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter niet steunen. Gisteren bevestigde de FIFA dat hij opnieuw kandidaat is om langer voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond. Dat de Belgische Voetbalbond die kandidatuur niet steunt, komt onder meer door de plannen die Infantino had om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar ook het dossier rond de rode kaart van de Amerikaan Balogun op datzelfde WK. Na tussenkomst van president Trump kon die toch spelen tegen de Rode Duivels. Hier en daar wat wolken, maar het blijft wel droog en warm vandaag. Temperaturen rond 26 graden in het centrum, lokaal mogelijk nog wat warmer. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust en nog 23 graden. Woensdag kans op felle buien en tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara.
5: Iedereen klassiek.

Paavo Järvi en het Ests Nationaal Symfonieorkest met twee delen uit de Holberg-suite van Edvard Grieg, Gavotte en Rigaudon. Blij dat u er bent deze voormiddag voor iedereen klassiek. En als u van opera houdt, dan kan ik u alleen maar aanraden om vandaag eens te gaan kijken naar Clara op VRT Max. Want u kan misschien komend seizoen op onze kosten enkele voorstellingen bijwonen in de Opera van Antwerpen. We geven vandaag een abonnement weg voor 4 opera's van Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen dus. 4 keer genieten van Gluck, Andriessen, Schreke en Prengels met onze groeten. Daar mag je toch wel eens het glas op heffen.

Libiamo Nellietti Calici, het drinklied uit La Traviata van Giuseppe Verdi met Placido Domingo, Iliana Kotrubas en het Bayerisches Staatsorkester en het Bayerischer Staatsopernkoor onder leiding van Carlos Kleiber. Dat was even een serieuze tongue twister. Maar mocht u dus graag dat opera-abonnement voor Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen willen winnen, 4 opera's, Gluck, Andriessen, Schreke en Prengels, u hoeft mij geen berichtje te sturen, maar wel even gaan kijken bij Clara op VRT Max. Daar vindt u de vraag die u moet beantwoorden. En dan is het alleen maar duimen natuurlijk. Dus rep u als de kippen naar VRT Max of als de kuikens.

Het mag ook eens de originele pianoversie zijn. Het moet niet altijd de orkestratie zijn. Sergio Tiempo speelde enkele delen uit beelden uit een schilderijententoonstelling van Modest Mussorgsky. Iedereen klassiek in de voormiddag, dat betekent elke dag ook een kleine muzikale quizvraag. Het is helemaal voor de eer, u kan er niks mee winnen, behalve misschien een goed gevoel over uzelf of een nieuw weetje voor in uw repertoire. Straks na Mozart.

0: Een elegant allegretto van Mozart uit zijn quintet voor piano en blazers. U hoorde Neil Black, Thea King, Anthony Halstead, Graham Sheen en Murray Pariah.
1: Iedereen klassiek. Met Sieglinde Michiel.
0: Straks mag u mij een berichtje sturen met het juiste antwoord op onze muziekvraag van vandaag. Onze quizmaster voor één dag heeft het voor een keertje niet over hoge drukgebieden of hitterecords, maar wel over klassiek.
2: Hallo, ik ben Sabine Hagedoren, de weervrouw. U kent waarschijnlijk het spreekwoord: als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel.
3: Oh, dat begint hier te regenen.
2: Wel, ik wil het even over Parijs hebben. Want ik ben niet de enige fan van die geweldige stad.
4: Parijs.
2: De Amerikaanse componist George Gershwin was zo verliefd op Parijs dat hij er zelfs een ode voor componeerde. Weliswaar met de lichtjes voorspelbare naam An American in Paris. Maar weet u ook welk instrument Gershwin gebruikte om het verkeer in Parijs anno 1928 te verklanken? Deed hij dat met een bugel of met een autoklaxon?

0: Haalde George Gershwin voor An American in Paris een autoklaxon op het podium of gebruikte hij een bugel om het drukke verkeer in Parijs te verklanken? De meningen waren heel erg verdeeld. Als ik het goed tel, dan was het ongeveer 50-50. Maar Sabine Hagedoorn die heeft het enige juiste antwoord voor u.
1: Met een autoklaxon. Maar dat wel eentje uit de jaren stilletjes dus.
0: Ja, en zelfs meer dan één, want het is een interessante toevoeging aan de percussieafdeling dus. Vier verschillend gestemde klaxons van echte taxis die George Gershwin speciaal uit Parijs had laten overkomen. En de bugel die mag schitteren in deze muziek van Jan de Haan.

Sweet Sunset, een solo voor bugel en fanfare van Jan de Haan. Gespeeld door Steven Schuurmans en de koninklijke fanfare Kempenbloei Achel onder leiding van Ivan Meilemans. De Britse kroonprins William en zijn vrouw Catherine hebben eind april dit jaar hun 15e huwelijksverjaardag gevierd. Ik kan me allerlei verschillende scenario's inbeelden van dingen die ze samen gedaan hebben om dat te vieren. Het een al wat wilder dan het andere. Maar misschien hebben ze voor hun jubileum dan ook nog eens opnieuw geluisterd naar de muziek die speciaal voor hen werd gecomponeerd. John Rutte bijvoorbeeld, die schreef voor hun huwelijksceremonie een nieuwe hymne. This is the day.

Chaconas van Giovanni Felice Sanchez. Wat lekkers uit de muzikale boomgaard van Lux Beata. Onder leiding van Frederik Hildebrand komt uit hun album Les Vergers Musicaux. En dit is de Staatskapelle Dresden onder leiding van Wolfgang Sawallisch. Met een fragment uit de derde symfonie van Robert Schumann.

0: In Pompidou praat Nicky Aarts met schrijver Benjamin Moser.
1: Dit gaat heel diep terug naar mijn Joodse opvoeding, mijn Joodse achtergrond.
0: In zijn nieuwe boek stelt hij 12 Joodse denkers voor en hun kritische kijk op Zionisme.
1: En eigenlijk is dit boek het verhaal van alles wat ik heb ontleerd.
0: In Pompidou, woensdag om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Discriminatie op de huurmarkt is de afgelopen 20 jaar nauwelijks verbeterd. Dat blijkt uit een onderzoek van Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering hebben minder kans om uitgenodigd te worden om de huurwoning te bezoeken. En dat ondanks allerlei overheidscampagnes van de afgelopen jaren. Dat zegt socioloog Pieter Paul Verhagen van de VUB.
4: In de jaren 80, 90 zijn er wel stappen vooruit gezet. De heel openlijke discriminatie, die is eruit. Je gaat niet meer van die bordjes zien van niet voor vreemdelingen. Maar de meest subtiele discriminatie, waarbij dat eigenlijk kandidaten met een vreemde naam of in een rolstoel gewoon geen antwoord krijgen, dat gebeurt toch wel nog 1 op de 5 gevallen. De afgelopen 20, 25 jaar is de discriminatie niet gedeeld, nog in België, nog in de wereld.
3: De onderzoekers raden aan om praktijktests van de overheid uit te voeren, zodat verhuurders die discrimineren bestraft kunnen worden. Wie opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies kan boetes tot €800.000 krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze daarbovenop ook nog een hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Dat zegt minister van Financiën Ben Weitz.
5: Bij gesjoemel met subsidies was het tot op heden zo dat de boete erin bestond dat de subsidie gewoon moest terugbetaald worden, omdat er eenvoudigweg geen vervolgingsprioriteit was voor justitie. Daarom maken we er nu een administratieve boete van, waardoor dat in geval van gesjoemel met subsidies dat je een boete kan oplopen tot en met €800.000.
3: In Servië komen duizenden mensen een laatste groet brengen aan de overleden generaal Ratko Mladic. Zijn lichaam ligt opgebaard in een kerkje in de buurt van de Servische hoofdstad Belgrado en straks krijgt hij een staatsbegrafenis. Mladic was de leider van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij is gestorven in Den Haag. Daar zat hij een levenslange celstraf uit wegens oorlogsmisdaden en genocide. Een deel van de Serviërs ziet Mladic wel nog altijd als een oorlogsheld. In Portsmouth in het zuiden van Engeland zijn vannacht opnieuw rellen uitgebroken tussen gemaskerde demonstranten en de politie. Aanleiding was de aankomst van een bootje met migranten vanuit Frankrijk. Enkele honderden demonstranten wilden beletten dat ze werden overgebracht naar een asielcentrum. Eergisteren was er gelijkaardig protest in Dover. Daar blokkeerden gemaskerde betogers de toegangswegen uit protest tegen de migranten die met rubberbootjes de oversteek wagen. De Britse regering heeft het protest intussen veroordeeld. De Belgische Voetbalbond zal de kandidatuur van Gianni Infantino voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter niet steunen. Gisteren bevestigde de FIFA dat hij opnieuw kandidaat is om langer voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond. Dat de Belgische Voetbalbond de kandidatuur niet steunt, komt onder meer door de plannen die Infantino had om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Maar ook door het dossier rond de rode kaart van de Amerikaan Balogun op datzelfde WK. Na tussenkomst van president Trump kon die toch spelen tegen de Rode Duivels. Hier en daar wat wolken, maar het blijft wel droog vandaag en warm ook. Temperaturen rond 26 graden in het centrum, lokaal mogelijk nog wat meer. Morgen in de loop van de dag dan regen vanaf de kust. We halen nog 23 graden. Woensdag kans op felle buien en dan stokt de temperatuur op 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Sigelinde Michiel.
6: Goedemorgen, ik mag uw gezelschap houden tot de middag. Mahler, Händel en Holst komen straks ook langs. Maar eerst het excuus om recht te staan en uw armen en benen even los te gooien. Een wals van Johann Strauss.

even heerlijk rondzwieren met de Schatzwalze van Johann Strauss uit Der Zigeunerbaron. Het Johann Strauss Orkest van Wenen speelde onder leiding van Willy Boskowski uit een operette die zich afspeelt in Hongarije en Wenen in de 18e eeuw. Locaties en een tijd die Joseph Haydn ook goed kende.

Joseph Haydn noemde dit zelf een Hongaars rondo, maar onder muziekliefhebbers begon al snel de bijnaam Rondo alla Zingarese te circuleren. Een deel uit zijn 39ste pianotrio, hier gespeeld door het Münchner Klaviertrio.

Joyce Di Donato en Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emilianichev. Met dat mooie uit de Rückert-lieden van Gustav Mahler. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Op 17 juli 1717, een mooie datum, om 8 uur 's avonds stapte koning George de I van Engeland samen met een heleboel aristocratische vrienden in een bootje voor een tocht op de Thames. Op een andere boot naast hen zaten zo'n 50 muzikanten die nieuwe muziek speelden van George Frederick Handel, Water Music. De koning die vond het blijkbaar zo mooi dat hij het de muzikanten nog zeker 3 keer opnieuw liet spelen, op de heenweg en op de terugweg. Het arme orkest heeft gespeeld van 8 uur 's avonds tot lang na middernacht, met alleen een kleine pauze. Dit is Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht, met 2 delen uit die Water Music Suite van Handel.

Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht met Rigaudon en Dances uit de Water Music Suite van George Frederick Handel. En Handel is trouwens niet de enige die watermuziek heeft geschreven. Een jaar of 6 nadat hij zijn Water Music componeerde, vierde ze in Hamburg de 100ste verjaardag van de Hamburgische Admiraliteit, de belangrijkste maritieme en havenautoriteit van de stad. Een groot feest en dat vroeg om feestelijke muziek. En daar heeft Georg Philipp Telemann voor gezorgd met zijn ouverture Wassermuziek, Hamburger Ebb und Flut.

0: Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht met enkele delen uit de ouverture Wasse Muziek, Hamburger Ebb und Flut van Georg Philipp Telemann.
1: Iedereen klassiek.
0: Heeft u ooit al eens tranen met tuiten zitten huilen terwijl u naast uw kind naar een tekenfilm aan het kijken was? Ik in elk geval wel, en het is nog niet eens zo lang geleden. De avonturen van Bluey en haar familie zijn bij heel veel kinderen een grote hit. Vier Australische schaapshonden, ze zijn bij ons thuis ook vaste gast. Maar ik merk dat volwassenen ook vaak blijven hangen bij de afleveringen. En dat heeft met de humor te maken, maar ook met de muziek. Want de soundtrack is heel vaak gebaseerd op bekende klassieke stukken. Het zijn op zich typische kinderverhalen, leren fietsen bijvoorbeeld of doen alsof je kan toveren. Maar twee zusjes die achter elkaar aanlopen omdat ze van elkaars ijsje willen likken, het krijgt meteen het elan van een ballet met de bloemenwals van Tchaikovsky erbij. Of een klasgenootje van Bluey knutselt een prachtig kabouterdorp. Een fantasiewereld die nog een stuk magischer wordt dankzij de derde symfonie van Camille Saint-Saëns.

0: komen wonen?
1: Natuurlijk kan dat. Moet je toch zien.
2: Maar de aflevering die met stip op 1 staat bij kleine en grote Bluey-liefhebbers, die heet Slaaptijd of Sleepy Time in het Engels. Het is de aflevering waarbij ik soms even naar de keuken moet vluchten omdat ik ermee moet huilen, want verhaal en muziek passen zo perfect in elkaar. Bingo, het kleine zusje van Bluey, wil voor het eerst alleen in haar grote bed slapen. Ze droomt dat ze helemaal alleen door de ruimte reist. Ze springt van planeet naar planeet en plots doemt daar de zon op, warm en nabij. En ze hoort de stem van haar mama die haar zegt: ik zal er altijd zijn, ook als ik niet bij je ben, want ik hou van je. En dan die fantastische, meeslepende strijkersmelodie uit Jupiter van Gustav Holst erbij.

Ja, ik geef het toe. Ik heb weer een traan moeten wegpinken. Jupiter, the bringer of jollity uit The Planets van Gustav Holst. Hier door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle. Maar zo mooi gebruikt in de aflevering Sleepy Time uit Bluey. En het Queensland Symphony Orchestra heeft begin dit jaar trouwens een album uitgebracht met muziek uit die tekenfilmreeks Bluey. Er staat een heel mooi filmpje online van de opname van hun versie van Jupiter met stukjes uit de tekenfilm erover gemonteerd, zodat je helemaal mee bent met het verhaal.

Bariton Dietrich Fischer-Dieskau en Gerald Moe met Das Lied im Grünen van Franz Schubert. Mocht u nog niet meegespeeld hebben, vergeet dan niet dat u via Clara op VRT Max vandaag een abonnement kan winnen voor 4 opera's bij Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen. Veel geluk mocht u meedoen en in elk geval veel luisterplezier met Music Matters straks met Olaf Grondelaars. Mooie dag nog.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Duitsland wordt bekeken wat de politieke gevolgen zijn van de regionale verkiezingswinst van het AfD gisteren. Wie een verkeersboete online betaalt, krijgt voortaan getuigenissen van verkeersslachtoffers te zien. En in Engeland kwam het opnieuw tot rellen bij antimigratieprotest. Goedemiddag. In Duitsland zitten de nationale partijen op dit ogenblik samen over de verkiezingsuitslag gisteren in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De CDU zegt dat er geen vragen gesteld worden bij de positie van kanselier Merz. En intussen komen uit de AfD en de kleinere partij BSW verschillende geluiden over de coalitievorming in Sachsen-Anhalt. Jeroen Rijgaard, je bent intussen in Berlijn. Wat hoor je daar?
2: Wel, bij de AfD klonk het gisteren nog fel dat ze enkel met een absolute meerderheid willen besturen. Dat zei de lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Sigmund. Maar de nationale partijleiding zegt dat ze nu toch openstaan voor gesprekken met andere partijen. Ze spreken elkaar dus eigenlijk wat tegen momenteel. En tegelijkertijd blaast ook de BSW, de kleine radicale partij, warm en koud over steun aan de AfD. Je moet weten, zij hebben met 5 zetels echt een sleutel in handen. Enerzijds zeggen ze dat ze enkel een onafhankelijke minister-president willen steunen, die dus boven de partijen staat. Anderzijds zeggen ze ook dat ze zich bij een stemming over de minister-president willen onthouden. En dan wordt het technisch, dat zou kunnen betekenen dat ze met die onthouding een minister van president van de AfD mee mogelijk zouden kunnen maken, want na 3 stemrondes wordt het gewoon de kandidaat met de meeste stemmen. En dat zou dan Sigmund van de AfD kunnen zijn als er ergens nog een parlementslid voor hem stemt. Je hoort, het is allemaal bijzonder ingewikkeld, maar dus niet uitgesloten dat op die manier de AfD toch nog aan de macht komt. Dat wil wel niet zeggen dat de BSW een regering wil met de AfD. Dus daar blijft op dat vlak nog erg veel onduidelijkheid over hier de ochtend na de verkiezingen.
1: Oké, Jeroen Rijgaard vanuit Berlijn, dankjewel. Wie vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, krijgt eerst een video te zien met getuigenissen van ouders die een kind verloren in een verkeersongeval. Met die campagne wil justitiebestuurders wijzen op de gevaren van te snel rijden. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is namelijk gelinkt aan overdreven of onaangepaste snelheid. Een van de getuigen is Vivianne, die haar zoon verloor bij zo'n ongeval. Tess de Keerschieter ging luisteren.
3: Hij had een lift gekregen naar huis en spijtig genoeg is die rit verkeerd afgelopen. Tegen heel hoge snelheid zijn ze ingereden op een vrachtwagen. Dat is een dag dat uw leven stopt.
4: Vivianne verloor haar zoon Nathan 12 jaar geleden. Het is één van de getuigenissen die bestuurders te zien krijgen wanneer ze vanaf vandaag online een verkeersboete betalen.
3: Het is altijd zinloos als je te snel rijdt en daardoor iemands leven ontneemt. Dat is het niet waard dat je zo snel rijdt.
4: De federale regering wil het aantal verkeersdoden tegen 2050 naar 0. Sensibilisering is één van de puzzelstukjes om dat te bereiken, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
5: Ik durf toch te veronderstellen dat als je geconfronteerd wordt met de emotie van die moeders die hun kind zijn verloren door in dit geval overdreven snelheid, dat je de volgende keer als je het stuur neemt, dat je even gaat nadenken omdat je weet welke vreselijke gevolgen er kunnen zijn.
4: Vivianne hoopt vooral dat bestuurders zich bewuster worden van hun rijgedrag en de gevolgen ervan.
3: Het kan iedereen overkomen en dat wens je niemand niet toe.
1: Vanmorgen is voor het eerst een Duitse hoge snelheidstrein vanuit Keulen in Antwerpen aangekomen. De nieuwe treinverbinding zal 2 keer per dag rijden en heeft in ons land tussenstops in de luchthaven van Zaventem en ook in Leuven en Luik. Gunter Joosen wachtte de trein op in Antwerpen Centraal.
6: De gloednieuwe ICE hoge snelheidstrein liet op zich wachten. Maar met 28 minuten vertraging kwam hij glimmend het station van Antwerpen Centraal binnengereden. De topvrouw van de NMBS, Sophie Dutourbaar, stapte trots uit. Het is een grote dag, zegt ze.
7: Vanaf vandaag wordt dus Antwerpen met Keulen verbonden op een duurtijd van 2 uur en 20 minuten. En dat op de meest duurzame manier, op een zeer comfortabele manier, met een spiksplinternieuwe trein.
6: De trein stopt ook in de luchthaven van Zaventem. En dat is erg interessant voor Brussels Airlines, zegt woordvoerder Nico Cardone.
8: Je kan met 1 ticket bijvoorbeeld van Keulen naar Accra in Ghana reizen. Net omdat we korte vluchten zoveel mogelijk willen vervangen door duurzamer vervoer, zoals deze hoge snelheidstrein.
6: Peter Meulen. Meukes van Trein Trambus is ook blij met de nieuwe internationale verbinding. Maar hij zou liever zien dat binnenlandse reizigers ook aan een binnenlands tarief zouden kunnen meerijden.
9: Het is te gek dat een trein zoals deze, die toch heel wat beschikbare plaatsen heeft, ja, toch met heel veel lege plaatsen door België rijdt, terwijl binnenlandse reizigers daar ook gebruik van zouden kunnen maken.
1: In Servië komen duizenden mensen een laatste groet brengen aan de overleden generaal Ratko Mladic. Zijn lichaam ligt opgebaard in een kerkje in de buurt van de Servische hoofdstad Belgrado. Straks krijgt hij daar een staatsbegrafenis. Mladic was de leider van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij is gestorven in Den Haag. Daar zat hij een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden en genocide. Een deel van de Serviërs ziet hem nog altijd als een oorlogsheld. In Portsmouth, in het zuiden van Engeland, zijn vannacht opnieuw honderden betogers op straat gekomen na de aankomst van een boot met migranten vanuit Frankrijk. Eergisteren was er gelijkaardig protest in Dover. Meer uitleg door Veerle de Vos.
4: Honderden demonstranten, vele gemaskerd en in het zwart, raken slaags met de politie. Portsmouth ligt meer dan 200 kilometer ten westen van Dover, maar toch arriveerde ook hier een boot met 140 migranten vanuit de Franse havenstad Cherbourg. Stuur ze terug, roept de menigte. Net zoals in Dover was via sociale media opgeroepen om in Portsmouth te komen protesteren door medewerkers van Tommy Robinson, de extreemrechtse activist die eerder al grote anti-migratieprotesten organiseerde in Britse steden. Volgens staatssecretaris Emma Reynolds arriveren er nogthans beduidend minder migranten met rubberbootjes dan vorige jaren.
10: The level of boat crossings is at a 7-year low, 43% down. The numbers of people coming over in boats compared to last year.
4: De Britse regering veroordeelt de protesten.
1: Op het WK basketbal spelen de Belgian Cats op dit ogenblik hun laatste groepswedstrijd. Tegen Australië is dat. De winnaar van het duel gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De verliezer moet nog een tussenronde spelen. Karel Bertelen, hoe doen de Cats het?
11: Het is bijna rust, Lode, nog 6 seconden en de Cats staan voor 37-33. Dat is heel goed nieuws. Ze komen wel van een voorsprong van plus 12. Oh, en een schitterende driepunter van Billy Messi om deze eerste helft af te ronden op een prachtig moment. En een beetje de kers op de taart van deze zeer goede eerste helft. Dat Emma Meesman die weer volledig zichzelf is met 14 punten. En met deze driepunter van Billy Messi gaan we naar de rust met een voorsprong van 40-33. Prima eerste helft. Het publiek, 2000 supporters in de zaal, staan allemaal recht, juichen de Cats toe. En dat is omdat het ook wel een hele goede match is. Tegen het nummer 3 van de wereld hebben de Cats voorsprong genomen tot 33-21. Een minder fase dan in het einde van het tweede kwart. Maar kijk, nu rechtstreeks kunnen meegeven. Een kers op de taart. De driepunter van Messi en 40-33. Plus 7 dus. Met die voorsprong gaan de Belgian Cats de rust in.
1: Karel, dankjewel. Vrij zonnig de rest van de dag, met in het westen geleidelijk aan meer wolken, lokaal tot 29 graden. Morgen start bewolkt met in de namiddag regen vanaf de kust en nog 24 graden. Woensdag dan eerst brede opklaringen, dan meer wolken en kans op intense buien bij zo'n 19 graden. In Duitsland zitten de nationale partijen op dit ogenblik samen om de verkiezingsuitslag gisteren in de deelstaat Sachsen-Anhalt te bespreken. Dat was de opener van het nieuws. De vraag is of er gevolgen zijn voor de positie van kanselier Merz en hoe het verder moet met de ingewikkelde regeringsvorming nu in Sachsen-Anhalt. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
13: Goedemiddag. Over 10 dagen begint het festival Musica Divina met een concert van de ensembles Utopia en Psalentes in de Abdij van Tongerlo. Daar geef ik voor 1 uur nog vrijkaart voor weg. U kan alvast in uw agenda kijken of u vrij bent, die 17e september. Maar er is ook iets nieuws in de 14e editie van Musica Divina. Ze werken dit jaar voor het eerst met een festivalcomponist, Noah Senden. Hij heeft een compositie bedacht die vertrekt van eenzelfde idee, maar 6 keer door andere muzikanten uitgevoerd. Van een duo sopraan en accordeon over een gamba-consort tot een volledig Vlaams radiokoor. Interessante kerel, die Noah Senden. We maken kennis met hem vlak na het nieuws van 1 uur. En voordien heb ik een rijk buffet met nieuw en ouder werk. Dit is alvast van Amy Beach.

slot van het laatste kamermuziekwerk van Amy Beach. Een trio voor viool, cello en piano in Laaklijn. Hier met de Romantic Chamber Group of London. Hoe probeer ik u in dit uur verder nog aan de radio te ketenen? Met vrijkaarten voor Musica Divina, Savis. Met Zweedse jazz, met een fluitkwartet van Mozart. En oude muziek die voorbij raast dankzij het concerto Sirocco. Eerst pianomuziek van Sergei Prokofjev. Was zelf een heel goed pianist. En dat beseft pianiste Isetta Kenney-Mason ondertussen ook, denk ik.

Sergei Prokofjev bewerkte 10 thema's uit zijn ballet Romeo en Julia voor piano solo. Aisata Kenai Mason speelde eerst het thema van het kind Julia en daarna schonk ze ons nog een van de preludes van Prokofjev. Als we voor onze twintigers, voor onze zoektocht naar jong talent ook in het buitenland zouden gaan shoppen, dan zou ik zeker Tuva Bergenheim nomineren. Ze is een Zweedse drumster, componiste, tekstschrijfster uit Stockholm. Enfin, ze groeide op een van de 24.000 eilanden voor de kust van Stockholm en Zweden, die Skärgården heten. Vandaar dat haar debuutalbum ook Skärgårds Jazz heet. Dit is Tuva Bergenheim met haar kvartet en vooraanzangeres Emma-Lisa Hallander. Dit heet Brigham.

Zo eindigt het vragend. Hè? Mooi nummer, hè? Dit Brigan, gezongen door Emma-Lisa Hallander. Geschreven door de drumster van de groep en zij heet Tuva Bergenheim. Ze is een zeer getalenteerde vrouw van amper 24. Dat kan gitarist Peter Bernstein niet meer zeggen. Maar niet over talent natuurlijk, hè? Wel over zijn leeftijd. Hij schurkt tegen de 60 aan. Maar het is een hele grote naam uit New York. Hij speelde mee als gast op meer dan 300 platen van mensen als Lee Konitz of Sonny Rollins. Bracht onder zijn eigen naam ook 14 albums uit. En waarom praat ik over die Peter Bernstein? Wel, we kunnen hem van heel dichtbij gaan bekijken binnenkort, want hij komt op 17 september naar Jazz Station hier in Sint-Joost in Brussel. Hij brengt zijn kwartet mee en die klinken zo.

0: The Jest and That. The Things We Did Last Summer met het kwartet van de Amerikaanse gitarist Peter Bernstein. Die man is zeer goed en we mogen hem op zijn vingers kijken. Want op 17 september komt hij naar de Jazz Station hier in Brussel.
1: Music Matters.
0: Mozart, die kreeg tijdens zijn verblijf in Mannheim in 1777, 1778, verschillende opdrachten om werk voor strijk, trio en voor fluit te schrijven. Fluit was erg populair in die tijd, onder andere omdat de prins van Beieren, Karel Theodor, een goed amateurfluitist was. Mozart schreef uiteindelijk 4 fluitkwartetten en Anna Besson heeft u nu met 3 leden van haar ensemble A Nocte Temporis opgenomen. Dit is Mozart zijn 2e fluitkwartet. Het heeft 2 delen.

Het tweede fluitkwartet van Mozart met fluitiste Anna Besson en een violist, een altviolist en een cellist van Anocte Temporis, het ensemble dat ze precies 10 jaar geleden samen met haar man Reinoud van Mechelen heeft opgericht. Zometeen heb ik vrijkaarten voor een concert op 17 september. Neem uw agenda erbij, neem uw gsm erbij, start ook desnoods uw pc al even op. Maar we gaan eerst even nog naar het Concerto Sirocco. Dat is een Zwitsers audiomuziekensemble onder leiding van een fagotiste, Giulia Giannini. Haar Italiaanse achtergrond heeft ze al vertaald in albums met muziek van minder bekende Italiaanse barokcomponisten als Giovanni Picchi of Massimiliano Neri. En op het nieuwste gaan ze naar het Spanje van het einde van de 16e, begin 17e eeuw en onderzoeken ze de invloed van die Spaanse muziek in de rest van Europa. Muziekvriend Ilja Lisser die kost 2 stroken om dat te bewijzen. Eerst een werk van Andrea Falconieri. Weliswaar een Italiaan uit Napels, maar in die tijd hoorde dat blijkbaar bij het Spaanse Rijk. En naar een muziek van onze Tilman Suzzato.

Een pavane die Tilman Suzato maakt op het beroemde chanson Mille Regrets van Josquin des Prez. En daarvoor een canzon settima van Andrea Falconieri. Allemaal van op het nieuwe album van het Zwitserse concerto Sirocco. En een gulle wind blaast deze fijne tijding onze kant op. Want ik ga vrijkaarten uitdelen voor een concert met nog oude muziek. Het openingsconcert van het festival Musica Divina in de Abdij van Tongerlo op donderdag 17 september. Dan slaan de ensembles Utopia en Psalentes de handen in elkaar om muziek te brengen van Antwerpse kapelmeesters. Het waren immers Norbertijnen uit Antwerpen die in 1130 de Abdij van Tongerlo hebben opgericht. Maar sommige van die kapelmeesters die in de 15e eeuw aan de kathedraal van Antwerpen verbonden waren, bleken dus ook actief in de Kempen. En ik heb hier een stapeltje VIP. Tickets liggen. Dat is met programmaboek, met receptie achteraf. U wordt behoorlijk in de watten gelegd op 17 september in Tongerlo. Stuur even uw mailadres door via de app van VRT Max. Of mail even naar music@clara.be en dan gaan wij op zoek naar enkele lotelingen. Dit is dat ensemble Utopia samen met luitist Jan van Oudrieve in een villanelle van Orlandus Lassus. Madonna Mia Pietà.

Madonna Mia Pietà van Orlandus Lassus met het ensemble Utopia. En dat ensemble gaat samen met Psalentes het openingsconcert van het festival Musica Divina verzorgen op donderdag 17 september in de Abdij van Tongerlo. Ik heb daar enkele gratis VIP-duo-tickets voor liggen. Laat maar weten of u daar interesse voor heeft in de app van VRT Max of via music@clara.be. En mocht u er niet bij zijn, dan gewoon de radio opzetten, want we zenden dat concert die avond ook live uit op deze fijne zender. En het openingswerk van dat concert is een opdracht voor de allereerste festivalcomponist van Musica Divina. Dat is Noah Senden en Noah zit hier meteen bij ons allemaal aan tafel na het nieuws van 1 uur. En voor wie nu al aan tafel zit, smakelijk!

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Duitsland reageert bondskanselier Merz op de verkiezingsoverwinning van de AfD. Wie een verkeersboete online betaalt, krijgt voortaan getuigenissen van verkeersslachtoffers te zien. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats dicht bij een overwinning tegen Australië. We volgen het slot. In Duitsland zitten de nationale partijen op dit moment samen over de verkiezingsoverwinning van de extreemrechtse AfD, gisteren in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Bij de CDU, de Christendemocratische Partij van kanselier Merz, werd gezegd dat de positie van Merz niet in vraag gesteld wordt. Jeroen Reijgaard in Berlijn, de kanselier, heeft nu ook zelf gereageerd op de uitslag. Wat zei hij?
1: Wel, hij sloeg toch een soort mea culpa, al schoof je toch op de partij. Mijn partij slaagt er niet in om op emotioneel niveau met de mensen verbinding te maken. En we kunnen bij de CDU gewoon niet verder doen alsof er niets gebeurd is. Dat zei hij. Hij blijft er wel bij dat zijn partij niet gaat samenwerken met de AfD. En dat Duitsland ook tools genoeg heeft om de grondwet te beschermen tegen een extreem rechtsbestuur.
0: Ja, de vraag is nu, wie gaat met wie willen regeren of niet in Sachsen-Anhalt? Daar zal veel van afhangen. De AfD heeft geen absolute meerderheid, dus kan het niet alleen doen. Wat hoor jij over mogelijke coalities?
1: Wel, bij de AfD klonk het gisteren nog fel dat ze enkel met zo'n absolute meerderheid willen besturen, die ze dus niet gehaald hebben. Dat zei lijsttrekker Sigmund in Sachsen-Anhalt. Maar de nationale partijleiding die zegt dat ze dan weer wel openstaan voor gesprekken met andere partijen. Dus ze spreken elkaar daar wat tegen. En tegelijkertijd blaast ook de BSW, een kleine radicale partij, warm en koud over de steun aan de AfD. Nu, zij hebben 5 zetels en daarmee ook echt de sleutel in handen. En ze zouden zich bij een stemming over een minister-president willen onthouden. En dat zou dan eigenlijk kunnen leiden op die manier tot de verkiezing van Sigmund van de AfD. Ik zei wel, Sophie, kan leiden. Er zijn op dit moment in Sachsen-Anhalt geen zekerheden.
0: Dank je wel voor je verslag, Jeroen. Wie vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, krijgt eerst een video te zien met een ouder die een kind verloren is in een verkeersongeval. Met die campagne wil justitie bestuurders wijzen op de gevaren van te snel rijden. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in België is gelinkt aan overdreven of onaangepaste snelheid. Tess de Keerschieter sprak met een van de ouders.
2: Hij had een lift gekregen naar huis en spijtig genoeg is die rit verkeerd afgelopen. Tegen heel hoge snelheid zijn ze ingereden op een vrachtwagen. Dat is een dag dat uw leven stopt.
3: Vivian verloor haar zoon Nathan 12 jaar geleden. Het is één van de getuigenissen die bestuurders te zien krijgen wanneer ze vanaf vandaag online een verkeersboete betalen.
2: Het is altijd zinloos als je te snel rijdt en daardoor iemands leven ontneemt. Dat is het niet waard dat je zo snel rijdt.
3: De federale regering wil het aantal verkeersdoden tegen 2050 naar nul. Sensibilisering is één van de puzzelstukjes om dat te bereiken, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
4: Ik durf toch te veronderstellen dat als je geconfronteerd wordt met de emotie van die moeders die hun kind zijn verloren door in dit geval overdreven snelheid, dat je de volgende keer als je het stuur neemt, dat je even gaat nadenken omdat je weet welke vreselijke gevolgen er kunnen zijn.
3: Vivian hoopt vooral dat bestuurders zich bewuster worden van hun rijgedrag en de gevolgen ervan.
2: Het kan iedereen overkomen en dat wens je niemand niet toe.
0: Rijdt sinds vanmorgen een hoge snelheidstrein tussen Keulen en Antwerpen. De nieuwe treinverbinding rijdt 2 keer per dag met tussenstops in Luik, Leuven en de luchthaven in Zaventem. Gunter Joosen wachtte de eerste trein op in Antwerpen Centraal.
5: De gloednieuwe ICE hoge snelheidstrein liet op zich wachten. Maar met 28 minuten vertraging kwam hij glimmend het station van Antwerpen Centraal binnengereden. De topvrouw van de NMBS, Sophie Dutourboir, stapte trots uit. Het is een grote dag, zegt ze.
6: Vanaf vandaag wordt dus Antwerpen met Keulen verbonden op een duurtijd van 2 uur en 20 minuten. En dat op de meest duurzame manier, op een zeer comfortabele manier, met een spiksplinternieuwe trein.
5: De trein stopt ook in de luchthaven van Zaventem. En dat is erg interessant voor Brussels Airlines, zegt woordvoerder Nico Cardone.
7: Je kan met 1 ticket bijvoorbeeld van Keulen naar Accra in Ghana reizen. Net omdat we korte vluchten zoveel mogelijk willen vervangen door duurzamer vervoer, zoals deze hoge snelheidstrein.
5: Peter Meukens van Trein Trambus is ook blij met de nieuwe internationale verbinding. Maar hij zou liever zien dat binnenlandse reizigers ook aan een binnenlands tarief zouden kunnen meerijden.
8: Het is te gek dat een trein zoals deze, die toch heel wat beschikbare plaatsen heeft, ja, toch met heel veel lege plaatsen door België rijdt, terwijl binnenlandse reizigers daar ook gebruik van zouden kunnen maken.
3: In Servië komen duizenden mensen een laatste groet brengen aan de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Zijn lichaam ligt opgebaard in een kerkje in de buurt van de Servische hoofdstad Belgrado. En straks krijgt hij een staatsbegrafenis. Mladic was generaal van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij stierf in Nederland, waar hij een levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord. Maar in Servië heeft hij dus nog veel aanhangers. In Portsmouth in het zuiden van Engeland zijn vannacht opnieuw honderden betogers op straat gekomen na de aankomst van een boot met migranten vanuit Frankrijk. Eergisteren was er gelijkaardig protest in Dover. Meer uitleg door Veerle de Vos.
9: Honderden demonstranten, velen gemaskerd en in het zwart, raken slaags met de politie. Portsmouth ligt meer dan 200 kilometer ten westen van Dover, maar toch arriveerde ook hier een boot met 140 migranten vanuit de Franse havenstad Cherbourg. Stuur ze terug, roept de menigte. Net zoals in Dover was via sociale media opgeroepen om in Portsmouth te komen protesteren door medewerkers van Tommy Robinson, de extreemrechtse activist die eerder al grote anti-migratieprotesten organiseerde in Britse steden. Volgens staatssecretaris Emma Reynolds arriveren er nogthans beduidend minder migranten met rubberbootjes dan vorige jaren.
10: The level of boat crossings is at a 7-year low, 43% down. The numbers of people coming over in boats compared to last year.
9: De Britse regering veroordeelt het gewelddadige protest.
3: Sport. Op het WK basketbal is de laatste groepsmatch van de Belgian Cats tegen Australië net afgelopen. De winnaar plaatste zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Karel Bertelen, is het gelukt voor de Cats?
11: Het is gelukt en met een totaalprestatie van alle vijf de basisspeelsters die allemaal meer dan 10 punten hebben gemaakt, aangevuld door de bank. 80-68, daar met die 12 punten is Australië geklopt vandaag. Alleen bij 0-2 stonden de Australische vrouwen voor. En voor het overige was het erop en erover domineren. Emma Meesman wordt op dit moment gehuldigd als speelster van de match. Voor de zoveelste keer heeft zij haar team naar de overwinning geleid. Een match die ons een beetje deed denken aan wat ze ooit tegen Frankrijk deden op het WK in 2018. Daar ook gewoon demonstreren, alles naar je hand zetten. En het is een formidabele prestatie geweest. De verdediging die sloot na die twee mindere matchen van Turkije en Puerto Rico, waar het toch niet echt van een leien dakje liep, hebben ze vandaag getoond dat ze werkelijk de dubbele Europese kampioen waardig zijn. Dit was een match om duimen en vingers van af te likken van allemaal. En ze hebben allemaal ook mogen spelen. Dus dikke proficiat voor de Cats. Voor de Cats, pardon. En rechtstreeks gekwalificeerd als groepswinnaar voor de kwartfinales van donderdag.
3: Dankjewel, Karel. Bondscoach Serge Pauwels heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK wielrennen van eind deze maand in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de twee kopmannen. Er zitten drie debutanten in de selectie. Thibaut Nijs, Alex Zegaard en Gianni Vermeers. En verder ook nog Thijs Benoot, Maxime Van Gils en Quinten Hermans. Voor de tijdrit drie namen. Titelverdediger Remco Evenepoel, Alex Zegaard en Rune Herregods. En voor de wegrit bij de vrouwen leidt Lotte Kopecky de selectie. De anderen zijn Shari Bosuit, Lotte Klaas, Justine Gekieren, Julie van de Velde en Margot van Pachtenbeke. Vrij zonnig, in het westen geleidelijk meer wolken, aan zee tot 23 graden. In de Kempen is 29 graden mogelijk. Morgen start bewolkt met na de middag regen vanaf de kust en nog 24 graden. Vooraan, de Duitse bondskanselier Merz zegt dat zijn partij CDU schuldig is aan de verkiezingsoverwinning van extreemrechts in Sachsen-Anhalt. Welke coalitie daar gevormd zal worden is nog een groot vraagteken. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Clara, blijf verwonderd.
13: Voor het eerst werkt het festival Musica Divina in de Kempen met een festivalcomponist. En dat is Noah Senden. Hij is 28 en zijn muziek doet wat Scandinavisch aan. Hij zou volgens de legende ooit Arvo Pärt hebben ontmoet. Dat vraag ik hem zo meteen zelf na dit deel uit de Freischütz van Karl Maria von Weber.
12: Music Matters met Olaf Grondelaars.

0: We hebben de hele zomer lang elk weekend Karel Maria van Weber herdacht, omdat hij dit jaar precies 200 jaar geleden overleden is. Dit was een deel uit zijn bekendste opera, de Freischütz, op historische blaasinstrumenten door het Wolf Ensemble. Noah Senden, een heel goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Noah, je bent op je 28e de allereerste festivalcomponist van Musica Divina, van het Festival van Vlaanderen Kempen, dat over 10 dagen begint. Proficiat, om te beginnen.
1: Dankjewel.
0: Dat is heel fijn. We gaan het zo meteen hebben over wat je over dat festival of voor dat festival geschreven hebt. We gaan het eerst even hebben over je studies. Hm. Je hebt gestudeerd in Antwerpen en je hebt een heel belangrijke docent gehad, Wim Hendricks.
1: Ja,
0: ik ben bij hem afgestudeerd in 2022. Ja. Niet heel lang, want hij is heel plots overleden.
1: Ja, klopt.
0: In 2023. Ja. Als je aan het schrijven bent, denk je dan nog eens aan Wim, Noah?
1: Oh, absoluut. Heel de tijd. Ik heb lange perioden ook geschreven, les na les eigenlijk. Hè. En je schrijft heel de tijd naar een les toe en je denkt heel de tijd, oké, wat gaat Wim hiervan vinden? Dat blijft ook wel een beetje.
0: Ja.
1: Als ik nu nog schrijf, dan denk ik heel vaak, wat zou Wim hiervan vinden? En dan denk ik toch nog altijd naar, oké, is het wel waardig?
0: Hij is een soort van lat, eigenlijk die
1: rechtenaar
0: waar je over wil mikken. Ja, van wat zou Wim ervan vinden? Klopt. Ik vind het wel mooi dat hij nog altijd zo dicht bij jou blijft, terwijl je aan het schrijven bent. Nu, Noah, jij bent tijdens je studies in Estland geweest, Erasmus. Waarom wou je graag naar Estland?
1: Oh, ik wou heel graag naar Estland. Eén, omdat Wim al zei, dit is de plek waar je naartoe moet. Dus dat wil het al veel zeggen.
0: Voilà, dan luister je. Ja.
1: Maar ik ben ook in contact gekomen met de muziek van Tone Korvitz. Mm-hmm. En ik werd op slag verliefd op zijn muziek. Ik wou er heel, heel graag les van volgen. En in het echt was hij dus... Wim was een heel extravert persoon. Hè. Die gaf les met heel veel energie. En Tone Korvitz was heel stereotyp, een Est, heel ingetogen.
0: Ja.
1: Dus dat heeft mij ook wel een heel andere manier van schrijven leren kennen. Ook omdat zijn muziek is helemaal anders en veel vocaler. Daarom ook dat ik heel graag naar Estland wou gaan. Omdat die hebben echt een traditie van zingen. Hè. En zingen zit in principe in merg en been van iedereen. Dus die hebben ook het grootste koorfestival ter wereld. Dat gaat er ook altijd door. Dus ik wou absoluut ook bij Tono gaan studeren. En doordat ik zijn muziek zo fijn vond, maar ook gewoon omdat ik echt al op slag verliefd was geworden op het land, ook al ik er nooit geweest.
0: Nee, dat is dat, ja. En de legende wil dat jij Arvo Pärt ooit de hand geschud hebt. Is dat,
1: klopt,
0: dat is echt waar dan?
1: Ja, ik was eigenlijk nog maar een paar weken bij Tonno aan het studeren. Ja. En hij zei van, wil je Estland zien? En ik denk, ja, dat is goed. Ja. Dus dat is een docent die je eigenlijk amper kent. En hij vraagt dan, ik ga naar het Arvo Pärt Center, wat dan zo een centrum was, midden in een bos. En hij vroeg, wil je mee? Ja, er is een concert, wil je mee? Dus ik ben dan samen met Tonno een uurtje reizen en we gestopt aan alle watervallen en zo. Dat is een heel mooi moment. Ja. We zijn eraan gekomen en Arvo Pärt was daar al aan het wandelen. Maar dat zijn goede vrienden. En Arvo Pärt zag ons en die kwam al direct naar ons toe. Dat is een heel mooi moment. Zo, ik gaf ons een hand en dan zat ik heel het concert met mijn hand zo nog te trillen. Van,
0: ik
1: had
0: nooit meer gewassen. Nee, natuurlijk, dat snap ik.
1: En achteraf was er dus een receptie. En een heel intieme receptie. Hij was een week ervoor verjaard eigenlijk.
0: Ja.
1: En dan heb ik hem ook even kunnen spreken.
0: Waarover heb je het dan met zo iemand?
1: Oh, ja, zijn Engels was ook niet zo heel goed. Dus ik heb ook een tolk moeten vragen. maar ja, dat gaat ook over heel algemene dingen. En achteraf, want toen dat was mijn eerste master. Achteraf heb ik ook wel mijn master thesis ook naar hem gewijd. En echt een onderzoek gedaan naar zijn muziek ook.
0: Ja. Ja, en dan kon jij zeggen in je inleiding, ik heb de man ontmoet. Dat is toch fantastisch?
1: Ja, absoluut.
0: Dat kunnen niet zo heel veel mensen hier zeggen. Nu, er schuilt ook enkel ergens die Scandinavische invloed in je muziek. Hè? Noah Senden, dat horen we ook in je festivalcomposities die je voor Musica Divina hebt gemaakt. Ja. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Eerst gaan we eens luisteren naar een lied dat jij geschreven hebt, Il Pleur, met de stem van 20 Fleur Strijbos en Babette Kraans aan de piano.

0: samen met pianiste Babette Kraans kwam voorstellen. Il Pleure van Noah Senden. En Noah zit hier bij mij, want hij is de eerste festivalcomponist van Musica Divina. Het werk dat je geschreven hebt voor het festival heet Before We Begin. Ik zeg wel het werk, maar dat duikt op in heel veel concerten in de meest verschillende bezettingen. Van accordeon en zang, over strijkorkest tot polyfonie ensemble, het Vlaams radiokoor, zelfs als klankinstallatie. Je kunt het op 19 september beluisteren, onder andere in Averbode. Hoe is die compositie eigenlijk begonnen? Is dat begonnen als een vocaal werk of als een instrumentaal werk, Noah?
1: Ja, het is wel echt begonnen als een vocaal werk. Ja. Omdat ik ook de laatste jaren vooral voor koor heb kunnen schrijven. Dus ik wou absoluut terug beginnen vanuit het vocale. En als je voor vocale muziek schrijft, moet je altijd wel vanuit een tekst beginnen. Mm-hmm. En soms kun je daar uren, dagen, maanden mee bezig zijn om een goede, passende tekst te vinden. En ik heb ook een week in residentie kunnen schrijven in dat Blij van Averbode.
0: Ja.
1: Voor ik hier naartoe ging, zat ik echt in het totale tegendraadse effect. Want daar ga je naartoe voor de stilte. En op voorhand was ik zo hard aan het stressen van ik moest absoluut een tekst hebben. Iets waar ik van kan starten. Want anders had het geen reden waarom ik hier in Averbode zou beginnen schrijven. Dus ik was Rumi, Hildegard van Bingen, heel wat verschillende schrijvers ook te pakken. Aan het krijgen, om dan eigenlijk te zoeken naar een universeel geheel van wat is waarheid. Want het festival had gevraagd, wil je een punten van waarheid eigenlijk? Ja,
0: het thema van het festival is het thema momenten van, het van waarheid. Ja, klopt.
1: Maar ja, dat is zo'n vraag. Hoe begin je aan een compositie dat de waarheid omvat? Dus ik heb uiteindelijk, ik ben zo hard aan het zoeken geweest en niks kunnen vinden, dat ik uiteindelijk mijn vriendin, die ook al een paar keer teksten voor mij had geschreven, heb ik gewoon gezegd van, ik moet een tekst hebben, dit en dit en dit en dit en dit en dit moet hebben.
0: Ja, ja, ja.
1: En die keek mij aan en zo, ik zal u helpen zoeken. En ze begint mee te zoeken. En op een gegeven moment geeft ze mij een tekst. En ik kijk ernaar en ik denk, ah ja, dat is eigenlijk perfect. Hoe kom jij erop? Ah, ik heb dat geschreven. Dus die heeft dat zo even geschreven. En dat kwam echt perfect overeen met wat ik moest hebben. Dus nu het punt van waarheid dat in de stukken terugkomt, is eigenlijk het moment dat je eigenlijk even kunt stilstaan op het moment zelf. En even kunt bedenken waar dat al die mensen rond u ook mee bezig zijn. En dat is echt één gemeenschappelijk doel. Eigenlijk iedereen heeft een bepaalde passie voor muziek. Mm-hmm. En ze komen allemaal tezamen luisteren naar de muzikanten die op dat moment op het podium staan.
0: En dat begint zelfs al voordat het concert begonnen is. Daarom ook die titel, ook Before We Begin.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Klopt,
0: dat is
1: klopt,
0: al bezig als je daar in de zaal zit zelf. Hè.
1: Ja.
0: Nu, jij schrijft voor vocaal ensemble. Nu, ondertussen zie ik daar wel ook Briggen, hè? Briggen, een strijkorkest, dat werk ook spelen.
1: Ja, klopt,
0: dat vraagt van jou als componist dan toch wel misschien een totaal andere aanpak. Of is het gewoon, ik pak het vocaal werk en ik vertaal het even naar strijkers?
1: Nee, absoluut niet. Ik ben begonnen vanuit het werk voor Utopia, vijfstemmig. En dan ben ik beginnen uitbreiden voor het VRK, echt thema's ook beginnen toevoegen.
0: Mm-hmm.
1: Muzikaal materiaal. En uiteindelijk heb ik ook gemerkt dat ik heb jaar geleden ook met Johannes Wierik-Speetjes mijn masterproef kunnen doen, was ook voor strijkensemble.
0: Ah, ja.
1: Dus voor mij, het gaat ook een beetje terug naar daar. Ook wel echt een ensemble dat mij echt nauw aan het hart ligt. Maar dan begon ik ineens te merken, omdat ik nu zoveel voor koor heb geschreven, dat een strijkorkest is eigenlijk gewoon een koor on steroids. Kan je ineens zoveel mee doen. En het enige wat wegvalt is die tekst.
0: Ja.
1: Dus qua harmonie, qua zetting, je moet niet meer rekening houden met die intonatie. En je kan het echt gewoon nog steeds laten ademen, nog steeds laten zingen eigenlijk, maar met veel, veel meer stemmen. En, dus voor mij voelde Briggen ineens zo aan. Terwijl Spectra, omdat dat ook een heterogeen ensemble is, met verschillende soorten klankkleuren en blaasinstrumenten, en vond ik het weer heel fijn om echt in te zoomen op al die verschillende kleuren.
0: Dus je kon eigenlijk door al die verschillende ensembles waar je mee gewerkt hebt, datzelfde stuk eigenlijk heel andere invalshoeken geven.
1: Klopt.
0: Nu over het VRK, je vermeldt het Vlaams Radiokoor.
1: Ja.
0: Ik zag op je Facebookpagina dat je zo blij bent.
1: Absoluut.
0: Dat Eric Whittaker, dat concert ook dirigeren. Hij gaat ook jouw werk daar dirigeren.
1: Absoluut,
0: ook.
1: Ja.
0: Waarom ben je daar zo blij mee dat hij dat gaat doen?
1: Langs de ene kant, toen ik de vraag kreeg van het festival, dan waren er zo verschillende. Ik heb zo'n een inwendig verlanglijstje wel. En bijvoorbeeld schrijver Briggen of Spectra of het VRK. Dat zijn absoluut dingen die mij echt, wou ik zo graag toch wel eens gedaan hebben. Maar Eric Whittaker stond daar niet op, omdat dat gewoon onmogelijk leek te blijken. En ja, ineens gaat dat wel door. Dat is iets wat ik gewoon nooit voor mogelijk achtte. En ineens gebeurt dat echt.
0: Ja, en wordt jouw werk uitgevoerd en daarna wordt zijn Sacred Veil uitgevoerd. Ja, dus die twee staan dan als een duo
1: even
0: op de
1: 6 minuutjes Noah Sende en dan een uurtje Eric Whittaker.
0: Dat is fantastisch. Ik vind wel, voorlopig is het nog een goede balans.
1: Ja, ja, klopt.
0: Die balans wordt wel beter gelegd. Ja. Sowieso. Heel veel fijn.

0: Om naar uit te kijken. Dus Musica Divina begint op 17 september met een concert van Utopia en Psalentis. Dat we live uitzenden hier op Clara. Het allereerste stuk van het concert en ook van het hele festival is dus Before We Begin van jou, Noah Senden. En er zijn nog andere, heel veel andere concerten waar dus die Before We Begin in een andere constellatie dan te horen zal zijn. Noah, ik wens jou nog heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En dankjewel om hier te komen vertellen met al je enthousiasme. Dat is heel tof. Dit is de nieuwe keuze van Clara voor deze week. Mitsuko Uchida speelt hier een deel uit de 30e pianosonate van Ludwig van Beethoven.

Het openingsdeel van de 30e pianosonate van Ludwig van Beethoven, zoals die live klonk onder de handen van Mitsuko Uchida, op haar 77e nog altijd een schitterend pianiste. En die live registratie is onze nieuwe keuze van Clara voor deze week. Het Brusselse trio 3EIN bedankt alle muzieksamenstellers wereldwijd op YouTube, omdat het nummer Onshore blijkbaar het vaakst gedraaid wordt uit hun nieuwste album. Tot op de radio van Duitsland over Griekenland, tot in Australië zelfs. Ja, dan kunnen wij niet achterblijven, hè?

0: Onshore met Three Ein, trio van een Brusselse accordeonist, een Brusselse bassist en een Syrische trompetist. Bamako Express is ook een groep die verschillende culturen verenigt, want gitariste Florian de Schepper en violiste Anouk Sanchouk die slaan de handen in elkaar met twee muzikanten uit Bamako, de hoofdstad van Mali, die allebei voornamelijk slaginstrumenten spelen. En die cocktail werkte, zeker ook live. Ze wonnen een Flanders Folk Award als beste liveband. En ik zag het met mijn eigen ogen tijdens het Merode Festival eerder dit jaar dat dik verdiend is. Op 30 oktober verschijnt L'Ombre du Coco, het debuutalbum van Bamako Express. Dit is een vooruitgeschoven single, Rosa Sohan. Gitarist Florian schreef het als verjaardagscadeau voor de dochter van de balafonist Joël Diarra, die gisteren 1 is geworden. Proficiat.
1: Music Matters.

Rosa Soin van de groep Bamako Express. Heel fijn collectief van twee Vlaamse en twee Malinese muzikanten. Begin november, of eind oktober zelfs al, verschijnt hun eerste full CD. Die heet L'ombre du croco. En niet coco, zoals ik net zei. En op 28 oktober spelen ze een releaseconcert in de Centrale in Gent. Misschien die 28 oktober al aankruisen in uw agenda, want u moet ze eens live meemaken. Bamako Express is zeer de moeite. En als u die agenda dan toch vast heeft vandaag, kan u op VRT Max opnieuw een cultuurabonnement winnen. Deze keer voor 4 opera's bij Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen. En deze zit er ook tussen Orfee Eurydice van Christophe Willibald von Gluck.

Orpheus vraagt zich af wat hem bezield heeft om toch om te kijken terwijl hij Eurydice uit de onderwereld meeneemt. En daarna die heerlijke melodie van J'ai perdu mon Eurydice, misschien ook bekender in de Italiaanse versie van de opera. Che farò senza Eurydice? Dit kwam uit Orfeo et Eurydice van Christoph Willibald von Gluck. En op 28 oktober gaat de nieuwe productie van die opera in première bij Opera Ballet Vlaanderen. Dat is maar één van de vier opera's daar waar u vandaag vrijkaarten voor kan winnen via VRT Max. Ga zeker eens kijken op de Clara-pagina op VRT Max dus. Mark Janssens kijkt de hele week in Maestro terug op buitenlandse concerten voor deze zomer. Zo heeft hij zelfs een live registratie van het vioolconcert van Mendelssohn met Renaud Capuçon in de hoofdrol. Dat is voor na het nieuws van 2 uur en dit hobo-concerto van Ludwig August Lebrun. Morgen komt hier Liebrecht van Beckevoort op bezoek. Tot dan!

0: met Sophie van der Donkt. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat zijn partij CDU gefaald heeft, waardoor de extreemrechtse AfD zo'n grote verkiezingsoverwinning kon behalen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar de CDU zal zeker niet met de AfD samenwerken, zegt hij. Welke coalitie dan wel gevormd zal worden, is nog een groot vraagteken. De AfD won dus de deelstaatverkiezingen, maar haalde geen absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, zal je eerst een video te zien krijgen met getuigenissen van ouders die een kind verloren hebben in een verkeersongeval. Met die campagne wil justitie bestuurders wijzen op de gevaren van te snel rijden. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is gelinkt aan overdreven of onaangepaste snelheid. Een van de getuigen in de campagne is Vivian, die haar zoon bij zo'n ongeval verloor.
1: Je gaat niet iedereen bereiken, daar ben ik mij uiteraard wel van bewust. Maar ik denk wel dat er veel mensen zijn die toch wel eens even gaan nadenken van oei, ja, dat wil ik zelf toch niet meemaken. Als je ziet dat er alle dagen zware verkeersongevallen zijn, is die kans groot dat je er spijtig genoeg eens mee geconfronteerd gaat worden.
0: Op het WK basketbal hebben de Belgian Cats zich als groepswinnaar rechtstreeks kunnen plaatsen voor de kwartfinales. De Cats wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Het was een overtuigende overwinning, zegt Karel Bertelen.
2: Wat een totaalprestatie van een ploeg die, ondanks de mini-voorbereiding, toch gemotiveerd genoeg was om de verliesmatch voor brons van op de Spelen in Parijs te willen doen vergeten. Alleen bij 0-2 stond Australië voor en daarna namen de Cats de match gewoon in handen. De dubbele Europese kampioen controleerde het nummer 3 van de wereld en liep, vooral dankzij alweer een uitstekende basis 5, tot 12 punten uit voor de rust. In de tweede helft naderden de Aussies een paar keer tot op 5 punten, maar dichter kwamen ze niet. Een match die bij momenten deed denken aan de demonstratie tegen Frankrijk op het WK van 2018, leverde dus heel veel positieve gevolgen op. Donderdag pas opnieuw spelen, rechtstreeks bij de beste 8 van het toernooi en misschien wel een tegenstander die de Cats aankunnen op weg naar de medailles.
0: Gisteren ging het nog moeilijker tegen Puerto Rico, maar na vandaag is Emma Meeseman tevreden.
3: Misschien was het dan toch onbewust dat we gisteren al meer met ons hoofd bij vandaag zaten, dat we niet te veel energie wouden kwijtspelen. Misschien onbewust, terwijl dat echt nu zo uitgesproken was. Maar ik ben wel blij de manier waarop. We weten dat we graag tegen Australië, dat dat wel een match is die een topmatch is en dat ons toestaat om ons basket te spelen. Dus ik denk dat we op dat vlak wel meer getoond hebben dat we de Belgian Cats zijn.
0: De selectie voor het WK wielrennen eind van de maand in Canada is bekend. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de 2 kopmannen voor de wegrit. En de 6 andere renners zijn Thijs Benoot, Maxime van Gils, Quinten Hermans en de debutanten Thibaut Nijs, Alex Segaert en Gianni Vermeers. Nu wereldkampioen Tadej Pogacar niet meer rijdt na zijn val in de Vuelta, zal het toch een andere wedstrijd worden, zegt bondscoach Serge Pauwels.
4: Dat betekent uiteraard dat er een stuk verantwoordelijkheid naar ons toekomt als land. Uiteraard met zo'n 2 topfavorieten kunnen we die ook niet ontlopen, die verantwoordelijkheid. En dus betekent dat dat onze strategie ook wel anders gaat zijn dan wanneer Pogacar wel aan de start zou gestaan hebben.
0: Vrij zonnig, in het westen geleidelijk meer wolken. Aan zee tot 23 graden, in de Kempen is 29 graden mogelijk. Morgen start bewolkt met na de middag regen vanaf de kust en nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
6: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
5: Maestro. Met Mark Janssens.
7: Een mooie maandagnamiddag, welkom. In Montpellier in Frankrijk organiseert de Franse radio elke zomer een festival voor de 41ste keer al. En deze week worden wij daar verwacht, straks in de Opéra Berlioz in Montpellier, waar het Budapest Festival Orchestra en Ivan Fischer een concert brengen met violist Renaud Capuçon. Het is ook al 20 jaar geleden dat Elisabeth Schwarzkopf overleed, een van de leidende sopranen van haar generatie. Vandaag horen we haar nog eens in muziek van Mozart en van Lehár. Ze keert deze week elke dag terug. Net als Anna Vinitskaya, onze pianiste van de week, die nu vrijdag het concertseizoen opent van het Belgian National Orchestra. Anna Vinitskaya en Johann Sebastian Bach.

een van die mooie en vaak gespeelde klavierconcerto's van Johann Sebastian Bach, hier met pianiste Anna Vinitskaya en de Kammerakademie Potsdam. We weten dat Bach op een bepaald moment de verantwoordelijkheid kreeg over het door Telemann opgerichte Collegium Musicum in Leipzig. Dat was een vereniging, een groep van professionele en amateurmuzikanten die veel concerten gaven per week en die waren open voor het publiek. Dat waren ernstige concerten, zeker en vast, maar de mengeling tussen professionele en amateurmuzikanten was natuurlijk wel bijzonder. In de zomer, als het te fijn weer was, dan werden de concerten buiten gegeven tijdens de wintermaanden in het koffiehuis van Gottfried Zimmermann. En daar werd veel muziek van Bach zelf ook gespeeld. Een aantal cantates van hem, de lichtere cantates, onder andere de koffiecantaten, ideaal daar, kamermuziek, concerto's. En de meeste van de concerto's bijvoorbeeld, zoals dit klavierconcerto, werd waarschijnlijk speciaal gecomponeerd om daar eerst uitgevoerd te worden. Anna Vinitskaya, ze is onze pianiste van de week. U kent haar nog, natuurlijk. We graven even in ons geheugen. 2007 won ze de Elisabethwedstrijd. En ze is terug in Brussel, op de plek waar ze uitgeroepen werd tot winnaar in Beaux-Arts. Nu vrijdag speelt ze het openingsconcert van Belgian National Orchestra met dirigent Matthew Halls. En Anna Vinitskaya zal het pianoconcerto van Robert Schumann spelen. Het is al 20 jaar geleden dat de afscheid namen van een van de grote, vooral naoorlogse sopranen. En ja, het was net die oorlog die haar een niet onbesproken imago opleverde. Elisabeth Schwarzkopf.

Elisabeth Schwarzkopf. Einer wird kommen uit der Tsarewitsch van Frans Lehár. Schwarzkopf en het Philharmonia Orchestra onder leiding van Otto Ackermann. Ja, er is zeker ook na haar dood veel te doen geweest over de rol die ze speelde in de jaren 30 en 40, Elisabeth Schwarzkopf. Het was geen geheim dat ze een partijkaart had, zoals nogal wat artiesten in die tijd in Duitsland. Ze was hoegenaamd niet alleen. Ze heeft het wel lang ontkend en toen het niet meer kon om het te ontkennen, toen zei ze van ja, ik leefde voor de kunst, ik leefde voor de liefde enzovoort enzovoort. Ja, het gaat er mij niet over uitspreken, dat hoeft ook helemaal niet. Er zal nog veel over geschreven en gezegd worden over die periode en de rol die artiesten daar speelden. Wat we wel weten is dat ze meteen na de oorlog de Engelse platenproducer Walter Legge leerde kennen. Ze werden verliefd op elkaar en trouwden in 1953. En dat maakte dat Schwarzkopf verhuisde naar Londen. En daar maakte ze de meeste van haar bekendste opnames. Voor haar man en voor EMI toen. Niet onbelangrijk, haar man Walter Legge had Joodse roots. Feit is dat ze natuurlijk een geweldige artiest was. Dat hoorden we net ook, die na de oorlog nog 30 jaar...

En zo waren we een eerste keer deze namiddag in een Montpellier in Frankrijk voor een festival daar georganiseerd door Radio France en het concert met Budapest.

Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer begon. Een beetje bijzonder, maar ook als een hommage. Dit was een intermezzo van Johannes Brahms dat hij voor de piano componeerde, hier in een arrangement van Victor Avia. Victor Avia, die vorig jaar overleed, was hoboïst, pianist, dirigent, arrangeur, die ook vaak speelde met Budapest Festival Orchestra en met het Luzern Festivalorkest. En op 1 mei vorig jaar overleed Victor Avia. Hij werd amper 42 jaar. We blijven daar in Montpellier voor dat prachtige vioolconcerto van Felix Mendelssohn. We zitten in een zomer, 1838. Mendelssohn schrijft aan een van zijn vrienden, een vriend die hij al lang kent en met wie hij intensief samenwerkt, violist Ferdinand David. Beste vriend, ik zou een vioolconcerto willen componeren. Het zou dan volgende winter gespeeld kunnen worden. Er gaat van alles door mijn hoofd. Zo sterk zelfs dat ik nauwelijks nog eigenlijk rust kan vinden, want dat zit door mijn hoofd te spoken en het moet eruit. Het zou 6 jaar duren dat door zijn hoofd spoken en eruit proberen te geraken. En uiteindelijk kwam er dat vioolconcerto van Felix Mendelssohn. Het was een proces dat moeite kostte, maar dat hij ook heel degelijk deed, want hij wist van zichzelf, Mendelssohn, dat hij bij Ferdinand David, een echte violist, een raden moest gaan tijdens het componeerproces over viooltechniek. Hè, want hij was zelf ook een perfectionist, Felix Mendelssohn. En hij zou verbeteringen blijven aanbrengen tot daags voor de première in Leipzig. Mendelssohn was op dat moment, je kan wel zeggen, op het hoogtepunt van zijn loopbaan, van wat mensen ook van hem verwachten. Dus de verwachtingen waren natuurlijk hoog gespannen. Felix Mendelssohn komt met een vioolconcerto, stel je voor. Hier is het in concert in Montpellier, Ivan Fischer, het Budapest Festival Orchestra en de violist is Renaud Capuçon.

maandagnamiddag, bijna 3 uur. Fijn dat u naar Clara en Maestro luistert met dit vioolconcerto van Felix Mendelssohn, dat in concert gespeeld werd in Montpellier door Renaud Capuçon en het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer. Renaud Capuçon is dit jaar 50 geworden. Hij is eigenlijk geboren op de dag van Mozart, tenminste de 27e januari. Niet het jaar natuurlijk. Hij begon al op zijn 4e viool te spelen. Een van zijn leermeesters was onder andere Isaac Stern. En hij mocht ook als eerste violist aan de slag bij het Gustav Mahler jeugdorkest onder leiding van Claudio Abbado. En dat heeft hem bijzondere indruk gemaakt op de jonge Renaud Capuçon. Hij heeft onlangs Renaud Capuçon de vioolconcerto's van Mozart opgenomen. En ik heb hier nog zo'n exemplaar liggen van die opname op Deutsche Grammophon. Het is een dubbel cd met de vioolconcerto's van Mozart gespeeld door Renaud Capuçon. Als u een belletje hoort rinkelen en denkt, ik zou dat wel in huis willen om naar te luisteren, dan kan u natuurlijk iets laten weten via VRT Max of een mail sturen, maestro@clara.be. En dan volgen we de Schumanns, de familie Schumann, naar Düsseldorf. Ze verhuizen naar Düsseldorf. Niet dat het de eerste keuze was van Robert Schumann. Hij was gaan solliciteren in Leipzig, Dresden en Berlijn, maar het werd Düsseldorf. Hij was wel onder de indruk van Düsseldorf, want hij had een op de Rijn met een boot gevaren. En hij vond de stad heel aantrekkelijk. En ik moet zeggen, in Düsseldorf werd hij als een held bijna onthaald. Hij en Clara met serenades, met toespraken, met concerten. En dat deed hem deugd. Daarna gingen ze trouwens ook op bezoek naar Keulen, een andere stad aan de Rijn. En daar genoot Robert Schumann met Clara vooral van de mooie kathedraal van Keulen. En dat zou te horen zijn in het trage deel van de symfonie die hij daarna zou componeren, zijn derde, de Rheinische. Maar die liefde tussen Düsseldorf en Schumann zou bekoelen, want hij vond dat er in de stad te veel cafépraat was, te veel geroddeld werd en te veel lawaai op straat om geconcentreerd te kunnen werken aan de muziek. En dat werd meteen teruggekaatst door de mensen in Düsseldorf. Zeker het koor waar hij moest mee werken. Ze vonden dat hij geen goede dirigent was en hij begon ziek te worden. Robert Schumann, dus van dat fijne begin in Düsseldorf bleef niet veel over, behalve dan deze symfonie, de Rheinische, Budapest Festival Orchestra en Ivan Fischer.

0: concert in Montpellier op het festival van Radio France, de Rheinische, de derde symfonie van Robert Schumann, met het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer. Wanneer Schumann zijn symfonie naar zijn uitgever stuurt, dan schrijft hij: ja, misschien zit er toch wel wat in van het leven hier aan de Rijn, de eenvoud, naturel van de mensen hier. Er is weinig dat hen echt intens bezighoudt, waar ze gaan over piekeren. En dat lacht hem natuurlijk wel, Schumann, want hij was zelf een piekeraar. Hij zou de eerste uitvoering van die nieuwe symfonie in Düsseldorf dirigeren en het publiek hield van de muziek. En de maand daarna stond de symfonie nog eens op het programma daar in Düsseldorf. Op 21 november komt Budapest Festival Orchestra naar de Elisabethzaal in Antwerpen met pianist Kirill Gerstein. Die speelt dan het derde pianoconcerto van Béla Bartók. En zeker ook niet te missen Ivan Fischer en zijn muzikant uit Budapest in de Pastorale Symfonie van Beethoven, de zesde. 21 november in Antwerpen.
1: Maestro. Met Mark Janssens.

Een lied van Frans Schubert, Alinde, met Samuel Hasselhorn en Amiel Bousakiewicz aan de piano. Binnenkort hebben we hier in Maestro mooie Schubert-concerten. Onder andere met hem, Samuel Hasselhorn, op de Schubertiade van Hohenems. Ik kon daar ook met hem praten, deze winnaar van de Elisabeth-wedstrijd Zang van enkele jaren terug. En dit is de liefde en de fascinatie van Percy Grainger voor Scandinavië. La Scandinavie, een Scandinavische suite met Andreas Brandreth op cello en pianist Christian Ile Hadland.

Muziek van de 20-jarige Percy Grainger de la Scandinavie met Andreas Brandelied en Christian Ile Hateland. Het is bijna 4 uur. Blijft u ook bij ons na het nieuws, want er komt nog mooie muziek aan.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara.
1: In Pompidou praat Nicky Aarts met schrijver Benjamin Moser.
2: Dit gaat heel diep terug naar mijn Joodse opvoeding, mijn Joodse achtergrond.
1: In zijn nieuwe boek stelt hij 12 Joodse denkers voor en hun kritische kijk op Zionisme.
2: En eigenlijk is dit boek het verhaal van alles wat ik heb ontleerd.
1: In Pompidou, woensdag om 5 uur op Clara en VRT Max.
3: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de extra beveiligde rechtbank in Brussel is een groot drugsproces herbegonnen tegen 31 mensen, bij wie de Limburger Flor Bressers en de Braziliaan Roberto de Carvalho. Ze staan terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Volgens het parket hebben ze minstens 16 ton drugs ingevoerd. Het proces had bijna 2 jaar geleden al moeten beginnen, maar is al verschillende keren stilgelegd. Vorig jaar nog werden advocaten door de politie uit de zaal gezet na een conflict met de rechters. Intussen zijn er nieuwe rechters aangesteld. Advocaat Christian Clément is blij voor zijn cliënt dat het proces nu eindelijk begonnen lijkt.
4: Die is eigenlijk ongevraagd, in mijn zin is ons terecht mee op die boot geduwd. En die moet dan samen met vele anderen vaststellen hoe dat de ene na de andere partij die boot aan de ketting legt, men geen millimeter vooruit of achteruit kan. Ja, als dat dan zo lang in tijd wordt gerekt, dat wordt op den duur een permanenter, verpletterende aanwezigheid in je leven. Dus we moeten echt vooruit met de geit.
3: Het drugsproces zal normaal gezien 3 weken duren. In Brussel heeft de Europese staal- en metaalsector geprotesteerd. Werkgevers vragen een betere bescherming tegen de concurrentie van bedrijven buiten Europa die niet volgens de Europese klimaat- en milieunormen werken. Er is wel een tax op ruw staal dat Europa binnenkomt, maar niet op de producten die ermee gemaakt zijn, zegt Chetan Korten van de Belgische Beroepsvereniging van Metaalhandel.
5: Zuiver staal dat in het buitenland geproduceerd wordt, daar wordt een CO2-tax aan toegevoegd. Voor alle afgeleide producten, dus die staal die buiten Europa geproduceerd wordt en waar dat men iets mee maakt of half afgewerkt maakt, dat dan Europa binnenkomt, daar wordt geen CO2-tax op aangerekend. Wij vragen dat dat uitgebreid wordt naar alle producten waar staal in voorkomt.
3: Hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een lening van 1 miljard euro voor de bouw van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energieeiland dat Elia aanlegt in de Noordzee om de energie van toekomstige windmolenparken in zee naar land te brengen. Volgens de Europese Investeringsbank, die de lening geeft, is het de grootste individuele energielening ooit. Het station van Kortrijk wordt dan toch beschermd. Eerst was het plan om het gebouw uit de jaren 50 te slopen, maar daar kwam veel protest tegen. Nu komt er een eind aan een lange discussie, zegt minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits.
6: Een jarenlange discussie die misschien ook gevat is geworden door een beetje een misvatting. Namelijk dat men denkt wanneer dat je een monument gaat beschermen, dat dat een soort straf is, dat dat monument vervolgens onder een stolp komt en dat niks nog mogelijk is. Wij gaan hier bewijzen dat je effectief dat erfgoed kan behouden, zelfs mooier kan maken, kan restaureren en toch kan aanpassen aan de hedendaagse vereisten op vlak van energie, comfort en verdere ontwikkeling zoals we dat vandaag kennen.
3: Door de staking in de gevangenissen zijn in het hele land zo'n 70 cipiers opgevorderd om toch te gaan werken. In 1 gevangenis is ook de politie ingeschakeld als versterking. Volgens de Socialistische Vakbond is ongeveer 80% van het gevangenispersoneel vandaag niet komen werken. De actie tegen de overbevolking en het personeelstekort duurt 5 dagen. Er is een 2e verdachte aangehouden in het onderzoek naar de man die vorige week met een geladen Kalashnikov rondliep in het Zuidstation in Brussel. Vorige week haalde douaniers een 23-jarige Marokkaan uit de menigte in het Zuidstation. De man kwam uit Frankrijk met de trein en hij bleek een machinegeweer verstopt te hebben in zijn tas. Wat de precieze rol van de 2e verdachte is, is nog onduidelijk. Vanavond meer wolken en kans op wat lichte regen. Morgen start ook bewolkt met na de middag regen vanaf de kust en nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Concert.
0: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara. Maestro met Mark Janssens.
7: Een heel fijne maandagnamiddag. Ik hoor wel eens vaker zeggen, zo spelen we of zingen we vandaag niet meer. En dan wordt er wat neergekeken op een eerder stroperig spelende violist, wordt gezegd, of een sopraan die ouderwets zou klinken. Ik denk dan, luister eens goed en steek iets op, in plaats van te bekritiseren. Elisabeth Schwarzkopf.

Mozart, een man die ook van kleine arias hield, zoals deze concertaria, neemt meinen Dank, ihr holden Gönner. Met Elisabeth Schwarzkopf van London Symphony Orchestra onder leiding van George Sell. Meteen na de oorlog in 1946 werd Schwarzkopf uitgenodigd door Walter Legge, klassieke producer van klassieke artiesten en ook oprichter van een orkest, het Philharmonia Orchestra. En ja, ze was zenuwachtig natuurlijk, auditie bij zo'n man, en ze moest van hem, van Walter Legge, een lied van Hugo Wolf zingen, Wer rief dich denn? En hij was zeer onder de indruk van de manier waarop ze dat deed. Ze kreeg een exclusief contract bij EMI. En ze werden collega's, maar meer dan collega's. Ze zouden met elkaar trouwen, Schwarzkopf en Walter Legge. 20 jaar geleden overleed ze, Elisabeth Schwarzkopf, en dus mag ze deze week bij ons zeker niet ontbreken. Morgen in een lied van Schubert, dat ze ook schitterend deed. En, hoe kan het ook anders, in muziek van Richard Strauss. Meer Mozart nu, dit fluitkwartet van hem. Met de broers Kuiken, Bartelt op fluit, Sigiswald, viool natuurlijk, en celliste Wieland Kuiken. En de altvioliste is Lucie van Daal.

het eerste fluitkwartet van Mozart met Bartolt Kuiken, Sigiswald Kuiken, Lucie van Daal en Wieland Kuiken. Gecomponeerd door Mozart voor de best wel rijke amateurfluitist uit Nederland, Ferdinand de Jean. Mozart en de Jean hadden elkaar ontmoet in Mannheim. En Mozart, zoals zo vaak, schrijft enthousiast naar zijn vader. Ja, binnenkort heb ik een kwartet af met de fluit in de hoofdrol voor een Nederlander. En hij voegde er aan toe dat een rijke Nederlander was die rijk was geworden dankzij de Oost-Indische Compagnie in Nederland. En daarna was het toch een beetje ruzie tussen die twee in die zin dat vergoeding die Mozart zou krijgen voor dat fluitkwartet was redelijk hoog, maar de Jean kwam daarop terug. En daarop zou Mozart, ik zal niet zeggen dat een beetje zijn voeten aanvegen, maar toch bijvoorbeeld ook een transcriptie maken van een vroeger werk voor fluit. Dus geen origineel stuk. Er was een wat een ruis op de lijn tussen beide heren, als ik het zo mag zeggen. Gelukkig geen ruis op de lijn bij Chopin, die zijn vier impromptus componeert als, zegt hij zelf, een soort van stukken waarbij improvisatie heel belangrijk is. Niet dat hij wil dat je begint te improviseren, maar het moet wel zo klinken. Gecomponeerd in een periode dat Chopin gelukkig was met Georges Sand. Ze woonden in Nohant, in die prachtige plek Nohant. Vandaag waar ze gewoond hebben is als vandaag een museum, kan u altijd terecht. Maar hoezeer ze ook van elkaar hielden waarschijnlijk, ik denk dat dat geen

is onze pianiste van de week, Anna Vinitskaya. Ze speelde hier twee impromptus van Frédéric Chopin. Ik vertelde al dat Chopin en Georges Sand een aantal jaren het fantastisch hadden met elkaar. Maar in de zomer van 1847 schrijft Georges Sand aan Chopin: vaarwel, mijn vriend. Ik wil God danken voor alles wat we samen hebben meegemaakt. De diepe vriendschap, 9 jaar lang. Het was onvoorstelbaar mooi. Nu en dan mag je gerust nog eens laten weten hoe het met je gaat, maar het is zinloos om te denken dat het weer helemaal zal worden tussen ons zoals het ooit geweest is. Georges Sand aan Frédéric Chopin. Pijnlijk toch eigenlijk. Wie was in godsnaam Frans-Alexander Pössinger? In zijn tijd, en dan zitten we in de tweede helft van de 18e eeuw, begin 19e eeuw, een gerespecteerde Weense violist, componist en een man die ook wat arrangementen maakte van opera's bijvoorbeeld, van andere componisten. Hij werkte zelf in het orkest van de opera in Wenen. En op een bepaald moment ontmoet hij Beethoven. Pössinger maakt een versie van het 4e pianoconcerto van Beethoven voor piano en strijkquintet, nog voor het concerto wordt uitgegeven. En hij zou trouwens ook een transcriptie maken van de symfonie van Beethoven voor strijkkwartet. Maar hij was niet alleen gerespecteerd om wat hij met muziek van anderen deed, ook zijn eigen muziek kreeg mooie commentaren, zoals dit concerto voor viool en orkest van Frans-Alexander Pössinger, met onze dirigent van de week, Matthew Halls, en l'arpa festante, het barokorkest. En de violist in het concerto van Pössinger is Anton Steck.

Frans Alexander Pössinger was de componist van dit vioolconcerto. Anton Steck, de violist. Barokorkest L'Arpa Festante onder leiding van Matthew Halls. Halls die als een van de eerste gastdirigent mocht zijn van het ensemble Concertus Musicus Wien van Nicolas Hanoncourt. En met die achtergrond wordt hij dit seizoen artistiek partner bij Belgian National Orchestra. En hij mag nu vrijdag voor de eerste keer laten horen wat dat betekent. Want dan dirigeert hij Belgian National Orchestra onder andere in de eerste symfonie van Gustav Mahler. En morgen bij ons in Maestro, pianist Alexandre Kantorov in concert in Montpellier met het derde concerto van Sergei Prokofiev. Walter Boeikes en Robert Cloreau hier nog in het rondo uit het Grand Duo Concertant van Karl Maria von Weber. En na 5 uur is er Pompidou met Chantal Patin. Maak er een mooie maandagavond van.

0: De VRT Nieuws podcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder. Het is 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Premier De Wever is op bezoek bij de Italiaanse premier Meloni. Het grote drugsproces rond Flor Bressers is opnieuw gestart. En duizenden Serviërs zijn op de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Premier Bart De Wever is op bezoek in Rome voor een gesprek met de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Ze bespreken onder meer de oorlog in Oekraïne en een nauwere samenwerking tussen België en Italië. Sisse Michiels, die ontmoeting zou nu ongeveer afgelopen moeten zijn?
4: Ja. Het is nog even wachten op details van wat ze besproken hebben, maar de belangrijkste thema's die kennen we al. Ze hebben het vooral over Europese kwesties gehad, bijvoorbeeld migratie en de problemen met de economie. Twee thema's waar ze op Europese vergaderingen sowieso vaak op dezelfde lijn zitten. Want Meloni en De Wever kunnen het goed met elkaar vinden. Onze premier noemde zijn Italiaanse collega vorige week nog een goede vriendin. Een belangrijke reden van het bezoek is dan ook om die goede relatie nog wat te verstevigen. Verder hebben ze het ook gehad over de oorlog in Oekraïne en een nauwere samenwerking op het vlak van energie tussen België en Italië.
1: Dankjewel, Sisse. In Brussel is het grote drugsproces herbegonnen tegen de Limburger Flor Bressers en een dertigtal anderen. Ze staan terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Het proces is al 1,5 jaar geleden gestart. Meer uitleg door Filip Heijmans.
5: Dit grote drugsproces is al verschillende keren stilgelegd. En ook vanmorgen was het voor advocaat Sven-Marie afwachten of het wel zou starten.
6: Het is een atletiekwedstrijd. Daar kun je een valse start in hebben en soms start je goed.
5: Een jaar geleden werd hij nog geroepen en getierd en werden advocaten buitengesleept door de politie. Intussen zijn 3 rechters vervangen en dat heeft rust gebracht, zegt advocaat Christian Clément.
7: Ik merk wel dat alvast met deze voorzitter mijn zinsjes een zeer vaardige en een zeer rustige en erudite ontmijner hebben gevonden.
5: Vandaag ging het eerst urenlang over procedurekwesties en over de beveiliging. Want Flor Bressers en 5 anderen zitten in een glazen box. En dat kan niet, vindt advocaat Yehudi Moskovic.
8: De communicatie is nu zo dat ik niet in de buurt van mijn cliënt kan komen, dat ik moet gaan staan, door een luikje moet praten en dat nog steeds een gemaskerde beveiliger naast hem zit.
5: Na de middag kon het proces dan toch inhoudelijk van start gaan. De komende 5 dagen zal het federaal parket pleiten hoe de verdachten tientallen tonnen cocaïne zouden hebben gesmokkeld. Daarna volgt de verdediging.
1: Er is nog een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de man die vorige week met een geladen Kalashnikov rondliep in het Zuidstation in Brussel. Vorige week haalden douaniers een 23-jarige Marokkaan uit de menigte. De man kwam uit Frankrijk met de trein en hij had een machinegeweer verstopt in zijn tas. Wat de precieze rol van de tweede verdachte is, is niet bekend. Door de staking in de gevangenissen zijn in heel het land ongeveer 70 cipiers opgevorderd om toch te komen werken. En in 1 gevangenis is ook de politie ingeschakeld. In de gevangenis wordt 5 dagen actie gevoerd tegen de overbevolking en het personeelstekort. Volgens de Socialistische Vakbond doet ongeveer 80% van het personeel mee. De directie kan mensen opvorderen als er niet genoeg vrijwilligers opdagen voor een minimumbezetting. De Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een lening van 1 miljard euro. Die dient voor de bouw van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energieeiland in de Noordzee om de energie van toekomstige windmolenparken naar land te brengen. Volgens de Europese Investeringsbank, die de lening voor Elia uitgeeft, is het de grootste individuele energielening ooit. In Kortrijk wordt het station dan toch beschermd erfgoed. Het gebouw dreigde gesloopt te worden, maar nu is beslist om het toch te behouden. Vanuit Kortrijk, Christine Bonneure.
9: Het is intercity-trein, het bestemming Kortrijk. Het Aankomen en vertrekken in Kortrijk doe je in een monumentaal geel bakstenen station uit de jaren 50. De NMBS wilde het afbreken, maar daar kwam veel verzet tegen van erfgoedorganisaties. Eerst was de Vlaamse regering niet te vinden voor een bescherming van het station, maar nu wel, zegt minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz.
10: Dus ik wil dat absoluut behouden. En uiteindelijk zijn we dan toch tot een overeenkomst gekomen. Een jarenlange discussie is beslecht. We gaan zorgen voor een modern stationsgebouw, aangepast aan de noden van vandaag, maar in een historisch jasje.
9: Ook het stationsplein wordt aangepakt, zegt burgemeester Ruud van den Bergen.
11: Het stationsgebouw staat niet op zich. En elke stad is een stationsomgeving wel heel belangrijk. Dat is een poort voor heel wat bezoekers, maar ook wel het hart voor bewoners en zo.
9: Start van de werken wellicht in 2029.
1: In Oekraïne neemt de vrees voor nieuwe Russische bombardementen alweer toe. Rusland had een gevechtspauze van 3 dagen beloofd tijdens onderhandelingen met een Amerikaanse delegatie in Moskou en Kiev. Maar in de buurt van Kiev is de onrust intussen alweer te voelen, zegt Marijn Trio.
12: Ik ben net buiten Kiev en zo net klonk hier weer het luchtalarm omdat er drones op weg zijn in deze richting. Maar tot nu toe hing er in Kiev al de hele dag een wat ongemakkelijke rust over de stad. De Amerikaanse delegatie is er afgelopen nacht al vertrokken, maar Poetin had gezegd 3 dagen lang Kiev niet te bombarderen en die periode loopt dus vanavond af. En iedereen vreest hier natuurlijk dat daarna de Russische bombardementen weer op volle kracht zullen hernemen. Er zijn ook al berichten dat in Rusland bommenwerpers verplaatst zijn en er kruisraketten klaargemaakt worden. Dus het is afwachten of er weer zo'n nieuwe massale aanval komt. En ook of die kleinere, maar quasi ononderbroken drone-aanvallen op Kiev zullen hervatten. Ik heb hier vandaag de schade gezien die is aangericht aan talloze enorme magazijnen en opslagplaatsen in de buitenwijken van Kiev. En de verwachting is dat de Russen daar heel binnenkort mee zullen voortgaan.
1: De Duitse politie heeft nog meer zelfgemaakte explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation in Graustein, in het oosten van Duitsland. Daar waren dit weekend al een aantal explosieven gevonden. Vorige week zijn er in heel Duitsland verschillende sabotageacties en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als een extremistische klimaatactivist, wordt gezien als verdachte, maar hij wordt nog gezocht. In een brief gericht aan de media zou hij 2 aanslagen opgeëist hebben. In Servië wordt oorlogsmisdadiger Ratko Mladic begraven. Mladic was opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij is gestorven in Nederland. Daar zat hij een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord. Paulien Lambert.
13: Duizenden mensen staan 's ochtends vroeg al aan te schuiven om een laatste groet te brengen aan Ratko Mladic. Zijn lichaam ligt opgebaard in een kerk in de buurt van Belgrado. Aanhangers kussen de kist, maken kruistekens en branden kaarsjes. Ze zien hem niet als een oorlogsmisdadiger, maar een Servische held. Zonder Mladic zou er geen Servische republiek geweest zijn in Bosnië, zegt deze vrouw.
14: Mijn bio-commandant.
13: En voor deze man was Mladic een grote commandant. Ook op het kerkhof is er veel volk dat wil knielen voor zijn graf. Mladic werd 84 en was onder meer verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica, waar meer dan 8000 Bosnische moslims werden vermoord. De Europese Unie, waar Servië overigens lid van wil worden, vindt het ongepast dat Servië Mladic zo'n eervolle uitvaart geeft. Maar volgens de Servische overheid is dat niet van tel.
1: Sport. De Belgian Cats spelen donderdag de kwartfinale op het WK basketbal. Hun tegenstander in die kwartfinale is nog niet bekend. De Belgische vrouwen werden vanmiddag groepswinnaar door ook een derde wedstrijd te winnen met 80-68 tegen Australië. Voor Julie Allemand komt daar nog een record bovenop. Ze heeft nu de meeste assists ooit gegeven op een WK. Ze zit al aan 111 tijdens de 3 WK's waar ze aan meedeed. Allemand is trots op haar record en op de Belgische ploeg waar iedereen het elkaar gunt om te scoren.
15: I'm just proud because also for Belgium because this is how we play. We're so unselfish. So yeah, big one, but really proud for Belgium right now.
1: Vanavond en vannacht meer wolken en kans op wat lichte regen. Minimum temperaturen tussen 13 en 17 graden. Morgen bewolkt en in de namiddag regen vanaf de kust. Rond 22 graden dan in het centrum. Woensdag zijn er intense buien mogelijk. De ontmoeting van premier Bart De Wever met de Italiaanse premier Giorgia Meloni zat vooraan in dit nieuws. Op hun agenda staan Europese kwesties zoals migratie en de oorlog in Oekraïne. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Clara, blijf verwonderd.
16: I don't care about the word art, because it's been so discredited.
14: Pompidou, met Chantal Patin.
17: Heel goedemiddag en welkom in Pompidou. Met een volle tafel hier in Brussel. Met twee flamboyante dames voor mijn neus. Dat zijn Evelien Simons en ook Laure de Kok. Jullie staan voor een heftige week. De Brussels Art Week, want jullie zetten samen Rendezvous op. Kan je al even... Heel kort, Evelien, ik begin met jou, want jij hebt de grootste jetlag. Je komt recht uit Seoul, of uit Busan moet ik eigenlijk zeggen, waar je een biennale hebt gecureerd. Wat was de bedoeling de volgende dagen?
18: De bedoeling de volgende dagen is heel, heel hard werken om ons evenement, dat de 100 locaties in Brussel verenigt, ja, en onze eigen salon de Rendezvous als kloppende hart, om dat allemaal klaar te stomen voor woensdag.
17: En dat salon, dat bevindt zich in de buurt van Wiels, dus dan zitten we in Vorst. En dat wordt piekfijn ingericht. Het is te zeggen, piekfijn is misschien wel een woord dat niet in jouw jargon voorkomt. Simon Vellekoop van Espace Aigio. Hoe moet ik het mij voorstellen? Want dat is een soort van ontmoetingscentrum. En dat ga jij met je vrienden van de Espace aanpakken.
19: Ja, zeker. Ik heb samengewerkt met mijn vrienden, Espace Aigio, om een grote installatie te maken in de Clearing Gallery. De oude Clearing Gallery, geloof ik. En het is een goede combinatie tussen soms gepolijst en soms heel hard en rauw. En dit is eigenlijk een hommage naar de stad.
17: Okay.
19: Het komt uit Brussel, maar het is niet alleen over Brussel.
17: Oké, zullen we het zo meteen over hebben. Het was al heel fijn eigenlijk. Simon, jij vond het binnenkomen in de studio wel heel bijzonder.
19: Oh ja, heel erg inderdaad.
17: Ja, het kronkelt een beetje.
19: En wat jij zei, dat het een soort van binnenkant van het oor is. Je gaat zo links, rechts, links,
17: dat
19: rechts.
17: Dat doen wij elke dag.
19: Prachtig.
17: Ja, vond jij het ook een rare ervaring? Matthias M.R. de Klerk.
20: Goeie avond.
17: Jij ook welkom in Pompidou, de schrijver van Weg van de Wereld in Alaska. Vond je het fijn om binnen te komen, Matthias?
20: Het heeft iets intiems alvast.
17: Ja, dat is zo. Ja. Matthias, ik ga jou niet de hele tijd M.R. de Klerk noemen, dat is een beetje vervelend. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat er een Gentse burgervader is die ook jouw naam draagt. Hoe vervelend is dat nu, zeg?
20: Het is nog vervelender dat er 6 Matthias en de Klerk zijn in Gent en dat we elkaar zijdelings kennen. Dus om het onderscheid duidelijk te maken, heb ik dus de initialen van mijn tussennamen daarop gezet, op iedere kaft.
17: Ja, ik hoop dat jullie allemaal verschillende e-mailadressen hebben. Goed, maar Alaska, je hebt daar een heel boek over geschreven. Dat gaat eigenlijk over verschillende reizen die je hebt gemaakt. Maar als je het boek leest, dan is het alsof het één lange reis is natuurlijk. Wat een idee. Maar het is blijkbaar een idee dat je als jongetje al zo moet hebben gefascineerd van Alaska, dat is ver, dat fascineert mij. Hoe ging dat in dat hoofdje van de kleine Matthias?
20: Ik kreeg van mijn grootouders ooit een wereldbol en ik heb geprobeerd om de wereld uit het hoofd te tekenen. Ik keek als kind eigenlijk de hele tijd naar die bol. Ik was gefascineerd door de kaart. En het was een droom als kind om de wereldkaart eens uit het hoofd te tekenen. En ik was altijd gefascineerd door de landen aan de rand van de kaart. En eigenlijk is Alaska een beetje het einde van de westerse wereld. Van daaruit kan je bijna een steen werpen naar Rusland. Dus ik vond dat altijd wel een heel bijzondere plek, waar niemand woonde, waar je alleen maar aan beren en wolven en moerassen dacht. En ik heb altijd wel de droom gehad als kind om dan effectief daar naartoe te gaan. Om eens weg van alles te zien hoe het leven zich dan afspeelt. Eigenlijk in volle isolatie. Maar ik heb dat jarenlang niet gedurfd, omdat ik vrouw en kind heb waar ik van houd en dacht van, ik zit hier goed.
17: Het is ook een beetje koud in Alaska in de winter.
20: Ja, maar
17: Is kouder dan in Waregem.
20: Het is veel kouder dan in Waregem. -50 is een pak kouder dan in Waregem, dat klopt. Ja. Maar ik denk wel dat ik Siberische voorouders heb of zo, want ik heb het zelden te koud, maar altijd te warm.
17: Mm-hmm. Oké. En dus het kwam ervan. Maar je had een opstapje nodig, hè?
2: Ja.
17: En dat lees je ook mooi in het boek. Het heeft met jouw grootvader te maken.
2: Mm-hmm.
17: En er worden verhalen verteld. En er komt een zekere Monique in beeld. Wie is die vrouw?
20: De illustere Monique Vaarnewijk. Dus als kind had mijn grootvader ooit gezegd dat hij een vriend had. Die had 11 kinderen. En de oudste dochter van die 11 kinderen was in de jaren 60... plots verhuisd naar de andere kant van de wereld en nooit meer teruggekeerd. Goed, ik had daar als kind niet veel acht op geslaan. Maar jaren later, toen ik een lezing gaf over een van mijn vorige boeken, stond ik na afloop aan de toog met iemand te praten en die zei dat hij een vriendin had die in de jaren 60 naar de andere kant van de wereld was verhuisd en nooit meer was teruggekeerd.
17: Dat kon alleen maar diezelfde vrouw zijn.
20: Dat kon alleen maar diezelfde vrouw zijn, Monique Vaarnewijk, en die dus in de wildernis in Alaska scheen te wonen. En ik ben haar gaan zoeken. Voilà. Ja. Dat was het duwtje in de rug die ervoor gezorgd heeft dat ik eindelijk mijn jongensdroom waar heb gemaakt. Ja, ik ben natuurlijk niet voor 10 jaar verhuisd of zo naar Alaska. Maar ik wilde wel die jongensdroom onderzoeken. Stel dat ik het echt had gedaan, daar gaan wonen voor heel lange tijd. Hoe zou mijn leven er dan hebben uitgezien? Wat is de wildernis? Hoe is het leven in de wildernis? En bestaat die nog, de wildernis? Ja. Dus dat was mijn...
17: Maar had je alleen durven te gaan of had je die Monique nodig als een soort van lokaas of je weet zelfs beschermengel? Want om daar alleen toe te komen, als ik je boek heb gelezen, dan ik weet het toch
20: niet. Het geeft je wel een beetje een credibiliteit als je aankomt in de wildernis. Dat mensen vragen, hey, who are you? En dan kan je wel uitleggen wie Monique is. Maar ik denk, was het iemand geweest die ik niet kende en die niet uit mijn geboortedorp kwam of zo, zou ik het wel nog altijd gedaan hebben. Maar dit schreeuwde om een verhaal. Ik moest naar daar.
17: Ja. Sprak Monique nog West-Vlaams of viel het mee?
20: Wel, we spreken. Ze is 90. Ze woont nog altijd in Alaska. Ze leeft nog altijd. Fantastische vrouw, overigens. We spraken en spreken Engels met elkaar, maar als er dan een woord is die haar niet makkelijk te binnen schiet, dan is het een plat Worhams.
17: Dat is fantastisch. Wat heeft zij daar uitgevoerd, al die decennia in Alaska? Wat bezielt een vrouw ook uit Waregem om daar naartoe te trekken? Daar moet ze een goede reden voor hebben gehad.
20: Ze is uit een soort religieuze bevlogenheid naar daar getrokken, dat ten eerste. Maar eigenlijk is Monique een volbloed sociaal werker. Dus je moet je dat voorstellen dat je in de jaren 60 oudste dochter van een gezin van 11... zij was eigenlijk de tweede moeder van dat gezin, die voor de jongste zorgde. Het verschil tussen haar oudste broer en haar jongste zus is 22 jaar. De mama van Monique heeft op haar 48ste nog een kind op de wereld gezet. En om dan te besluiten om te vertrekken, ze kon geen Engels. Ze kwam aan in Alaska met een militair vliegtuig die haar naar de wildernis bracht. En ze
17: vroeg, wat kom je dan aan trouwens in Alaska? Waar vlieg je op?
20: Dan kom je aan in Fairbanks. Of in Anchorage. Anchorage is de grootste stad, maar dat stelt nog altijd niet zoveel voor. Dat is een industriestad aan de zuidkust en Fairbanks ligt meer in het binnenland.
17: Ja.
20: En dus zij werd gedropt in een dorpje waar ooit iemand haar had over gesproken en ze vroeg onderweg naar daar, zijn we er bijna? En die persoon zei, we zijn het net gepasseerd.
17: Dat drie hutten. Drie hutten,
20: dat was het.
17: Ja. En dan maar de... Ja, zieltjes gaan winnen daar.
20: Ja, maar dat klinkt wat dof en wat suf. Monique is geen evangeliste of zo. Die dacht van, ik ga hier Gods werk afronden, zeg maar, in die diepvriezer die Alaska is. Nee, zij wilde heel graag in de wilde natuur leven en ten dienste staan van andere mensen. Dus zij is niet naar het aloude beeld van de koloniaal die het daar is gaat gaan zeggen. Nee, zij was vooral... mens onder de mensen. En dat is haar heel goed bevallen. En ze wil daar nooit meer weg. Ze heeft native talen geleerd. Ze heeft ook in de gevangenis gewerkt als moreel consulente voor natives. Het klinkt altijd, als je dat hier vertelt, de religieuze bevlogenheid, zeggen mensen, ah ja, een non. En dan gaat er meteen een woordwolk open van, oh ja, ja, een oude vrouw, ja, het zal wel. Tot je daar in Alaska bent, tot je met haar bij min 50 een koffie drinkt en hoort welk leven zij heeft geleid, dan is dat fascinerend.
17: Mm-hmm. Was het echt een droom om daar een leven te gaan leiden? Of in hoeverre, dat is eigenlijk mijn vraag, in hoeverre was een droom of iets wat je echt wilde realiseren? Want je bent nu eigenlijk gaan proeven.
20: Ja, ik ben gaan proeven en ik wil ooit met mijn zoontje teruggaan naar die plek. Als ze dan nog zou bestaan. Ik vond het echt fantastisch. Hè. Ik heb een van de hardste ervaringen uit mijn leven om op een plek aan te komen in het wild waar mensen samen zitten die allemaal een gebroken leven hebben, waar je nazaten van oude goudzoekers, waar je Vietnam-veteraan met posttraumatische stress, waar ik een CIA-agent sprak die na de jacht op Bin Laden helemaal klaar was met de oorlog en zich daar in die diepvries wilde helen in de natuur. Het waren allemaal mensen die een boek op zich zijn en dat sprak mij heel erg aan. Dus het waren hele rauwe levens, maar ik was daar wel heel graag. Dus het was een droom waarvan ik later heel goed begreep waarom het een droom was. Mm-hmm. En eigenlijk nog altijd een droom is.
17: Maar je hebt heel veel van die levens ook opgetekend in jouw boek.
20: Ja.
17: En dan voel je ook, al die mensen hebben een reden om zich daar terug te trekken. Uit frustratie, boosheid, whatever.
20: Ja, maar ook een zoektocht naar schoonheid. Hè. Het is niet alleen kommer en kwel, het is niet alleen die rugzak aan leed. Het is ook wel terug naar een soort primaire vorm van leven waar mensen wel heel veel deugd van hebben. Dus er zit ook veel schoonheid in die mensen, ondanks hun verledens.
17: Mm-hmm. Ja, jouw kuifje avontuur, dat begint heel goed, namelijk met een bier, Matthias.
20: Ja, dat klopt. Ik stond...
17: Chef Gerard heeft ook zo'n verhaal van een beren.
20: Maar er hebben heel veel mensen verhalen van beren, helaas. En mijn verhaal was bijna geschreven, want ik stond op oog in oog met een zwarte beer.
17: Wat heb jij gedaan?
20: Een paar kilometer uit het dorp. Ik heb eerst in mijn broek gedaan en dan goed nagedacht van hoe ga ik dit hier oplossen? Ik was met de fiets, vreemd genoeg in de wildernis, door een modderpad. Ik kon niet weglopen, want ik stond naast de Yukon-rivier en het was een wal van 4 meter waar ik niet kon inspringen. Maar ik had beren spray mee, een soort pepperspray. Ik heb mijn fiets boven mijn hoofd gehouden van beer, laat mij gerust. En die beer was
17: een berenspray.
20: Een berenspray, dat is een soort pepperspray.
17: Helpt dat ook tegen andere ongenode gasten thuis?
20: Ja, maar het zou niet echt geholpen hebben, want het was tegenwind. Dat had ik mij gerealiseerd. Als ik zou gespoten hebben, zou ik vooral mezelf hebben.
2: Het is nog gelukkig dat je een bril draagt.
20: Ja. Maar de beer had geen cups, de beer was niet geïnteresseerd in mij en de beer is vrij snel terug verdwenen en ik ook.
17: Die dacht, die gast is van Waregem, ik kan onmogelijk mee communiceren hier in de wildernis. Heel veel muggen ook, dat komt ook wel een paar keer terug in je boek, Matthias.
20: Ja, dat is... De totem van Alaska is niet de zeearend of de grizzly, de totem is de mug, helaas.
17: Je komt daartoe in dat onooglijke dorpje, Tanana, in het midden van Alaska. Hoe moeten wij ons dat voorstellen, want dan, je geeft je ook over aan onwaarschijnlijke beschrijvingen van die natuur. Mm-hmm. Je hebt dat dorp, je hebt dan die rivier, de Yukon, enzovoort. Het moet verpletterend
20: zijn. Het is fantastisch.
17: Inderdaad.
20: Dus hoe ziet die plek eruit? Je kan eigenlijk niet geloven dat die plek er is. Ik stapte in zo'n heel klein Cessna-vliegtuigje, waar ik amper inpaste. En eens dat vliegtuigje de luchthaven van Fairbanks verliet, dan zie je niks nog dat aan mensen herinnert. Je ziet niks meer. Je ziet alleen besneeuwde bergtoppen, je ziet moerassen. Je ziet eigenlijk een wereld waar je niks te zoeken hebt. En dan plots, out of the blue, het lijkt een soort illusie, zie je plots een dorpje van 120 mensen. En daar land je dan. En dan gooi ik mijn fiets uit dat vliegtuigje en staan daar 4 mensen naar mij te kijken van... Who are you? Dus dat, dat was eigenlijk wel echt fantastisch.
17: En hoe werd je dan ontvangen daar? Die dachten wat smijten ze hier nu binnen?
20: Nee, dat is waar, maar Amerikanen die zijn sowieso geïnteresseerd. Amerikanen hebben een heel andere geest dan als je in veel West-Europese plekken zou komen. Dus die hebben goudzoekers gezien in der tijd, die hebben die eerste pioniers gezien. Die hebben in de jaren 70 de hippies, die niet alleen met een busje naar Californië reden, maar ook de verste golf van de hippies, die ging tot in Alaska. Dus die zijn wel wat gewend. Maar ze zien daar natuurlijk een kerel met pianovingers en een notaboekje en dat is niet echt Alaskaans. Dus een beetje zelfspot helpt. Ik heb heel veel hout gehakt en op die manier heb ik me toegang verschaft tot die mensen.
17: Mm-hmm. Laten we het even over die mensen ook hebben. Je hebt het al aangehaald. Vaak zitten daar gebroken mensen bij.
20: Mm-hmm.
17: Ik ben echt geschrokken van een aantal van die verhalen. En wat je dan ook schrijft is van, eenmaal je daar bent, moet je het ook wel met die mensen doen. En je beschrijft dat heel mooi in je boek. Hè? Als je hier in Gent woont of zo, en van ik heb geen zin in die mensen, ik ga die richting uitlopen in mijn leven. Dat kan je daar niet. Je zit met elkaar opgescheept.
20: Ja, dus je gaat naar de vrijheid, denk je. En het eerste wat ik ervoer is de totale onvrijheid. Je kan daar niet meer uit. Dus er zijn nu veel mensen die dromen van een soort eenvoudiger bestaan. Het is een beetje een woelige tijdsgeest. Je hebt technologische vervreemding, je hebt wat geopolitieke turbulentie, alles bij elkaar. Mensen dromen van een soort afgezonderd leven. Niet iedereen, maar dat is toch iets dat leeft bij mensen. Maar in dat dorp, als je dan denkt van hier ga ik een soort primaire vrijheid ervaren, besefte ik van oké, ik heb geen boot, ik heb geen geweer, ik heb ook weinig verstand om hier mijn weg terug te vinden. Ik kan hier niet meer weg. En zeker niet in de winter als het min 50 is. De rivier is 3 meter ijs. Als het sneeuwt, kan dat vliegtuigje niet vliegen. Ik kon daar niet meer uit. Want ik wist, als ik hier dit dorp verlaat en na 200 meter verdwaal ik in een bos, dan vind je mijn karkas terug. Hè? Want ik heb ook niet de skills om het te redden. Dus de plek waar ik... Het klinkt een beetje pathetisch, maar de plek waar ik mij het meest mens gevoeld heb in mijn leven, is daar in de wildernis. Omdat ik niks anders kon dan mij verhouden tot 120 mensen, waarvan sommigen nogal een rafelig leven leiden, en waarvan ik wist, ik moet een soort common ground zoeken. We're in it together. Die 120 mensen hier moeten zich tot elkaar zien te verhouden, ondanks alle verledens, ondanks alles wat mensen hebben meegemaakt. Want en daar school heel veel schoonheid in.
17: Ja, maar je schrijft ook over de vele verslavingen. Er is veel agressie, ook tegen vrouwen. Mm-hmm. En vooral, er is nauwelijks, of bijna geen, ordehandhaving.
20: Geen. Daar is niks. Dat is, er is niks. Alaska topt...
17: Maar wie bepaalt dan over wat goed en wat slecht is, Matthias?
20: Ja, het is... Op een bepaalde manier is het recht van de sterkste. Want als er iets heel ernstigs gebeurt en er is dus geen agent, er is geen ordehandhaving, dan worden troopers ingevlogen uit Fairbanks. Maar uren later, als het kwaad helaas al is, geschiet. Mm-hmm. Dus Alaska is een plek die je associeert met de strijd tegen de wildernis. De werkelijke strijd is die tussen vier muren, is de strijd in je eigen hoofd. Dus... Als je kijkt naar alle lijstjes in de Verenigde Staten van dingen waar je niet wil in verschijnen, het gaat inderdaad over alcoholisme en geweld. Alaska topt alle lijstjes. Het zijn heel donkere winters.
17: Mm-hmm. Even luisteren naar deze twee.
3: When it's springtime in Alaska, it's 40 below. I'm

0: Johnny Cash en June Carter hadden het ook koud in de lente in Alaska. Ik ga toch al eens even informeren of iemand hier aan de tafel, Evelien, Lore of ook Simon, of jullie zin hebben om te vertrekken nu naar Alaska nadat Matthias de Klerk al een en ander heeft verteld. Amai, het is stil.
1: Nou, ik zou niet heel graag naar Alaska willen, maar wat ik zelf graag doe als ik wel die gevoelens heb, is dan toch even op Google Maps kijken en dan mezelf daar neerdroppen. En dan even voelen alsof je daar bent. En ja, dan heb je weer een avond op reizen gehad. Maar
2: dat is het mooie, de plek waar ik geweest ben, daar kan je het gele mannetje niet neerzetten.
1: Oh, dat is wel heel jammer. Nee.
0: Ja. Zeg, Matthias, je hoorde daar June en Johnny daarnet ook zingen over de Eskimo. Dat is het cliché dat wij hebben natuurlijk. Mm-hmm. Het zit daar vol Eskimo's. Maar die bevolking is zo gediversifieerd. Het gaat niet alleen over Inuit people, maar het gaat ook over heel veel Native Indians nog altijd.
2: Mm-hmm. Ja, de mensen,
0: dat weet men hier niet goed.
2: Nee, dat weet men hier inderdaad niet goed. Eskimo en Indian zijn woorden die de Amerikanen en zeker de Alaskanen nog altijd zelf gebruiken. Wij eigenlijk niet meer. Wij gebruiken inderdaad vaker Inuit. Dat is het woord dat de Canadezen ervoor gebruiken. Dus het is een beetje ingewikkeld op linguistisch vlak. Maar inderdaad, Alaska is zeer, zeer, zeer divers. Je hebt hele grote native populaties aan de kusten. Walvisjacht in der tijd en zo. Maar waar ik zat, in het binnenland, heb je eigenlijk vooral Athabascanen, Indians. En die zijn eigenlijk ook gelieerd aan grote groepen Athabascanen in de Lower 48, dus zelfs Navajo, is qua taal gelieerd aan de Athabascanen waar ik mee sprak en bij woonde.
0: In hoeverre worden die culturen bestudeerd, te boek gesteld, de talen ook, hoe zit dat?
2: Het is in Alaska een heel ander verhaal dan in het Amerikaanse vasteland, waar je eigenlijk een grote oorlog hebt gezien, een grote genocide, een verhaal van genegeerde verdragen, van hongersnood. Want we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van de Amerikaanse ontstaansgeschiedenis, maar toen de Britten daar aankwamen, woonden miljoenen mensen al in wat toen nog niet de VS heette. En daar heb je reservaten en zo. Je kent de hele tragische geschiedenis. In Alaska heb je geen reservaten. Daar heeft eigenlijk de overheid een soort inhaalbeweging proberen te doen. Een soort, ik denk wel dat er schuldbesef speelde. Toen Alaska een staat werd, is er een grote deal gesloten, na lang aandringen, met de
0: Natives. Dat werd de 49ste staat, hè?
2: De 49ste staat. En nadien dan Hawaii, inderdaad.
0: Ja.
2: Dus er is daar een grote deal
0: dus
2: gesloten.
0: Die deal. Ja.
2: En de natives in Alaska hebben grote stukken grond. Die kunnen ook bedrijven opzetten die de grondstoffen ontginnen en zo. Dus ook in gas en olie heb je heel veel native belangen nu. Dus die zijn economisch allemaal met elkaar versmolten. Ja,
0: maar
2: eigenlijk,
0: die hebben in die tijd, ik heb het gelezen in jouw boek, $1 miljard gekregen.
2: Ja, inderdaad, ja.

0: 1 miljard dollar.
1: Dat is niks.
0: Nee, maar goed, die deal is nu 55 jaar oud. Nog niet alles is juridisch geregeld. Je zal altijd heel veel pro en heel veel contra hebben bij elke mogelijke deal die je sluit. Mm. Ja.
1: Zelfs de VS moet er aan geloven. Ook dat heeft te maken met heel veel contracten en deals. Je hebt daar een man ontmoet, dus ook een soort kleurrijke figuur. Uh-huh. Een zekere Stan, zo zal ik het maar uitspreken. En die man heeft zich gebogen over de koningszalm. Wat was er mis mee?
0: Stan is een oude bendeleider uit Boston die klaar was om in de gevangenis te eindigen. En die dacht, ik ga mijn leven beteren in de diepvries daar. En die is op zijn eentje de zalm beginnen tellen. Heeft een heel ingewikkeld viswiel gemaakt met een camera erop om de zalm te tellen. En die heeft van de voorbije 20 jaar, 30 jaar kunnen aantonen hoe mede door overbevissing de koningszalm, de vetste en olierijkste zalm van de 5 zalmsoorten die er zijn in Alaska, die heeft dat volledig gedocumenteerd. En dat is een ontzettend tragisch verhaal natuurlijk. Er zijn heel veel bedrijven die met het geld aan de haal zijn gegaan, maar alle mensen die in het binnenland van Alaska en ook in Canada van die kon moeten leven van de zalm, ja, dat is voorbij. Dus die zalm, daar mag 7 jaar niet meer op gevist worden. Het is een totaal drama waar natuurlijk nog andere dingen in meespelen, zoals de klimaatverandering. Maar dat is de doodsteek voor die dorpen. Hè.
1: Mm-hmm. Ja. Waar leven ze dan wel nog van?
0: Van ingevlogen eten van Amazon. Uh-huh. Echt waar. Het is een heel triest verhaal, omdat die zalm was niet alleen voor de eigen consumptie, die was ook om de honden en dan de sledehonden te
1: dus
0: kunnen
1: voeden.
0: Het is
1: een heel ecosysteem dat eigenlijk om zeep is.
0: Ik dacht dat ik inderdaad naar... Dat ik zou zien hoe dat ecosysteem nog in elkaar steekt, om daar dan te ontdekken dat bij die 120 mensen dat in dat kerkje... Ik sliep in een missionarisch kerk. Ik heb daar ontdekt dat er een Starlink-ontvanger van Elon Musk op het dak van die kerk stond. Ik heb gezien hoe mensen McDonald's eten van in de stad met een Cessna lieten invliegen naar Tanana, naar de wildernis. Daar kon je dus een Big Mac eten. En het is ook zo dat Amazon dus overal pakjes levert. En dat zorgt ervoor dat mensen dus ingevlogen pizza eten in plaats van zalm. Mm-hmm. De wildernis zoals we denken dat die bestaat niet meer.
1: Was dat een triestige conclusie voor jou toen je daar was?
0: Ja, ik denk dat we zijn klaar. Hè. We hebben de wereld volledig gekoloniseerd. Die tolt als een basketbal op onze vinger. We zijn klaar. Je kan in de wildernis een Big Mac bestellen. Ja. En dat is, je kan nog altijd into the wild-achtig in de wildernis gaan zitten en op je eentje in een hut gaan zitten zonder internet of wat dan ook. Natuurlijk kan dat en dat zal waarschijnlijk altijd zo kunnen. Maar het leven in dat dorp is nu volledig verwesterd en dan kom je soms een blokhut binnen van 3x3 meter waar een flatscreen hangt en iemand met zijn jachtgeweer naast hem naar de NBA aan het kijken is. Mm-hmm. Heel bizar.
1: Zo had jij dat niet voorgesteld. Nee. Maar beste Matthias, M.R. de Klerk, je hebt wel eland gegeten.
0: Ja, zullen we het daarover hebben? Over
1: ja,
0: het eland?
1: Misschien wel fijn, omdat we
0: het hele verhaal
1: richting hedendaagse kunst gaan met een sterk eland verhaal. Ik vond dat niet slecht.
0: Ja, het was heel slecht.
1: Bij Monique.
0: Ja,
1: ik heeft eland voor jou gebakken. Ja, hoe smaakt dat trouwens?
0: Als vegetariër heb ik mijn principes tijdelijk aan de kant geschoven en ik heb eland gegeten. Het smaakte heel vreemd. Ik had net 5 vluchten moeten nemen. Ik was al 35 uur wakker en ik dacht, smaakt bizar. En ik had een parasiet, hoera, van dat eland. En ik ben de eerste 8 dagen dat ik in Alaska was, ben ik 8 kilogram vermagerd. En dat heb ik aan niemand durven zeggen, want kijk, het West-Europees jongetje gaat ook eens de wildernis in. En die was al doodziek.
1: Had je maar een Big Mac besteld. Was dit allemaal niet gebeurd. Ga jij nu nog terug, Matthias?
0: Ik hoop het.
1: Ja.
0: Ik weet niet of de plek nog gaat bestaan, dat weet ik niet. Maar ik hoop
1: mag ik nog iets vervelends vragen? Maar wat vinden al die mensen over het feit dat jij hun verhaal hebt opgetekend?
0: De rechten zijn verkocht, het wordt vertaald naar het Engels, dus ze zullen het kunnen lezen. Maar ik ben mij er heel erg van bewust dat mensen die in isolatie leven geen kennis hebben van hoe media werkt in de buitenwereld. Ik heb met iedereen overlegd over wat ik over hen wil schrijven en of zij daar een goedkeuring voor gaven. Die weten dat.
1: Ja, die heb je dan ook gekregen, neem ik aan, van
0: inderdaad.
1: Iedereen.
0: Ja.
1: Dat is goed. Dankjewel, Matthias.
0: Graag gedaan.
1: Het boek Tanana, Weg van de Wereld in Alaska, is uitgebracht bij de Bezige Bij. En dit zijn Vlie samen met Tommy Warwick.

0: Lovely van de Red Hot Chili Peppers, hier tezamen met de Tom York van Radiohead in Traffic Lights. Wat was dat een leuk concert, zeg, op Jazz Middelheim. Een paar maanden geleden alweer. Maar het seizoen begint en daar hoort natuurlijk ook Rendezvous bij. Vanaf woensdag Evelien Simons en ook Lore de Kok. Jullie zijn eigenlijk de instigatoren van Rendezvous. Je hebt het aantal daarnet genoemd, Evelien. Naar hoeveel plekken in Brussel kijken voor hedendaagse kunst?
1: Oh, niet iedereen doet mee, maar bijna iedereen doet mee. We zitten aan een honderdtal plekken.
0: Maar dat is eigenlijk krankzinnig.
1: Ja, maar er zijn galeries, commerciële galeries. Maar er zijn ook heel veel artist-run spaces, private stichtingen, veilinghuizen en instellingen.
0: Ja, dus, voilà. Vanaf woensdag is dat bijna een voltijdse job natuurlijk. Lore, waarom hebben jullie Rendezvous in der tijd opgericht? Want dit is de derde editie, als ik goed kan tellen.
2: Ja, het is onze tweede echte editie. En de eerste keer hebben we een soort soft launch gedaan, omdat we toen, ja, ik denk 2-3 maanden ervoor, Divisie 2 hadden opgericht. Na het stilvallen van het Brussels Gallery Weekend zijn wij daar begonnen. Een beetje met het idee van, ja, we zijn heel dankbaar aan zo de Brussel en de Brusselse kunstsector. We hebben beide een parcours afgelegd daarbinnen. En we willen eigenlijk Brussel tonen op een andere manier ook. Aan mensen van buitenaf, aan professionelen, maar ook aan mensen die niet professioneel in de kunstsector werken, die gewoon nieuwsgierig zijn. Daarom dat we het heel hard proberen open te trekken ook met dit evenement.
0: Mm, ja, dat heet Twee Vrouwen met een Missie. Mensen weten soms niet waar te beginnen, hè, aan die hedendaagse kunst. En dan is zo'n weekend misschien wel heel fijn. Jullie organiseren ook tours, want het is ongelooflijk hoeveel galeries er zijn. En non-profit spaces, maar die zitten ook over de hele stad. Dus het is goed dat je hen helpt. Er zijn van die tours die je kan meemaken, Evelien.
1: Ja, we organiseren rondleidingen. Die worden gegeven door jonge kunstenaars of jonge kunstprofessionelen. En over het algemeen proberen we ook het weekend op te delen in een aantal focusdagen, zodat mensen weten, oké, vandaag ga ik naar downtown en in alle deelnemende plekken in downtown zijn er de hele dag door rondleidingen, performances, gesprekken met de curatoren. En op die manier proberen we het een beetje verwelkomender te maken.
0: Ja, er zijn altijd galeries, altijd tentoonstellingen die je kan bezoeken. Waarom is september nu zo'n bijzonder moment om dit in Brussel zo collectief aan te pakken met Rendezvous?
2: Ja, het is wel back to school, hè. Na de vakantie, iedereen nog lekker bruin en uitgerust en alle galeries open.
0: Nou, dat is na een week om zeep.
2: Ja, ik heb het. Maar ondertussen is iedereen heeft er nog zin in en er is nog geen art fatigue tussen de bezoekers. En het is zo, iedereen open tegelijkertijd na echt een rustpauze van bijna een maand en een half. En ik denk dat origineel Xavier Heufkens en Rolof Jansen zijn die het Gallery Weekend hebben opgericht. Dus eigenlijk kwam de vraag wel uit de galerie zelf om dat te organiseren. Een soort union fait la force in september na de vakantie.
0: Je vermeldt al twee belangrijke galeries. Allen daarheen voor Tatjana Trouvé bij Xavier Heufkens en ook Lisa Vlaming. Heel goede kunstenaar bij Rodolf Jansen. Maar goed, vertel mij nu ook eens iets over wat daar allemaal in jullie salon zal gebeuren van Rendezvous. Ik kan maar best even de tram nemen, want je kan hier toch niet parkeren in die stad. Nee. Richting de oude galerie van Clearing, dat is in de buurt van Wiels. Wat gaan jullie daar allemaal doen, Evelien?
1: Ons idee was om elk jaar met de salon een commissie uit te schrijven voor een kunstenaar of een collectief dit jaar. Om een in-situ project te maken, heel ambitieus, grote schaal. Iets dat ze op andere plekken niet zouden kunnen doen. En die installatie fungeert enerzijds als autonoom kunstwerk, maar ook als soort van arena of podium voor de Salon Encounters. En dat is een programma met lezingen, performances, DJ-sets, een culinaire performance ook dit jaar met table dance, die we samen cureren, deels individueel, deels vanuit onze organisatie en deels in samenwerking met alle stakeholders. Mm. Dus NW heeft daar een programma met Hanna Toot. We doen ook een talk met Ali Cherry, naar aanleiding van zijn expo bij Wheels. Dus het is zo wat de draaischijf eigenlijk van de hele kunstwereld in Brussel, die daar
0: een
1: beetje samen
0: en een hele mooie expo bij Wiels en Helena Kritis, die komt daar donderdag over vertellen. Je zei performance, ik heb ook de naam van Anastasia bij zien staan. En daarnaast Clara Festival, Evelien, leg dat eens uit.
1: Dat is een nieuwe samenwerking waar we heel erg naar uitkijken. Vanuit de, sowieso willen we met Rendezvous een beetje transdisciplinair zijn. We voelen dat dat de nieuwe aanpak is om kunst en muziek te versmelten. Dat is ook iets waar we beide heel hard fan van zijn. En dat is goed om die publiekstromen ook te laten samenkomen. En Clara is daarin een juiste partner, omdat we denk ik beide vanuit het veld of vanuit een heel specifiek gegeven, wij vanuit de beeldende kunst, zij vanuit de muziek, een soort van toch het experiment willen opzoeken in co-producties. En dit jaar doen we dus de Vinyl Lounge van Maestra Lacrimae. Dat is de operette die Anastasia B. samen met Joseph Chiano di Lombo heeft ontwikkeld. En er zal een vleugelpiano zijn en er is een live concert. Dus met dank aan Clara Festival.
0: Ja, zaterdag om 7:00 is dat. Ik ga even aan jou, Simon, want jij bent van Espace Aigo, je zei het al. Je bent vertrokken van een soort van, we gaan daar torens opzetten. Ja. Maar misschien moet je even zeggen wie jullie zijn. En ik zal iets vertellen, het is door Evelien dat ik jullie ken.
3: Zeker.
0: Want Evelien heeft mij een paar maanden geleden, was dat, gebeld van, kom eens mee en we spreken daar af, die straat in Sint-Joost-de-Node. Waar jij met drie heel goede vrienden, jullie hebben allemaal Design Academie in Eindhoven gedaan, een huis bewoond. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik
3: vond
0: het verrukkelijk.
3: Dat goed.
0: En het is niet alleen door wat ik zag, maar eigenlijk ook door de manier waarop het werd bewoond. Dit gaat over een andere manier van leven,
3: zijn,
0: enzovoort.
3: Ja. Nee, inderdaad. Ik denk dat het was voor mij vorige winter. Voor mij was het koud, weet ik nog, toen je langskwam. Maar ja, wij zijn eigenlijk een groep vrienden die zo 4 jaar geleden naar Brussel zijn verhuisd. Omdat we toen de tijd nog aan het studeren waren in Eindhoven. En dat was eigenlijk zo tegen het einde van de coronapandemie. En toen waren we aan het studeren en wij zijn echt makers die in de werkplaats veel zijn. En we mochten niet meer in de werkplaats te zijn in school. Dus toen werd van ons gevraagd, zoek je eigen werkplaats maar. Maar wij hebben... In Nederland is een ontzettende crisis met huizen en plek. Dus we hebben niks voor je goedkoop kunnen vinden. Dus toen dachten we, waar gaan we dan heen? Want we willen wel echt in een werkplaats kunnen werken. Dus toen hebben we rondgekeken. En uiteindelijk hebben we hier in Brussel een heel mooi oud pand gevonden om te huren. Een beetje anti-kraak eigenlijk. En toen dachten we, dan gaan we daarin ons eigen atelier maken. En dan gaan we ook in wonen. En toen de tijd hadden we helemaal niet bedacht dat we alle objecten zelf zouden maken om geen functionele objecten per se. Dus we dachten, we hebben een plek, dus wat kan dit worden? En in eerste instantie dachten we, misschien kan het gewoon heel abstract zijn. En heeft geen enkele object erin, heeft een functie. Maar toen dachten we, we wonen er toch.
0: Je hebt toch wel een bed nodig.
3: Juist.
0: En een bad, een heel gek bad.
3: Zeker.
0: Een hele gekke lavabo's. Ja.
3: Nee, want...
0: En de zotste douche.
3: Ja, absoluut. Ja,
0: en de gekste tafel.
3: Ja, het moet allemaal gek natuurlijk. Nee, het hoeft niet per se gek. Maar we hadden 2 regels voor onszelf toen we daar aankwamen. En het eerste was dat we niks meenamen wat we al bezitten qua furnituren. En het tweede is elke keer als je naar buiten gaat, het huis uit, dan neem je iets mee van de straat om iets mee te maken voor het huis zelf. Wat ik al zei, toen de tijd waren we nog aan het studeren, dus hadden we totaal geen geld.
0: Volgens mij zouden jullie het echt uithouden in Alaska.
3: Nou ja, dat denk ik dus ook wel. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, maar moeten we wel al ons gereedschap meenemen? Ja. Maar dan, ik ben er echt van overtuigd dat het dan wel zou kunnen.
0: Ja, zeg maar, Simon, dat Brusselse verhaal is nu afgelopen. Fijn dat je dat in
3: Zeker.
0: Het salon van Rendezvous kan tonen.
3: Ja.
0: Het zal ook naar Genk verhuizen, bij Jester heb ik gezien.
3: Ja, maar het project wat we nu hebben met Rendezvous is eigenlijk wel echt iets anders dan ons huis zelf. Want we hebben vorige week zijn we echt wegverhuisd uiteindelijk uit ons huis. Dus nu wonen we ergens in een appartement. Een soort van samen in een soort van tentachtige situatie. Het is heel leuk, maar het is vrij krap. Dit is echt voor ons een laatste project voor Brussel zelf.
0: Want je gaat naar New York.
3: Wij gaan naar New York, ja, inderdaad. Ja, dat wordt ook nog wat. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Maar dit is voor ons toen... Want ik ken Evelien al lange tijd. En toen jij ook zei dat je graag je muziek samensmelt met dan kunst, snapte ik dat gelijk, want wij kennen elkaar vanuit gaan. Voornamelijk.
1: Dat is veel samen.
3: Dat hebben wij natuurlijk wel goed samen.
0: Evelien was natuurlijk ooit ook curator van het Horst Arts and Music
3: Juist.
0: Festival. Dat helpt, Evelien.
3: Dat absoluut.
0: Ja, evenveel hedendaagse kunst als techno in jouw wereld.
3: Ja. Ja,
0: als mensen zich afvragen, waar kan ik die dingen kopen? Zijn die te koop bij jullie?
3: Nou ja, zeker. Spreek ons aan. We vinden het allemaal leuk om te praten. En alles is zeker te koop. We hebben geen website, we werken niet met een galerist.
0: Gewoon Instagram, Espas Aigo.
3: Espas Aigo, zeker. Of ja, kom gewoon langs, denk ik, woensdag.
0: Ja.
3: En dan kunnen we gezellig
0: Kijk dat daar,
3: dansen.
0: In dat salon.
3: Spreken.
0: Ik ga nog even naar Lore. Wie zijn de verzamelaars die jullie ook willen aantrekken? Want het is natuurlijk ook wel de bedoeling dat, ja, dat er kunst wordt verkocht.
2: Ja, absoluut. De galeries zijn een van de belangrijkste stakeholders van ons evenement. Dus uiteraard willen wij verzamelaars aantrekken. Maar ik denk dat we ook wel met Rendezvous de insteek hebben van we willen niet opnieuw de usual suspects aanspreken. Ik denk dat heel veel van die verzamelaars volledig overbevraagd zijn en te veel uitnodigingen voor diners krijgen. Ik denk dat wat wij willen doen met Rendezvous is juist door met muziek samen te werken, het culinaire, glitter t-shirts en alle andere gekke dingen die we doen, een breder publiek aanspreken die misschien ook de middelen hebben om te kopen en verzamelaars kunnen worden. Dus we zetten heel hard in op nieuwe mensen binnenlokken in de wereld van de beeldende kunst.
0: Ja. Maar ik zie her en der jonge mensen die hun eerste stuk kopen en een tweede stuk. Hoe zie jij dat, Evelien?
1: Oh, ja, zij doen andere jobs dan wij. Maar het is sowieso belangrijk. Allee, de verhalen die je meestal in de media hoort zijn de schandaalverhalen van stukken die veel te duur zijn. Dat is natuurlijk niet een reflectie van alles wat er in de kunstwereld leeft. Wij representeren heel veel jonge galeries ook, waar dat er veel betaalbaarder werk wordt gekocht, verkocht. En dat is ook hoe dat de kunstwereld blijft ondersteund worden. Niet iedereen kan van liefde leven.
0: Ja, van de liefde leven, dat is een beetje moeilijk. Dat kan zelfs niet meer in Alaska, denk ik. Ja. Maar toch hebben jonge galeries het moeilijk. Hè? Mooie galerie Dépendance is gesloten in Brussel. Fred & Ferry stopt ermee, zijn galerie in Antwerpen, die ook altijd jonge mensen toont. Wat is er aan de hand, Lore?
2: Ja, we merken dat, maar we merken ook wel dat er veel nieuwe galeries openen. Dus het is een beetje de beide dingen. Ik denk sowieso dat economisch en geopolitiek onzekere tijden zijn. Dus dat die dingen wel hand in hand gaan. En ik denk ook dat, en dat proberen we heel hard met Rendezvous te doen, is dat we allemaal misschien iets harder moeten werken om dat breder publiek binnen te halen en toegankelijker te zijn. Iedereen wordt zo bejaagd met alles wat je kan kopen tegenwoordig. Een telefoon kost al evenveel als een kunstwerk. Dus wij moeten gewoon harder ons best doen om mensen binnen te lokken en niet van een ivoren toren blazen.
0: Ja, ik hoop dat dit weekend lukt. Ik ben er zelfs van overtuigd. Er is ook zo'n privéclub die meedoet. Dat is de Mirode in Brussel. Dat is een hele mooie plek. Daar vindt ook een debat plaats. Dat is Kendall Gears. Die gaat in gesprek met een ex-directeur van Art Basel. Dat is die grote kunstbeurs, Lore.
2: Ja, Kendall Gears zal met Mark Spiegler spreken. En zij organiseren eigenlijk voor de tweede keer hun Art Day. En deze keer, vorige keer was dat tijdens Art Brussels. Deze keer tijdens Rendezvous. Dat hebben wij ook wel graag. Dat we op die manier samen met Art Brussels zo de twee momenten rond kunst zijn. Op de Focusdag voor het Centrum doen zij in het centrum die dag. Het begint met David Shrigley. Er is een tentoonstelling van Peter Lindbergh,
0: de fotograaf. Het zal heel fijn zijn. Eveline, ik eindig met jou. Ik zei het al, je hebt de grootste jetlag aan deze tafel. Jij bent co-curator van de Biennale in Busan.
2: Ja.
0: Dat is de tweede grootste stad van Zuid-Korea. Wat heb jij daar allemaal gedaan? Ik heb het wat gevolgd op Instagram. Het zag er wild uit, Eveline.
1: Ja, het was intens. We hebben het ons zelf niet makkelijk gemaakt, want we hebben 1 jaar de tijd gaat om voor te bereiden en we hebben 47 kunstenaars ongeveer, maar vele zijn teams en bijna 70% nieuwe commissies over 3 locaties. Dus het was best een pittige in een stad waar je de taal niet spreekt, waar je voor de eerste keer komt en waar dat we heel hard hebben gewerkt om lokaal met de kunstenaars de context te begrijpen. Ja, het was een waar avontuur. De Biennale gaat over hoe dat geluid en muziek ook een vorm van verzet in zich kan dragen en solidariteit kan creëren onder mensen in een maatschappij waarin dat de taal ons wordt ontnomen of wordt uitgehold. Mm-hmm. Dus er is veel, met labor protesters hebben we samengewerkt, met veteranen van de studenten, democratiebewegingen, maar ook met wat er nog overblijft van het nachtleven in Busan en in Korea. Dus ja, een heel spannende biennale. Ik ben alleen zelf uitgeput, maar ook wel heel trots. Omdat ik heb kunnen samenwerken met mensen waar ik al zo lang naar opkijk, maar ook met mensen met wie ik al heel lang samenwerk.
0: Heb je ook Belgen uitgenodigd?
1: Ja, er zijn vier Belgen meer. Dus, Tom Halle is mee, Brahim Tal, Nkissi. Zij is based in Londen wel, maar ook Belgisch, Congolees. En Joshua Serafin. Dus zijn vier nieuwe commissies ook. Mm-hmm.
0: Tot wanneer mochten we nu toevallig in de buurt zijn? Jij ook, Matthias de Klerk, niet in Alaska, maar in Busan. Tot wanneer?
1: De biennale loopt tot 1 november. En we doen nog twee weekends met allemaal activaties. Dus het eerste weekend van oktober hebben we een programma met talks rond activisme en kunst. En het laatste weekend gaat het meer richting rave en nightlife.
0: Dus dat betekent welkom. Na Rendezvous vlieg jij terug die kant op, denk
1: even
0: ik.
1: Een week op adem komen, denk ik. Op een feutushouding in mijn badkamer liggen of zo.
0: Oké, Rendezvous met, het is echt ontelbaar, beste mensen, maar geef het een kans, ga eens die galeries gaan bezoeken. Het voordeel is ook, dat is allemaal gratis, toch?
2: Heel niet leuk. Onbelangrijk, hè?
0: Ja, ik kijk uit naar een paar tentoonstellingen, dus ik ga daar zaterdagochtend wel aan beginnen. En dan gewoon voortdoen dit weekend om zoveel mogelijk te zien. Dankjewel om hier te zijn. Veel succes. We lopen elkaar ongetwijfeld tegen het lijf.
1: Sowieso.
0: Evelien Simons en ook Lore de Koch van Rendezvous. En dan Simon Vellekoop. Veel succes ook dit weekend.
3: Dank je.
0: Ik zal je ook nog wel even zien, denk ik.
3: Kom je langs?
0: Ik kom zeker langs. Ik kom ook naar de performance van Anastasia bij. Beloof ik. Dus dan zie ik jou dan. En in ieder geval, toi voor de volgende S-pas in New York.
3: Zeker.
0: Ja, en de next trip.
4: En wanneer zie je mij?
0: Dat weet ik niet, Matthias.
2: Woensdag in onze opening.
0: Kom gewoon naar Rendezvous.
4: Zal ik doen en morgen op de voorstelling in de vooruit.
0: Voilà. Ja, oké. Succes met de boekvoorstelling.
4: Dankjewel.
0: Ja, Alaska. Godzij. Ja, eten we wat eland vanavond, schat. Oké. Dankjewel voor het luisteren. Morgen zit Nikki hier en zij praat onder meer met Guido van Heulendonk. En zelfs Benjamin Moser komt nog langs bij Nikki deze week. En ik ben er donderdag opnieuw. Ik wens jullie een hele fijne avond. Op Clara. Ciao, ciao.
3: Doei.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Premier De Wever verstevigt de banden met de Italiaanse premier Meloni. Het grote drugsproces rond Flor Bressers is opnieuw gestart. En duizenden Serviërs hebben de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic bijgewoond. Premier Bart De Wever wil dat ons land veel intenser samenwerkt met Italië. Dat heeft hij gezegd na een ontmoeting met de uiterst rechtse premier Giorgia Meloni in Rome. Sisse Michiels, wat is er gezegd op de persconferentie?
3: De Wever was daar eigenlijk in de eerste plaats om de al goede relatie met Meloni nog te versterken. Hij deed dan ook zijn best om wat Italiaans te spreken.
4: Cara Giorgia, grazie per la vostra calorosa accoglienza a Roma, in senso letterale e figurato.
3: Zoals steeds bij zo'n ontmoetingen ging het over heel wat thema's. Ze hebben het onder meer gehad over samenwerken op het vlak van defensieindustrie en kernenergie. En als het over Europese thema's gaat, zoals migratie, dan staan Meloni en De Wever vaak eigenlijk al op één lijn. En dat moet nog meer het geval zijn, zei De Wever. Bijvoorbeeld als het gaat over economie.
4: We're in the same boat. We have the same ideas. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other, being allies.
3: De Wever die vliegt nu terug naar België om zich dan vanaf morgen volledig te focussen op die begrotingsonderhandelingen.
2: Dankjewel, Sisse. In Brussel is het grote drugsproces herbegonnen tegen de Limburger Flor Bressers en een dertigtal anderen. Ze staan terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Het proces is al anderhalf jaar geleden gestart. Meer uitleg door Filip Heijmans.
5: Dit grote drugsproces is al verschillende keren stilgelegd. En ook vanmorgen was het voor advocaat Sven-Marie afwachten of het wel zou starten.
6: Het is een atletiekwedstrijd. Daar kun je een valse start in hebben en soms start je goed.
5: Een jaar geleden werd hij nog geroepen en getierd en werden advocaten buitengesleept door de politie. Intussen zijn drie rechters vervangen en dat heeft rust gebracht, zegt advocaat Christian Clément.
7: Ik merk wel dat alvast met deze voorzitter mijn zinsjes een zeer vaardige en een zeer rustige en erudite ontmijner hebben gevonden.
5: Vandaag ging het eerst urenlang over procedurekwesties en over de beveiliging. Want Flor Bressers en vijf anderen zitten in een glazen box. En dat kan niet, vindt advocaat Yehudi Moskovic.
8: De communicatie is nu zo dat ik niet in de buurt van mijn cliënt kan komen. Dat ik moet gaan staan, door een luikje moet praten. En dat nog steeds een gemaskerde beveiliger naast hem zit.
5: Na de middag kon het proces dan toch inhoudelijk van start gaan. De komende vijf dagen zal het federaal parket pleiten hoe de verdachte tientallen tonnen cocaïne zouden hebben gesmokkeld. Daarna volgt de verdediging.
2: Door de staking in de gevangenissen zijn in heel het land ongeveer 70 cipiers opgevorderd om toch te komen werken. En in één gevangenis is ook de politie ingeschakeld. Er wordt vijf dagen actie gevoerd tegen de overbevolking en het personeelstekort. Volgens de Socialistische Vakbond doet ongeveer 80% van het gevangenispersoneel mee. De directie kan mensen opvorderen als er niet genoeg vrijwilligers opdagen voor een minimumbezetting. In Kortrijk wordt het station dan toch beschermd erfgoed. Het gebouw dreigde gesloopt te worden, maar nu is beslist om het toch te behouden. Vanuit Kortrijk, Christine Bonneure.
9: De Intercity-trein in Pestem, Kortrijk.
10: Aankomen en vertrekken in Kortrijk doe je in een monumentaal geel bakstenen station uit de jaren 50. De NMBS wilde het afbreken, maar daar kwam veel verzet tegen van erfgoedorganisaties. Eerst was de Vlaamse regering niet te vinden voor een bescherming van het station, maar nu wel, zegt minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz.
11: Dus ik wil het absoluut behouden. En uiteindelijk zijn we dan toch tot een overeenkomst gekomen. Een jarenlange discussie is beslecht. We gaan zorgen voor een modern stationsgebouw, aangepast aan de noden van vandaag, maar in een historisch jasje.
10: Ook het stationsplein wordt aangepakt, zegt burgemeester Ruud van den Bergen.
12: Het stationsgebouw staat niet op zich. En elke stad is een stationsomgeving wel heel belangrijk. Dat is een poort voor heel wat bezoekers, maar ook wel het hart voor bewoners en zo.
10: Start van de werken wellicht in 2029.
2: In Oekraïne vreest de bevolking voor nieuwe Russische bombardementen. Rusland had een gevechtspauze van drie dagen beloofd. tijdens onderhandelingen met een Amerikaanse delegatie dit weekend in Moskou en Kiev. Maar nu is de onrust alweer te voelen, zegt Marijn Trio.
13: We zijn net op een paar kilometer buiten Kiev en hoorden hier vlakbij luchtafweer klinken. En dan zagen we een hele grote rookpluim en een drone neerstorten in een veld. Dus het is duidelijk dat die kortdurende gevechtspauze waarbij Kiev en de Kiev-regio niet bestookt zouden worden, dat die voorbij is. Er zijn opnieuw verschillende drones in de richting van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aan het vliegen. Het luchtalarm is ook afgegaan. Waar iedereen hiervoor vreest is dat nu die Amerikanen vertrokken zijn. Rusland opnieuw zal beginnen met die zware bombardementen op Kiev. Die onophoudelijke terreur eigenlijk die er toch wel voor dat Amerikaanse bezoek aan de gang was toen Kiev 10 dagen lang onophoudelijk door drones bestookt is vanuit Rusland.
2: In Servië is oorlogsmisdadiger Ratko Mladic begraven. Mladic was opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij is gestorven in Nederland. Daar zat hij een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord. Paulien Lambert.
14: Duizenden mensen staan 's ochtends vroeg al aan te schuiven om een laatste groet te brengen aan Ratko Mladic. Zijn lichaam ligt opgebaard in een kerk in de buurt van Belgrado. Aanhangers kussen de kist, maken kruistekens en branden kaarsjes. Ze zien hem niet als een oorlogsmisdadiger, maar een Servische held. Zonder Mladic zou er geen Servische republiek geweest zijn in Bosnië, zegt deze vrouw.
15: Ben ik bio commandant.
14: En voor deze man was Mladic een grote commandant. Ook op het kerkhof is er veel volk dat wil knielen voor zijn graf. Mladic werd 84 en was onder meer verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica, waar meer dan 8000 Bosnische moslims werden vermoord. De Europese Unie, waar Servië overigens lid van wil worden, vindt het ongepast dat Servië Mladic zo'n eervolle uitvaart geeft. Maar volgens de Servische overheid is dat niet van tel.
2: In Frankrijk is de hoogste temperatuur in een septembermaand ooit gemeten. In de buurt van Toulouse in het zuiden werd het gisteren 40,3 graden. Daarmee is het vorige record van september 2022 nipt gebroken. Ook de voorbije zomermaanden waren al de warmste ooit gemeten in Frankrijk met 53 hittegolfdagen. Vanavond en vannacht meer wolken en kans op wat lichte regen. Minimum temperaturen tussen 13 en 17 graden. Morgen bewolkt en in de namiddag regen vanaf de kust. Rond 22 graden dan in het centrum. Woensdag zijn er intense buien mogelijk. De ontmoeting van premier Bart De Wever met de Italiaanse premier Giorgia Meloni zat vooraan in dit nieuws. Ze willen dat België en Italië nog nauwer gaan samenwerken op het vlak van economie bijvoorbeeld. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Clara, blijf verwonderd.
17: Hoe geven staten, legers en musea vorm aan het collectieve geheugen? Welke verhalen overleven de geschiedenis en welke worden uitgewist? Ontdek het vanaf 5 september in de tentoonstelling Soul Witness van de Libanese kunstenaar Ali Chéri. Met audiovisuele werken, sculpturen, aquareltekeningen en installaties. Alle info op wiels.org. Samen met Clara.
16: Django. Met Tine de Donder.
18: Goeie avond. Het is maandagavond, de kop van de week is eraf. Tijd voor ontspanning. En daar kunnen deze warme, akoestische klanken van contrabas en cello misschien wel voor zorgen. Welkom.

Mark Johnson op contrabas en Eric Longsport op cello. En dan één man alleen op snaren. Dave Fabris speelt elektrische gitaar en zijn bijnaam is The Knife. Letterlijk het mes, want zo speelt hij ook gitaar. Met een mes in zijn linkerhand, waarmee een gitarist normaal gesproken akkoorden indrukt. Maar hij, in plaats van zijn vingers te gebruiken, laat hij de platte, gladde zijkant van het lemet van een mes glijden over de snaren. De klank lijkt een beetje op een blues slide, maar dan nog wat scherper en rauwer.

Dave Fabris, The Knife, in een ode aan pianist R.S. Silver. Dit was zijn Senior Blues. En daarna een blues van Bob Dylan. Het is eigenlijk niet echt een blues, het zit gewoon in de titel. Just Like Tom Thumb's Blues. Dit is een rustige, dromerige versie, gezongen door Nina Simone.

Nina Simone zong een lied van Bob Dylan. Ze waren allebei grote fan van elkaar. Ze deelden ook dezelfde strijd om de burgerrechten in de jaren 60. Nu de Italiaanse pianist Cesare Pico in eigen muziek.

Cesare Pico. En hier ook een mooie pianobegeleiding bij zangeres Barbara. Die zingt een lied over de maand september. Het einde van de zomer was nog nooit zo mooi. We moeten elkaar verlaten, maar we hielden van elkaar. En dit is een mooi moment om afscheid te nemen.

Michel Portal op klarinet met Alexandre Tarot aan de piano en het Quatuor Modigliani in een instrumentale versie van een lied van Barbara. Ce matin-là was dit. En nu nog meer klarinet. Kilian Herold speelt eerste klarinet bij Berliner Philharmoniker en die speelt hier twee delen van een serenade voor klarinet, cello en viool van Hans Gall.

Drie Duitse muzikanten. Kilian Herold op klarinet, Tanja Tetzlaff op cello en Florian Donderer op de viool. Ze speelden een serenade van Hans Gall. U heeft het waarschijnlijk al gehoord, wij geven hier elke dag een cultuurabonnement weg bij Clara. En vandaag is dat er eentje voor vier voorstellingen bij Opera Ballet Vlaanderen voor komend seizoen. En één daarvan, dat is de première van de draaischijf van Tom Blanois. Een mooie prijs toch wel. Als u graag wil kans maken op dat gratis abonnement, dan kan u meespelen op VRT Max, doorklikken naar Clara, dan kiest u Doe mee en daar kan u zich kandidaat stellen.

Lautencompagnie met Friederike Otto op cornet en Carola Elsner op saxofoon. Ze speelden een deel uit Glassworks van Philip Glass. En dan het Kronos Kwartet. Die spelen iets van de Zuid-Afrikaanse componist Kevin Volens. Het is het stuk waarmee hij doorgebroken is. White Man Sleeps, maar dan dus in een bewerking voor strijkkwartet.

Kronos Quartet. En dan vijf vrienden, een a cappella ensemble uit België. Mavi, Mavis misschien, komt van het oud-Franse Mauvie. Dat verwijst naar de merel, de vogel die bekend is om zijn melodieuze zang. De band heeft net een nieuwe plaat uit, Love is a Thing with Feathers. Ze gaan vanaf oktober daarmee op tournee. En dit is een stuk daaruit. A Nightingale Sang in Berkeley Square.

De vijf stemmen van Mavis, binnenkort op tournee door Vlaanderen. Alle info op mavismusic.be. En zo is het hier al bijna 7 uur geworden. Tot zo!

0: is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Premier Bart De Wever heeft in Rome de banden versterkt met de uiterst rechtse premier Giorgia Meloni. Hij bedankte Meloni in het Italiaans voor de warme ontvangst. En daarna benadrukte hij dat ze dezelfde ambities hebben voor Europa en nog meer kunnen samenwerken om bijvoorbeeld de Europese concurrentiekracht te verbeteren.
1: Cara Giorgia, grazie per la vostra calorosa accoglienza a Roma. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other, being allies. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
0: De Oekraïners vrezen voor nieuwe massale bombardementen vanuit Rusland. Rusland pauzeerde de gevechten dit weekend toen een Amerikaanse delegatie kwam onderhandelen in Moskou en Kiev. Maar nu is de rust alweer voorbij, zegt Marijn Trio in Oekraïne.
2: We zijn net op een paar kilometer buiten Kiev en hoorden hier vlakbij luchtafweer klinken. En dan zagen we een hele grote rookpluim en een drone neerstorten in een veld. Dus ja, waar iedereen hiervoor vreest is dat nu die Amerikanen vertrokken zijn. Rusland opnieuw zal beginnen met die onophoudelijke terreur eigenlijk, die er toch wel voor dat Amerikaanse bezoek aan de gang was, toen Kiev 10 dagen lang onophoudelijk door drones bestookt is vanuit Rusland.
0: In Brussel is het grote drugsproces herbegonnen tegen de Limburger Flor Bressers en een 30-tal anderen. Ze staan terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Het proces is al 1,5 jaar geleden gestart. Meer uitleg door Filip Heijmans.
3: Een jaar geleden werd hier nog geroepen en getierd en werden advocaten buitengesleept door de politie. Maar intussen zijn de 3 rechters vervangen en lijken de gemoederen wat gekalmeerd. Toch is hier eerst nog een hele voormiddag gediscussieerd over procedures en veiligheidsmaatregelen. Maar na de middag kon het federaal parket dan toch beginnen aan zijn pleidooi. Volgens hen blijkt uit onderschepte berichten van Sky ICC duidelijk dat Flor Bressers en de andere beklaagden minstens 16 ton en wellicht tientallen tonnen cocaïne via de haven van Antwerpen hebben gesmokkeld. Het proces duurt in principe nog 3 weken.
0: Duizenden Serviërs hebben de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic bijgewoond. Hij was opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij leefde daarna ondergedoken en werd pas in 2011 gearresteerd. Sindsdien zat hij vast in Nederland. Zijn begrafenis maakte vandaag duidelijk dat hij bij de Serviërs nog altijd veel aanhangers heeft. Paulien Lambert.
4: Zonder Mladic zou er geen Servische Republiek geweest zijn in Bosnië, zegt deze vrouw. En voor deze man was Mladic een grote commandant. Ook op het kerkhof is er veel volk dat wil knielen voor zijn graf. Mladic werd 84 en was onder meer verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica, waar meer dan 8000 Bosnische moslims werden vermoord. De Europese Unie, waar Servië overigens lid van wil worden, vindt het ongepast dat Servië Mladic zo'n eervolle uitvaart geeft. Maar volgens de Servische overheid is dat niet van tel.
0: Vanavond en vannacht meer wolken en kans op wat lichte regen. Minimumtemperaturen tussen 13 en 17 graden. Morgen bewolkt en in de namiddag regen vanaf de kust. Rond 22 graden dan in het centrum. Woensdag zijn er intense buien mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder. Goedenavond en welkom terug. Wij duiken hier meteen 100 jaar terug in de tijd, toen de saxofoon serieus in de mode kwam. Er was een echte saxrage. De vraag naar saxofoons explodeerde. Het werd het instrument van de moderne, uitbundige jaren 20. In Amerika was Rudy Wedift de man die de saxofoon daar populair hielp maken. Dit is iets wat hij 100 jaar geleden schreef, zijn Saxarella.

Chad Smith met Symphonia of London in muziek van Rudy Wedift. Staat op Chad Smith zijn hele album met saxmuziek uit de jaren 20, genaamd Saxophobia, Celebrating the Sex Craze. Wij blijven dan in de jaren 20, maar dit komt uit Duitsland. Wenn eine Frau dir etwas verspricht. Als een vrouw je iets belooft, geloof haar dan maar niet, zingt Max Raben.

Max Rabe met het Palast Orkester. Wij laten Duitsland nu voor wat het is. We gaan naar Amerika met het Modern Jazz Quartet. Hun pianist John Lewis schreef dit nummer, Django.

De Modern Jazz Quartet. Dat zijn Milt Jackson op vibrafoon, John Lewis aan de piano, Percy Heath op contrabas en Kenny Clark aan de drums. Wij gaan dan naar Letland om de rust op te zoeken. Violist Gidon Kremer speelt met zijn ensemble de Kremerata Baltica, een werk van de Letse componist Georgs Pelitsis.

De mysterieuze bloeiende jasmijn, Flowering Jasmine, door Guidon Kremer en zijn Cremerata Baltica. En dan nog meer strijkers, want ik heb er het Ragazze-kwartet. Zij spelen het eerste deel uit het Amerikaanse strijkkwartet van Antonin Dvorak.

Het Ragazzi Quartet in die Amerikaanse muziek van Antonín Dvořák. Hij schreef het wel in Amerika, maar zelf kwam hij uit Tsjechië. Terwijl deze, die is op en top Amerikaans. Componiste Margaret Bonds. Ze was een van de eerste zwarte componisten die erkenning kreeg. Ze was vooral bekend door haar populaire arrangementen van Afro-Amerikaanse spirituals. En dit is er zo eentje. De Montgomery Variations. Een groot orkestwerk dat gebaseerd is op de traditional I Want Jesus to Walk With Me.

Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Callan Gray in twee delen uit de Montgomery Variations van Margaret Bonds. Een liefdeslied van Neil Young dan. Harvest Moon, de oogstmaan, die staat symbool voor een rijpe, volwassen liefde. Niet de verliefdheid van het begin, maar liefde die de tijd heeft doorstaan. Neil Young schreef het toen hij zelf al vele jaren samen was met zijn vrouw Peggy Young. De tekst gaat zo: wij zijn ouder geworden, maar ik wil nog altijd met jou dansen en naar de maan kijken. Naima Joris.

Naima Joris met Lara Rosseel op contrabas. Het was een concertopname van Op Jazz Middelheim van september 2020, de corona-editie. Nu nog een mooi duo. Gustav Ljunggren uit Zweden speelt gitaar en piano en Skúli Sverrisson uit IJsland basgitaar. Voor hun muziek inspireren ze zich naar eigen zeggen op de wijdheid van de landschappen in het noorden.

Gustav Ljunggren en Skúli Sverrisson. In Clara in Concert krijgt u straks een concert van Flat Earth Society. Zij vierde vorig jaar hun 25e jubileum met een concert in de Centrale. En als u de band kent, dan weet u dat het een feest zal worden op de radio. Hier zijn ze alvast eens met iets van Scott Joplin.

Flat Earth Society. Het was feest voor hun eigen 25e verjaardag en natuurlijk ook voor 20 jaar Ham Sessions. Wij gaan hier nog afronden met gitarist Russell Malone en dan dus feest op de radio met Flat Earth Society. Geniet nog van uw pianist Russell Malone, moest ik zeggen. Geniet nog van uw avond en heel graag tot morgen.

0: In Pompidou praat Nicky Aarts met schrijver Benjamin Moser.
1: Dit gaat heel diep terug naar mijn Joodse opvoeding, mijn Joodse achtergrond.
0: In zijn nieuwe boek stelt hij 12 Joodse denkers voor en hun kritische kijk op sionisme.
1: En eigenlijk is dit boek het verhaal van alles wat ik heb ontleerd.
0: In Pompidou, woensdag om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Er kan geen sprake zijn om het systeem van de salariswagens af te schaffen, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Mehdi. De federale regering start morgen de begrotingsgesprekken voor volgend jaar. Er moet 10 miljard gevonden worden aan besparingen en of nieuwe inkomsten. Een herschikking van de BTW wordt door sommigen geopperd, maar ook een hervorming van het fiscaal voordelig systeem van de bedrijfswagens is een mogelijkheid. Maar niet voor ons, zegt CD&V-voorzitter Mehdi.
3: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar dat ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
2: Ja, die besprekingen beginnen morgen met premier Bart De Wever. Hij was vandaag in Rome om de banden te versterken met uiterst rechtse premier Giorgia Meloni. Hij vindt dat België en Italië nog meer moeten samenwerken. De Wever bedankt Meloni in het Italiaans voor de warme ontvangst.
4: Cara Giorgia, grazie per la vostra calorosa accoglienza a Roma. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other being allies. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
2: We hebben dezelfde ambities voor Europa, zei De Wever, en samen kunnen we de Europese concurrentiekracht verbeteren. Ze pleiten ook allebei voor een sterkere bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie in het zuiden. En de Europese Unie gaat 200 miljoen investeren in Groenland. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd tijdens een bezoek aan Groenland. Het geld gaat naar de grondstoffensector en naar hernieuwbare energie. Groenland is een deel van Denemarken. En de Amerikaanse president Trump heeft al meermaals gezegd dat hij het eiland wil inlijven. Maar Groenland en de Denen kunnen op de steun van de EU rekenen en ze moeten vooral zelf over hun toekomst beslissen, zei von der Leyen.
5: The European Union stands in full solidarity with the Kingdom of Denmark and the people of Greenland. And we want to be very clear and repeat again here that Greenland's future is for the people of Greenland and Denmark to decide, no one else.
2: En in de Hogeveen is het vuur vandaag op verschillende plaatsen opgeflakkerd, onder meer in het oosten, in Sparrenbos in het zuiden en opnieuw langs de N68 bij de barak Michel. En dat heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. De gouverneur van Luik meldt vanavond dat de hulpdiensten zwaar op de proef zijn gesteld vandaag en dat er extra brandweerlieden vanuit het hele land zijn ingezet om de branden te bestrijden. Dat zal morgen ook zo zijn. Zij krijgen hulp van de pantervoertuigen van het leger, een politiehelikopter en Duitse brandweerlieden. Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond het oosten bereikt. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Lies Steppen. Goedenavond en welkom. Miles Davis die is dit jaar al uitgebreid gevierd. Maar er is nog een jazzicoon die dit jaar ook die grote verjaardag viert. September staat daarom bij ons in het teken van John Coltrane, want hij zou op 23 september 2026 100 jaar geworden zijn. En ook in de concertzalen en op de podia is er veel te doen daar rond, uiteraard. Op 23 september, de verjaardag zelf, gaan wij bij Clara rechtstreeks uitzenden vanuit AB. Er zijn allerlei mooie samenwerkingen gaande, onder andere tussen AB en Bozar. En ook Flat Earth Society gaat met The Coltrane Mutations op geheel eigen wijze aan de slag met Coltrane's muziek. Op 24 september komen zij naar Bozar in Brussel met The Coltrane Mutations. En omdat dat er mooi bij aansluit, heb ik vanavond een live opname van hen voor u. We gaan naar Fes luisteren dus. Een opname gemaakt op 4 december 2025 in de Centrale tijdens 20 jaar Ham Sessions. Ze speelden het repertoire van hun nieuwste release toen, die heette Missa Asinorum, verschenen in de lente van 26. En Missa Asinorum, dat is het laatste album met Peter Vermeers op klarinet. Net zoals het vorige album The One bestaat ook deze plaat uit werk van de twee Peters, Peter van den Bergen en Peter Vermeers, uitgevoerd door Fes. Twee ezels schrijven stukken, dat zeggen zij zelf. 15 ezels en ezelinnen spelen. En Flat Earth Society klinkt hier live in de Centrale in Gent ter ere van 20 jaar Ham Sessions. Een concert van 4 december 2025.

0: Dank u.
1: Dank u wel. Tot zover onze soundtrack voor een Duitse western. En dan nu No Side Left.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Northside Lift. Van de hand van Mr. Vandenberg. We gaan naar Broadway Boogie Woogie.

Dankjewel. Broadway Boogie Woogie. Ja. Dan. We staan in Rie. Ja, oké. Okay. Het volgende is getiteld Donkey Fever. Ik ga het niet uitleggen hoor. Het duurt al lang genoeg. Donkey Fever. Ja.

Dank u wel. Dat was Donkey Fever. We eindigen met een vrolijke zwarte noot getiteld Domination of Black.

Weer allemaal te zijn om samen 20 jaar de ham en de span te vieren. Merci. Tot over. Tot over en oud. Ciao, dag. Dankjewel.

Ja, dat is een goede.

Dank u wel. Dat was de losplan. En nu gaan we, ook al vraagt je niet, nog een biesnummer spelen, want anders moeten we weer op en af en enzovoort.

Missa Asinorum door FES, Flat Earth Society, live in de Centrale. Ter ere hier van 20 jaar Alm Sessions op 4 december 2025. En als u in de buurt van Gent bent en zin heeft om wat goede jazz te horen, dan zijn die Alm Sessions absoluut een aanrader. Dat is een heel fijn project, al meer dan 20 jaar lang dus, van een van de muzikanten van FES, van Michel Mast. Zeker eens een kijkje gaan nemen in de Ham in Gent. Jonge honden die het vuur van Coltrane brandend houden, wij kunnen niet anders dan daar een grote boon voor hebben. En op 25 september ook weer in het kielzog van die grote, belangrijke verjaardag van Coltrane, ook weer die samenwerking tussen Bozar en AB, kan u een double bill horen van Shabaka en Olatunji. Het is een samenwerking met Bozar, maar het concert gaat door in AB. Shabaka is die grote aanvoerder van die bruisende Britse scene, iemand die heel veel dingen in gang gezet heeft. Fantastische saxofonist die de voorbije jaren zijn sax aan de wilgen gehangen had. Gelukkig heeft hij net op tijd voor die grote verjaardag van Coltrane is hij daarmee gestopt en heeft hij dat instrument herontdekt en bespeelt hij het met al die input die fluitspelen hem gebracht heeft. We kijken heel erg uit naar dat concert en natuurlijk ook naar Olatunji. Ornella Noulet, de jonge saxofoniste, zegt dit over haar held Coltrane. Coltrane is een boodschapper van God. Met liefde en licht biedt hij ons wat we in onze menselijke conditie zo wanhopig missen. Een glimp van de eeuwigheid. Zo klinkt hun Sun Meditation.

Elin Forkelid Revisiting. En dat is een Zweedse saxofoniste, Elin Forkelid. En ook zij ziet Coltrane als een groot voorbeeld. En zij gaat een concert spelen in AB op 23 september. Precies op die grote verjaardag van Coltrane, de dag dat hij 100 jaar zou geworden zijn. En ze brengt ook exact op die dag een nieuw album uit op 23 september. Niet toevallig natuurlijk, want exact die dag brengt ze volume 2 uit van Elin Forkelid Plays for Train. Dat zegt het allemaal natuurlijk, hoe belangrijk Coltrane wel niet voor haar geweest is. Wij gaan dat concert rechtstreeks uitzenden op Clara en daarna speelt James Brandon Lewis, een zeer grote en belangrijke saxofonist van vandaag. Als hij speelt, dan spreekt hij rechtstreeks tot uw ziel. En hij gaat spelen in duo met drummer en shamaan Chad Taylor. Misschien ook mooi om even mee te geven, James Brandon Lewis was door Downbeat uitgeroepen tot tenorsaxofonist van het jaar. Zeker iemand die de legacy van Coltrane eer gaat aandoen die avond. Luisteren dus op 23 september naar Clara vanaf 6 uur.

En dit was Shabaka, Shabaka Hutchings voluit. Hij speelt een concert op 25 september, ook in die concertreeks. Zoveel dagen, zoveel muziek, allemaal in het teken van Coltrane 100. Shabaka speelt ook in AB. Hij stelt dan Of the Earth voor. Hij speelt opnieuw sax en hij presenteert zijn nieuwe album. We kennen hem natuurlijk als aanvoerder van die bruisende Britse scene van Sons of Kemet en The Comet is Coming. En van zijn solowerk de laatste jaren ook. En dat werd niet toevallig uitgebracht. We hoorden het daarnet ook op het iconische jazzlabel Impulse Records. Dat platenlabel dat de bijnaam heeft The House That Train Built. Ook daar dus weer die link met Coltrane. Dat label was ook de thuishaven van Coltrane, zijn baanbrekende albums als Love Supreme, Ascension, Crescent en Life at the Village Vanguard. En dan stel ik voor dat we kunnen eigenlijk niet anders dan even terug naar de bron gaan, the real deal, Coltrane. We gaan luisteren naar Crescent, een cruciaal album vlak voor zijn spirituele meesterwerk en magnum opus A Love Supreme. Coltrane, zijn spirituele ontwikkeling was tegen 1964 enorm belangrijk geworden. En Crescent is nog niet echt heel expliciet als geloofsverklaring. Niet zozeer zoals A Love Supreme dat was. Maar je hoort wel al de zoektocht naar transcendentie hier heel erg in doorklinken. Dit is het titelstuk. Heel mooie avond nog bij Clara. Bye bye.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het systeem van de salariswagen op de schop is onbespreekbaar, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Medi aan de vooravond van de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar. Er moet 10 miljard euro gevonden worden. Een herschikking van de BTW zou op tafel kunnen liggen, maar ook een hervorming van dat fiscaal voordelig systeem van bedrijfswagens. Maar niet met ons, zegt Medi.
1: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar dat ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden in het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
0: Medi zei dat vanavond op een evenement van werkgeversorganisatie VOCA. Ook Valérie van Peel, voorzitter van N-VA, wil dat systeem niet afschaffen. In het centrum van Brussel is er opnieuw een rattenplaag in de voetgangerszone op de Anspachlaan. De stad Brussel plaatste er deze zomer al 15 slimme digitale vallen. Daarmee hebben ze al bijna 1000 ratten kunnen vangen. Maar ook de Brusselaar zelf en de bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen eten op straat gooien. Dat zegt Andreas de Kerpel, woordvoerder van de Schepen van Netheid.
2: Het is helaas helemaal niet zo makkelijk om mensen die vlug wat eten achterlaten voor vogels, om die op dat moment te betrappen. Dus het is vooral echt ook een sensibiliserende oproep naar iedereen die op die mooie voetgangerszone komt. Picknick daar gerust, maar neem je eten mee of laat het achter in een van de vele vuilnisbakken.
0: Een nieuwe regering vormen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wordt moeilijk. Bij de verkiezingen gisteren haalde de extreemrechtse AfD bijna 44% van de stemmen, maar een absolute meerderheid in het parlement kwam er nipt niet. Officieel wil geen enkele partij met de AfD een coalitie vormen, maar toch zijn er opties, onder meer met ontevreden christendemocraten van de CDU van bondskanselier Merz. Dat zegt collega Bram van de Putten in Magdeburg.
3: Op dit moment ligt er één mogelijke piste voor en dat is een samenwerking met BSW, het Bündnis Sarah Wagenknecht, een populistische links-conservatieve partij. Maar evident wordt dat niet. En dan is er nog een tweede mogelijk scenario om AfD aan de macht te krijgen, dat er misschien toch mensen binnen de CDU zullen opstappen uit onvrede met dat nationale beleid, een eigen fractie vormen hier in het parlement en op die manier toch AfD aan een meerderheid helpen. En volgens Duitse media zijn er de afgelopen weken en maanden ook effectief wel contacten geweest tussen de AfD en een paar ontevreden CDU-leden.
0: En over 2 weken zijn er opnieuw 2 deelstaatsverkiezingen in Berlijn en in Mecklenburg-Voorpommeren. Ook daar staat de AfD fors voor in de peilingen. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt vandaag. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renaud.
4: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden, ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen begint bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond in het oosten is. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Het is 11:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Ook N-VA wil het systeem van de salariswagen niet op de schop. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard. Voor CD&V-voorzitter Sami Mehdi is het afschaffen van dat systeem onbespreekbaar. Van Peel sluit zich daarbij aan.
1: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen? Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zetten wij eerst op in.
0: In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven opnieuw open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De aswolken en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd en tienduizenden reizigers zaten er vast. Er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren vandaag gestaakt. Het monument bleef dicht voor alle bezoekers. Ze pikken niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renaud.
2: Een conservatieve religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe, vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: Een voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is tegengehouden op een luchthaven bij Lissabon omdat hij een geweer bij zich had. Hij had niet de nodige documenten voor dat wapen en moest het inleveren. Ecclestone, 95 intussen, werd meegenomen voor verhoor, verklaarde dat hij geen kleiduif schiette. 4 jaar geleden werd de Brit al eens betrapt met een pistool op een luchthaven in Brazilië, net voor het instappen. Toen kreeg hij een fikse boete. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen is het bewolkt met in de voormiddag regen aan de kust. En die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: niveau.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabrechts. Ook N-VA wil het systeem van de salariswagen niet op de schop. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. De federale regering moet 10 miljard euro vinden. Voor CD&V-voorzitter Sammy Medi is het afschaffen van dat systeem van bedrijfswagens onbespreekbaar. En Van Peel sluit zich daarbij aan.
2: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen? Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zetten wij eerst op in.
1: In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt vandaag. Het monument bleef dicht voor alle bezoekers. Ze pikken niet dat de directie zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renaud.
3: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe, vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
1: In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven weer open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De aswolken en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd en tienduizenden reizigers zaten er vast. Er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. De afgelopen zomer was de heetste in Italië sinds 1950. De gemiddelde temperatuur was 24,3 graden, in augustus zelfs 25,6. Er waren verschillende hittegolven in Italië deze zomer, met in de grote steden torenhoge temperaturen en waarschuwingen voor gezondheidsrisico's. De hitte en de aanhoudende droogte hebben ook grote gevolgen voor de landbouw, vooral in het noordwesten van het land en de gebieden langs de Appenijnen van noord tot zuid. Sport op de US Open Tennis in New York heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de kwartfinales. Dat is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Blok versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Glenn Martens.
4: Knappe zegen van Alexander Blok, die last had van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op, maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Blok won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerúndolo deed wat hij kon, maar zowel een set 3 als een set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Blok met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
1: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Amerikaan Chen of de Rus Kachanov. Het weer vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen is het bewolkt. In de voormiddag regen aan de kust. En die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Bij temperaturen tot 22 graden in het centrum. Zo, maandag 7 september. Zit erop. Een goede nacht.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.